0: Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
0: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
3: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weer op komst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen, je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met de Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. Het Veronica Weer van Weer Online. Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. In een tuin in het Brabantse Boksel heeft de politie een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden, zelf op het politiebureau. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van gisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en die dreigt nu ook door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt het risico alleen maar groter. De komende dagen kan er nog ruim 3 miljard liter water het meer instromen. Zuid-Korea, de VS en Japan houden volgende maand een militaire oefening boven en in de zee bij Zuid-Korea. Die zal vooral gericht zijn op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Vorige maand oefenden Zuid-Korea en de VS ook al, maar die oefening werd door president Trump ingekort. Hij vond het beledigend voor Kim Jong-un. En er worden vieze spelletjes gespeeld bij makelaars, schrijft de Telegraaf vanmorgen. De afgelopen maanden zijn er bijna 1000 klachten over geweest. Huizenkopers klagen over vriendjespolitiek of het opdrijven van de prijs bij mensen die al de hoogste bieder waren. Het probleem zal al jarenlang bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Het weer, dat trekt onweer over het land en het zorgt op sommige plekken voor veel regen. Nou, later vandaag gaan we de zon zien. Ook wel weer af en toe wat buien met kans op onweer. En het wordt hooguit een graad of 22.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Alle verf super voordelig.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur. Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: Verdoring, want dat was de hitversie natuurlijk. I Want You to Want Me. En daarvoor Armand van Helden. Een plaat die weer hip is. Kan we nu gewoon weer draaien in de discotheek. Dan weet je dat het gewoon weer kan. You Don't Know Me. Het is vrijdag. Oh ja, het is vrijdag. Het is de laatste vrijdag van augustus. 28 is het. En het team is weer compleet. Goedemorgen, Max.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ik ga dat nu elke ochtend zeggen.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Max.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Hij is er. Wat fijn is het.
1: Ja. Zo.
0: En goedemorgen, Marijke.
2: Hey, goedemorgen.
0: Het is duidelijk, het team is weer compleet. En we hebben een spektakel vandaag. En het is bijna ongelooflijk. We hebben echt... Mag ik al zeggen wat er aan de hand is? Nee, hè?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, mag toch even.
3: Ik zou lekker een beetje geheimzinnig gaan. Weet je, okay. Lang de luisteraar altijd zo lekker vast.
0: Ja, dat is waar. We moeten meer teasen. Dus ik heb begrepen van de directie dat er moet meer geteased worden. Als in er staat iets te gebeuren. Het is groots en spectaculair.
1: Het is zelfs zo groots en spectaculair dat het
0: past
1: niet in dit pand.
0: Het staat op de parkeerplaats. En ja, het is ook nog vrijdag en het is.
1: Peter Beens heeft een nieuwe single.
2: Nee, dat is
0: dus. Oh, sorry. Met Peter zelf.
2: Is een grapje uit 2013.
0: Ja, nou, sorry hoor.
2: Ja. Maar wat heeft de luisteraar hier aan in dit geval?
0: Dat er straks iets groots gaat gebeuren. Ja, dat je moet blijven luisteren. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Er gaat iets groots gebeuren. Ja, maar meer kan ik niet zeggen. Dus ik mag ook geen tipje van sluiers geven. Niets.
2: Kijk, je begint over Peter Beens. Waarom begin je dan niet over Frank van der Lende?
0: Die is echt groot. Groot.
1: Ik word echt geshamed om dit grapje. Ik ben maar één dag terug en ik word al helemaal kapot gemaakt.
0: Zie je wat hier gebeurt? Ah. Ongelooflijk.
1: Ik zal het niet meer doen, jongens.
0: Nee, we hebben straks... laat ik het zo zeggen, een kleine hint. Het heeft iets met live muziek te maken. Of muziek en live.
1: Nou ja, dan kan dat toch net zo goed Peter Beense zijn.
0: Dat kan met Beense.
1: Waarom niet?
2: Nee, dat is waar.
0: Je hebt een 16-mans orkest in je week genomen. Grootser kan niet. Nee, dat gaat straks ga je het horen.
1: Lekker. Hey, en heb jij nog wat leuks op de planning staan, Gerard?
0: Iets leuks? Ja, er komt dus iets heel groots aan zometeen.
1: Ja, nee, ja. God. We hangen erin, hè. We komen er niet uit.
0: En voor de rest, laat ik het dan nog één doen. Nieuwe plannen.

ja, dan moet je weten dat onderweg naar de studio... Dan gaat even de nieuwe release aan in de auto. Even horen wat er allemaal uit is. In ieder geval over een uur gaat hier van alles gebeuren. Er is 180 man bezig op een parkeerplaats... om een niet nader te noemen primeur te laten brengen straks. Maar er is nog iets. Want ja, nieuwe muziek uit de stad achter de duinen, om het zo maar even te zeggen. De dames van Direct, de mannen van Direct... Die brengen namelijk 9 oktober een nieuw album uit. Er komt een nieuw album uit van Direct. En dat is een album dus persoonlijker dan ooit. De mannen hebben, nou ja, niet altijd heel veel leuke dingen meegemaakt. Zijn mensen kwijtgeraakt. Spike's vader is overleden, om maar even wat te noemen. Dus het is een album dat persoonlijker voelt dan ooit. Het gaat over verlies, troost en het in ere houden van mensen die er niet meer zijn. En er is een nieuwe single. En dat liedje heb je nog nooit gehoord. Maar het is een liedje dat, als je hem hoort, dat je het gevoel hebt... dat je hem eigenlijk al je hele leven kent. En dit is hem, de nieuwe Direct. Dan hebben die me vastgehoord. My Friend, zo heet hij.

En daar had je hem. Mooi, hè? De nieuwe Direct. Oktober dus een nieuw album. En dit is de eerste single. Vandaag uitgekomen. Even wat reacties van de luisteraars die zich nu al melden in de Radio Veronica app. Benny zegt, wat een stem. Marcel, altijd raak. Dat klopt wel. Linda zegt, wat een waanzinnig mooi liedje. Ik heb hier enorm kippenvel. En het is potverdikke met 20,5 graden. Dus daar ligt het niet aan. Wat een waanzinnige track. Ja, dat zijn de eerste reacties op de nieuwe Direct. Kan je zo meteen bij de koffiemachine hebben. Weet je wat jij moet luisteren? Weet je, vandaag is er een nieuwe Direct uitgekomen. Die heb je dan gewoon hier al gehoord. My

0: ergens een feestje hebt dit weekend. Ja, morgenavond. Nou, dan hoor je hem weer, hè. Weet je, meteen een hele dansvloer vol. Met Robin Ash en Show Me Love. Zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Makelaars spelen vieze spelletjes en moet een vrouw beloond worden voor het baren.
0: Maar eerst een spotje van de Rijksoverheid. En ik hoop dat je de boodschap begrijpt.

0: Libri vuurwerken. .nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling.

0: Voor een fijne prijs. Kijk op Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe...

0: en stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jaag op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1.000.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Eén file wordt er gemeld. Dat is de A12 Utrecht Den Haag bij Woerden. Dat komt dan weer door een ongeluk. 20 minuten is de vertraging. Even schrijven lekker door. Het is 6:30 en het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Bij Vereniging Eigen Huis zijn binnen een paar maanden tijd bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo voelen kopers zich onder druk gezet om een hoger bod uit te brengen, terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal is opgelopen naar bijna 500. En ook worden nog ruim 1400 mensen vermist. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de aanhoudende regen daar. Het nieuwe schoolseizoen is zo'n beetje overal begonnen, maar met de schoolboeken is het nog niet goed geregeld. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder boeken, schrijft de Telegraaf. En hier in Nederland, lees ik ook in de Telegraaf, wordt het geven van baargoud steeds populairder.
9: Baargoud?
10: Ook wel een push present genoemd. En dat is feitelijk ook wel een beetje wat het is. Het zijn vaak juwelen, sieraden of goud waarmee je je vrouw bedankt voor het baren.
9: En dat heet een push?
10: Een push.
9: Oh, sorry.
10: Push.
9: Je hebt een baargoud en dat is dan pushgeld.
10: Jij mag het ook pushgeld noemen, pushgoud. Dat is helemaal goed, Geer.
9: Okay.
10: Maar dit wordt steeds populairder. Er wordt 200% vaker op gezocht. Het komt eigenlijk een beetje door Gen Z. Toen was ik benieuwd. Jij bent vader, Geer. Nou, Max, jij bent ook vader geworden.
9: Ja.
10: Heb jij Dagmar, heb jij Nicole een push present gegeven? Wat vinden we hier nou van?
9: Nee. Ik heb ook geen idee waar je het over hebt.
10: Ja, nee, maar
9: ik hoor het echt voor het eerst.
10: Ja, dit is
9: ik heb er nog
10: baargoud.
9: Nooit van gehoord. Nee, baargoud, nee.
10: Ja. Ja, baargoud schijnt echt een ding te zijn. En dat is dus vaak een sieraad.
11: Ik had er wel eens van gehoord, maar ik heb er niet echt iets mee gedaan. Maar het lijkt me ook wel een beetje onpraktisch, want goud is hartstikke duur. Maar
9: ja, ik wou net zeggen, weet je wat jij moet kopen als je een kind krijgt?
11: Ja,
9: je hebt een kinderwagen, is onbetaalbaar. We moesten toen een bukkeboe. Het kring was niet te betalen, er moesten luiers worden gehaald. Nou, op een gegeven moment dacht ik, ga ze wassen, die dingen. Oh,
11: niemand heeft gezegd dat je er daar 6 tot 8 van verslijt per dag, hè?
9: En dan heb je nog een pyjama-papjes.
10: Ja, maar goed, misschien mag het ook wel als de baby 4 is. Dat weet ik niet.
9: En er moet ook nog goud worden gehaald.
10: Ja, nou ja.
9: Paar goud.
10: Dat is wel het idee. Vrouwen die een kind op de wereld zetten zouden daarvoor beloond moeten worden door hun partner met een cadeau.
9: Oké.
10: Maar ik begrijp dat we hier in de studio het er niet mee eens zijn.
11: Nou, het is meer dat ik het ook niet echt ken. Ik had er wel eens van gehoord, maar het is niet echt een ding bij ons. Maar ik, weet je, bij deze Dagmar, bedankt.
9: Ja. Ik heb er gewoon mee uit eten genomen. Vond het ook goed hoor.
10: Ja, dat is ook hartstikke lief.
9: Ik heb dan weer een bistrootje.
10: Het weer nog. De meeste buien trekken zo weg, maar het kan op sommige plekken wel blijven regenen. Vanmiddag is het wisselvallig. Zon en regen wisselen elkaar af. Ook weer kans op onweer. En het wordt een graad of 22.
9: Een natte bende wordt weer.
0: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.

0: Gwen Stefani, maar je hoort er wel, hè? Geen twijfel over mogelijk. Het was No Doubt en Don't Speak. En daarvoor meezingen we Doe Maar sinds een dag of twee. Ik heb wel een hoop reactie op het baargoud. Ik krijg een appje van Tim. En zijn vriendin is verloskundige en hij zegt het volgende.
1: Het is zelfs zo een keer voorgekomen dat mijn vrouw een keertje van een stel baargoud heeft gekregen voor haar werk.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Toevallig is mijn vrouw ook zwanger en zeker wil ik ook wel iets van een kettingje of iets dergelijks met de naam erop doen. En de geboortedatum.
0: Dat ben ik een slecht mens, hè? Dat ik dat 21 jaar geleden gewoon totaal niet heb gedaan.
2: Als ik nu weer vader zou worden, dan had je het misschien wel gedaan.
0: Ik heb het gewoon mee genomen. Dat vond ik ook goed.
3: Hey, en Tim, we wensen jou en je vriendin een hele voorspoedige zwangerschap.
0: Ja, en bevalling ook vooral.
3: En bevalling, hè?
0: Ja, we duiken weer even in...
4: Ekdom's platenkast.
0: Ik heb echt een vrijdagplaat meegenomen. Echt een bijna weekendplaat. Gewoon lekker. Even kijken. Het is de week 35, 1989. Ja, dat is bij mij een soort markering in mijn dishjockey bestaan. Want week 35, 1989 was... vanaf dat moment heb ik de top 40 altijd helemaal het compleet gehad.
3: Oh.
0: Alles wat erin kwam, moest ik hebben. Dus dat begon die week. Ik weet niet waarom. Het was het einde van de zomervakantie, weet ik nog. En ik verveelde mij. En ik wist te herinneren dat je het gedrukte exemplaar van de top 40 kon halen bij... in dit geval mijn dorp, de Expert. Die had ook een plaatafdeling en daar lag dat ding. Dus ik ga hem eens halen en dan ga ik eens even luisteren. En dan ga ik een paar platen kopen en dan ga ik kijken wat die doen. Nou, vervolgens werd dat eindelijk op 40. Dat is het nooit meer goed gekomen en nu zit ik hier 160 jaar bij de radio. Een van die platen die toen in de tipperade stond, was deze. En hier, kijk, in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90... had je allemaal van die hip-hop groepen en die sampleden zich helemaal de moeder. Alles werd gesampled, want ze dachten, ja, dat kost allemaal niks, weet je wel. En later kwamen al die Buma's en zaten die gasten allemaal in problemen. En dat is de reden waarom bijvoorbeeld het album van De La Soul pas sinds een paar jaar op Spotify streamable is. Omdat het moest allemaal alsnog gekleerd worden. Maar in 1989 was het nog een beetje een Wild West gebeuren. En

0: nu is het vrijdag hoor. Nu is het bijna weekend. Nu kunnen we beginnen. Heerlijk. De Beastie Boys. Heb je ze alle 21 heb je ze gehoord?
1: Ja, ik kwam tot 18. Dus,
0: Even kijken. Wat zit er allemaal in? Een kleine greep. Machine Gun van de Commodores. Wat hebben we hier? Holy Ghost van de Barcase. Ain't It Funky Now van James Brown natuurlijk. De Ballroom Blitz zit erin van de Sweet. She thinks she's the passionate one. The Jungle Boogie van Cool the Gang. Do a Diddy van Zapp. Curtis Blow met Party Time. James Brown nog meer. Funky President zit erin. Nou, het gaat heel. Tel ze alle 21.
1: Sowieso, die James Brown is veel gesampled.
0: Ja, elke scheet die man heeft geladen. Auw, het is allemaal gesampled, joh. Beastie Boys en Hey Ladies. En hij staat in de platenkast playlist. En die vind je gewoon op Spotify.

0: inderdaad, het is de vrijdageditie van Je Raadt Het Nooit. En ja, het is altijd weer een grote luisteraar. Zijn zo ongelooflijk met je begaan, Marijke. Dat is goed om te weten.
1: Nou, zeker. Dat was ook een leuk verzoek net weer in de app, hè? Of we een verdubbelaar kunnen inzetten.
0: Want het is 3-1 voor mij. Dus winst is niet meer te behalen. Maar we zouden kunnen doen dat het een gelijkspel is. Vind je dat oké?
1: Okay? Nee, ik vind wel dat we... Weet je, ik moet gewoon op die blaren gaan zitten. Het gaat gewoon niet zo goed. En dat is ook gewoon wat het is. En jij verdient de punten.
0: Ja, sterk, Marijke. Het slaat nergens op, maar is wel gezellig. En daar gaat het natuurlijk om. Dus ik hoop echt dat je deze goed hebt. En anders dan zeggen we het voor. Oh nee, dat mag niet. Dan krijg je ruzie met die ene vrouw.
1: Ja.
0: Nee, dat kan ook. Nee. Laten we gewoon hebben over de quiz van vandaag. En hopelijk ga je lekker het weekend ermee in. Want die komt vandaag uit de succesvolle podcast. Ik kan niet anders zeggen. Van Kai Gorgels en Monica Geuze. En opereert onder de alleszeggende naam Geuze en Gorgels Extra. En daarin delen de beste vrienden, want dat zijn ze, echt gouden, zilveren en bronzen plakken uit een bepaald thema. Een soort top drietje. Maar voordat Monica daar in deze aflevering aan kan beginnen, krijgt zij van haar redactie een cadeautje. En dit is haar reactie.
2: Oh mijn god! Oh my god, wat? Hier ben ik zo blij mee. Dit is niet normaal. Dit is zo cool. Oh mijn god, mijn kinderdroom is gewoon uitgekomen.
0: Wel even leuk om te zeggen, ze doet een gilletje wat in het standaard geluidenarchief schuilgaat onder de naam...
2: Ah!
0: Dit is niet Monica, maar ik heb dit geluidje gewoon.
1: Dit is bijna bizar. Hetzelfde, ja.
0: Exact hetzelfde. Moet je horen wat ze doet. Het is exact hetzelfde geluid.
2: Oh mijn god!
1: Ah! Wauw!
0: Hetzelfde. Nou ja, oké. Okay. Hoe dan ook, ze is laaiend enthousiast, Marijke. Daar gaat het om. Maar de vraag is natuurlijk, wat heeft zij gekregen? Nou, daar komt-ie, hoor. A. Dit Lina-blaadjes met een specifieke popcorngeur.
1: Dit de Lina?
0: Ja.
1: Nou, dat kan ook nu
0: al. Of B. Scheetpuppy.
1: Scheetpuppy?
0: Zijn van die plastic wc's met daarin slijm. Als je met je vingers erin ging, dan maakten het scheetgeluidjes. Of C. Een gordeldier.
1: Oh, leuk. Die had ik ook vroeger.
0: Had jij vroeger een gordel? Ja. Nou, verdomme, nu zie ik het
1: was,
0: ineens.
1: Nou, dat was helemaal leuk. Dat
0: nu
1: was
0: zie ik het ineens.
1: Kon je aan je gordel, dat was ook een leuk liedje zat daarbij. Diddelina-plaatjes. Ik weet niet wie het bedacht heeft, maar dat klopt volgens mij niet. Dat zijn gewoon diddelplaatjes. Dus ja, dat is, denk
0: het
1: is, ik...
0: Het zijn ze in ieder geval laaiend enthousiast over.
1: Ze zijn wel weer terug, zag ik. De diddelina-diddelplaatjes. Ik ga er ook in mee.
3: Is diddel dan niet mannelijk?
1: Ja, oké, maar volgens mij noemde je de vrouwelijke. Dat waren vroeger, ik weet niet wie het gemist, maar dat was fantastisch vroeger. Dus ik kom ook een beetje uit Monica's tijd. Dat was het stomste ooit. Je kon als kind diddelplaatjes sparen. En dat waren gewoon klapblokjes. Als kind spaarde je klapblokjes van diddel. Echt het domste ooit eigenlijk. Ach. En die hadden soms ook een geur, dus het klopt wel.
3: Ik heb ooit een liefdesbrief gekregen op een diddelplaatje.
0: Dat meen je toch niet?
3: Ja.
1: Nou, wat lief, hè.
0: Ik spaarde vroeger E-team plaatjes.
1: Ja, kijk, dat is tour. Dat heeft tenminste nog... Dit is diddel. Wat voor beest is diddel? Dat is geloof ik een muisje of zo.
3: Geen idee meer.
1: Maar goed, maakt het niet uit. Kijk, waarom ik kijk... Ik vind diddelina... Ja, of het is dan wel met de vrouwelijke diddel erop, dat zou kunnen. Ik neig er toch wel naar, omdat ik zag dat ze weer in de winkel liggen. Dus dat zou kunnen. Dat gordeldier, dat is geloof ik een soort doodgestorven. Die zie je nooit meer ergens. Dus laat ik dat dan maar niet doen. Mag ik B nog een keer horen?
0: Scheetputty. Ja, dat heet zo. Dat zijn van die plastic wc's met erin, slijm. En als je met je vingers erin gemaakt hebt, van die scheetgeluidjes. In de klas altijd heel leuk.
1: Ik denk toch dat Monica Geuze het blijst wordt van diddel. Dan wel mogelijk, als ik de redactie moet geloven, diddelina-plaatjes. Ik ga voor antwoord nummer A.
0: Nummer A zitten we neer. Dan gaan we eens luisteren waarom ze zo wat gillen was.
2: Zo blij mee. Ik heb een gordeldier gekregen. Hey, kijk, wie heb je hier? Het is Goochem het gordeldier. Haal die banaan nu uit je oor. Doe maar mee en schreeuw je schor op de achterbank. Woe!
1: Ja.
2: Op de achterbank. Ja, daar! Oh, wat leuk dit.
0: Ongelooflijk hoe blij je kan zijn met een gordeldier. Maar oké, het is... Ja, dat is niet best.
3: Ja, en moet je nou kijken, hè? Die arme Marijke... die zit zich helemaal suf te redeneren. Je hoort er gewoon 3 minuten lang... Nee, maar dan kan het toch misschien Delina. Nou ja,
0: en dan is het toch niet.
3: Dan is het toch niet.
0: Het is 4-1. Oh, ja. Gelukkig is het vrijdag en maandag weer een nieuwe week.
4: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank... met de beste muziek aller tijden. Monica.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
11: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Nu bij NL Ziet, de eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet, slim bekeken. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is hij mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 7 uur.
13: Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. In een paar maanden tijd zijn bij Vereniging Eigen Huis bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Kopers klagen dat makelaars ze pushen om een hoger bod uit te brengen, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Makelaars werken nu nog met eigen, vrijwillige regels. Eigen Huis wil dat er wettelijke regels komen. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er wordt ook nog naar zo'n 1400 vermisten gezocht. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval daar, wat het zoeken ook veel lastiger maakt. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Bokstol gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven is gekomen, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort meldde zich nog geen uur later op het politiebureau en daar is hij aangehouden. En in een paar maanden tijd zijn bij Vereniging, nou dat heb ik net al gedaan, dus laat ik dit dan. Ah, ik kan het wel herhalen. Maar
13: het tweede bulletin krijgt u nog een keer.
14: Ik denk dat we inmiddels weten dat er klachten zijn binnengekomen over makelaars, dus post er maar op. Het weer, het kan op sommige plekken nog even regenen, maar de meeste buien gaan zo wegtrekken. Nou, vanmiddag wisselvallig, zon, regen, onweer, windstoten.
13: Ja, nee joh.
14: Het is van alles en nog wat. En daarom is code geel ook afgegeven.
13: Ook nog.
14: Hooguit 22 graden.
13: En er staan 3 files. Ach, gekke jongen, ik lees ze alle 3 voor.
14: Jij durft.
13: A12, Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd. Dat duurt nog tot 9 uur en de vertraging is nu een half uur. A15, Ridderkerk-Oost-Voorne bij Rozenburg Centrum, 13 minuten. En de A16, Breda-Rotterdam bij Schavendeel, 34 minuten.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: radio.nl. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches sounding looking like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: mantel der liefde. Hoe moet ik zeggen, de mantel der liefde. Het was Montel Jordan. And this is how we do it. Lieve mensen, het is Radio Veronica. Het is vrijdagochtend. En niet zomaar eentje. Nee. Ik zei een uur geleden al, er gaat iets spectaculairs gebeuren. Ik kan nog niet helemaal zeggen wat er gaat gebeuren, maar er gaat iets spectaculairs gebeuren. Nou, ondertussen ben ik buiten het pand gaan staan met een losse microfoon. Want er staat hier een joekel van een vrachtwagen. Die is het terrein opgereden. En het is echt alsof ik een soort woonkamer in kom lopen, waar een heel orkest staat. En er staat met idioot grote letters staat er After Part 1. En je denkt, wat kan dat nou zijn? Nou, laat ik het maar gewoon zeggen, want ze staat hier in vol ornaat op hakken die veel hoger zijn dan ik. Het is Davina Michel!
1: Hallo, goedemorgen!
0: Davina, goedemorgen. Hoi. Zeg, wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, we hebben de afterparty truck opgetogen en daar zijn we even naar toe gekomen.
0: Nou, het ziet er echt inderdaad opgetogen uit. Heel orkest, een soort rijdende woonkamer.
1: Dat is het. Het is letterlijk een rijdende woonkamer. We gaan ook heel de dag letterlijk op tour, op de afterparty tour. Dus,
0: dat is niet zomaar, want er is vandaag een hele belangrijke dag.
1: Zeker. Vandaag is After Part 1 uitgekomen. Het is het eerste deel van mijn album. Dus het is even de reden om te vieren. Ja.
0: After Part 2 komt ook nog.
1: Zeker weten. En misschien zelfs een part 3, maar daar ben ik nog even van aan het denken.
0: En wordt het een party 3?
1: Ja, party 3.
0: Okay. Ik ben heel benieuwd, wat kunnen we allemaal verwachten? Want is het een soort vervolgverhaal dat je eerst deel 1 en dan komt er deel 2? Zijn het thema's?
1: Ja, het is After Party in zijn geheel. After Part 1 staat voor de viering. En daar vieren we eigenlijk allemaal dingen die niet alledaags gevierd worden. Zoals, What a Woman ging over het vieren van de vrouw. Stil Champagne gaat over het vieren van een leven van iemand die ongeneeslijk ziek is. Allemaal bijzondere vieringthema's. En part 2 zal vooral gaan over de nagedachtenis. Dus eigenlijk als je licht weer aangaat, het feestje voorbij is en je begint te denken. De liedjes die daarover gaan en samen zeg maar vormt dat de afterparty. Dus, maar nu vandaag is part 1 uitgekomen, dus de viering.
0: Ja, je moet je voorstellen, ik ga even omschrijven wat we hier zien. We staan dus op een vrachtwagen, je hebt de hele band achter je. Normaal gesproken hoor je dan voor een veld te staan waar 100.000 mensen jou toezingen of wat dan ook. Maar ja, er staan hier wat fotografen, wat beveiligingsmensen en 3 fans.
1: Leuk hè? we gaan de hele dag gaan we door, dus we gaan het opbouwen. Het zou op een gegeven moment wel leuk zijn als mensen het ook volgen, weet je, als ze meekomen. Dus we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. We hebben het een beetje, last minute wil ik niet zeggen, maar we hebben het van de week hebben het eigenlijk met z'n allen in no-time in elkaar gezet. We hebben echt geen idee wat er gaat gebeuren. Dus het is echt, het is een beetje een random idee.
0: Superleuk. Je begint dus gewoon bij mij, hier bij Radio Veronica, en dan ga je gaat er overal doorheen.
1: Ja, zeker. We gaan, ik mag niet te veel zeggen. Mensen moeten een beetje mijn socials in de gaten houden. Maar we gaan nog ik heb een hekant wordt fan, maar een trouwe volger verrassen. En we gaan ergens nog ook echt nog wel een show spelen in het land. Ja.
0: Want voor alle duidelijkheid, je bent krokant, want je stond gisteravond met het hele orkest nog in Woerden.
1: Ja, wij stonden gisteravond laat nog in Woerden. En nu heb ik nog wel een paar uurtjes gepakt, maar even SO naar de crew. Die heeft volgens mij echt 2 uur geslapen of zo vannacht. Dus,
0: de drummer is verslag hoor.
1: Ja, dat...
0: Je zit met een gebroken bekken. Dus een kleine snare naar de drummer natuurlijk, sorry. Maar je gaat het hele land door. En ik wil 1 ding nog even bespreken voordat je zometeen gaat spelen. Want iedereen roddelt over jou. Want er is nog een hoop te doen rondom het Songfestival. En iedereen zegt, luister, we hoeven maar 1 iemand te sturen en we winnen. En dat is Davina. Hoe ziet dit? Is er iets van waar?
1: Ik weet letterlijk, dus elk jaar is er zo'n moment dat het allemaal gaat borrelen en iedereen erover gaat schrijven en praten. Ik weet echt letterlijk net zoveel als ieder ander. Dus ik, we moeten eerst maar eens kijken of we überhaupt gaan als land.
0: Precies. En,
1: verder, wat ik zeg, ik weet echt net zoveel als iedereen. Dus het is, ik werd ook wakker, toen zag ik al die berichten, dacht ik, oké, er even iemand zitten filosoferen. Maar dat eigenlijk.
0: Don't believe the hype, lieve mensen, is eigenlijk wat Davina heeft gezegd. We houden dat gewoon lekker in de gaten. Ja, ik denk dat het zometeen tijd is om te gaan luisteren naar een stukje live muziek. Ja? Ik stel voor dat we eerst nog een kopje koffie doen.
1: Zo, 2.
0: Ja, 2? Ja. We zijn de rest van de band ook, zie ik. Davina zometeen live hier op de parkeerplaats vanuit de vrachtwagen. Fantastisch. Maar eerst Miss Grace Jones, A Slave to the Rhythm.

Jones, Slave. To the rhythm. Nou, het is zover. Het is zover. Het moment komt steeds dichterbij. Normaal zeg ik dan op de bühne vandaag, maar ik zeg nu iets heel anders. Want live vanaf haar eigen vrachtwagen. Het is niet te missen. Het is release day. En ze gaat hem zingen van haar nieuwe album vandaag uit. Het is Pinky Swear, Davina Michelle, live.

0: Ja, het is, dit was gewoon live, hè? Ja, ja. Davina Michel. Vanaf haar eigen truc. Dat is ongelooflijk. En ja, dit wordt een drukke dag, denk ik, Davina. Want je gaat overal, alle zenders ga je af. Elk dorp in Nederland.
1: Ja, we gaan een flinke tour maken vandaag.
0: Flinke tour. Dit is release dag. En dat zul jij weten ook natuurlijk. After Part 1 is vandaag uit. En de komende nog, voor mijn part komt zelfs 4 uit. Maakt me niet uit. Dit was Pinky Swear, de nieuwe single. Vet dat je hem kwam doen, Davina. Echt waanzinnig.
1: Nou ja, dankjewel dat we je parkeerplaats mochten bezetten.
0: Ja. Nou, er was voor mij gelukkig nog wel ruimte voor de wagen.
2: Maar ik moest met de fiets.
0: Maar jij moest met de fiets. Ja. Opgezadeld met geen parkeerplek, laat ik het zo zeggen. Maar fijn, Davina, heel veel succes vandaag. En kom altijd, je hebt een wildcard, die mag altijd langskomen.
1: Ja, super, dank jullie wel.
0: Als de licht brandt, dan zijn we er en dan kun je er ook binnenkomen.
1: Toppie.
0: Davina Michel, even kijken, waar nog wat mensen die de nieuwe single ook denken. Wauw, dit is mooi. Monica zegt, zo na een korte nacht zingt Davina even de sterren van de hemel. Wat een goed nummer.
2: Zo.
0: Ga zo door, Davina. Dennis van Roon zegt, wauw, is dit echt live?
2: Ja, Dennis.
0: Ja, dat was echt live.
2: Zeker wel.
0: Ik kan het bewijzen, er zijn beelden van. Joop is er ook weer bij. Wat is dit toch een kanje? En onze vriend Jeroen, mooi, mooi, mooi, mooi. En het is knap, hè, dat ze gisteravond dus nog in Woerden heeft gestaan met die hele band. Ja. Iedereen echt op, stokjes tussen de ogen.

0: de stalsing begon. De cirkel is weer rond. Andrew Gold. Lonely boy. Veronica, met zometeen het nieuws van 19:30. En Marijke, wat zit daar allemaal in?
1: Makelaars spelen spelletjes met je en alledaagse dingen waar je heerlijk onnodig boos van wordt.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.

0: die anders doe.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker,
4: Kippie.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Radio Veronica met 1 file. Ja, ik zal er maar net in staan, weet je. De A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden, dat is een ongeluk gebeurd. Het duurt nogal even, tot een uurtje of 9 is de boel. Is de bende, laat ik het zo zeggen. 33 minuten is nu de vertraging. Exact 19:30, tot op die seconde. En dan een laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Bij Vereniging Eigen Huis blijven klachten binnenstromen over makelaars. In een paar maanden tijd bijna 1000. Er zijn bijvoorbeeld twijfels over hun onafhankelijkheid. En dat kan slecht uitpakken voor huizenkopers. Nepal zegt voorlopig geen buitenlandse hulp nodig te hebben bij reddingsoperaties in het rampgebied. Die hulp was wel door meerdere landen aangeboden. Er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken in huis, terwijl in bijna het hele land het nieuwe schooljaar wel is begonnen. Volgens de Telegraaf zit een derde van de leerlingen in het zuiden al een week zonder boeken.
9: God, nou dat weer.
10: Ze zijn gewoon nog niet binnen. Ik dacht dat iedereen er weer over was op een iPad.
11: Die komen uit Nepal, die boeken. Dat is...
10: Nou, zeg.
9: Oh, sorry hoor.
10: Max, jij maakt omstreden grappen.
9: Ja, je merkt dat je er even uit bent geweest.
11: Ik ben een beetje slecht geslapen vannacht.
9: Ach, toch, je hebt toch 5 doelgroepen heb je al beledigd. Ja, er staan al mensen met spandoeken voor de deur. Nee, lekker is dit.
11: Oké.
10: Nou, maar het is wel leuk trouwens, want we gaan het nu hebben over een beetje bozig zijn om nietige dingen. Er zijn van die alledaagse dingen die misschien niet helemaal goed gaan, waar je overheen zou kunnen stappen op een goede dag. Maar als je geen goede dag hebt, dan is dat net dat druppeltje in die emmer dat je gewoon compleet uit je plaats vliegt om iets redelijk onbenulligs.
9: Ja.
10: Daar hebben ze het online over. Ik heb wat voorbeelden, daarna kunnen wij ons eigen duitje in dat zakje doen. Stel, je loopt een deurpost door en je mouw blijft achter de klink hangen.
9: Oh, dat gebeurt mij ook zo vaak.
10: Het is zo verschrikkelijk.
9: Oh, vreselijk.
10: Een gekookt ei dat niet goed pelt.
9: Oh, ja, dat je pelletje voor pelletje.
10: Pelletje.
9: Oh. Ja. Je had ook zo'n waasje nog overheen zit, zo'n velletje. Ook.
10: Ja. Oh, ja. Kan je dat nou, dat kan je wel gewoon eten.
9: Ja, maar
10: is dat
9: niet lekker.
10: Onderschil? Wat is dat eigenlijk?
9: Ja, het vliesje, hè?
10: Ja.
9: Een vliesje.
10: Of als het eigeel er volledig uitvalt als bal. Neem je dan die bal?
9: Oh ja, de bal,
10: ga je die alleen eten? Of ga je die ook nog weer een stukje snijden? Wat doe je ermee?
11: Daar moet je, dat is dat Jeu de Boule balletje.
9: Ja. Ja. Daar kun je heel leuke dingen mee doen. Ja, ik sport er altijd mee. Ja.
10: Heerlijk. Hebben jullie ook herkenbare dingen?
9: Nou, ik heb het veel vaak 's ochtends. Ik heb altijd de volle 6 minuten om even een kop koffie te maken. Ik neem al het koffie voor onderweg mee. En die zuip ik dan in de auto leeg.
10: Dus dat is een militair schema.
9: Dat is een militair schema. Ja. Dus ik heb 6 minuten en dan kom ik bij dat apparaat en is het water is leeg.
10: Oh, ja.
9: Dan denk ik, oh ja, shit, water vol. Nou, water erin. Vervolgens druk ik op de cappuccino knop en dan... Het koffiedik bakje zit vol.
10: Oh.
9: Nee! Koffiedik bakje leeg. Vervolgens, je moet hem even omspoelen. Oh, ja, maar...
10: Houd een keer op. Weet je, je macht houdt een keer op.
9: Het houdt een keer op.
10: Ik heb dat met die Nespresso-cupjes altijd. Dan kom ik bij het apparaat, we hebben er hier één achter staan. Dan kom ik daar voor mijn bakje kleur. En dus altijd zijn die cupjes vol.
11: En dan krijg je het cupje er dus niet in, hè?
10: Dan druk je hem soms te ver, omdat je geen geduld hebt. Ja. Geen geduld, dat heb ik net gedaan. Is dat ding niet...
9: Het ding is, je hebt hem kapot gemaakt.
10: Ja, bijna wel.
9: Nee. Maar Reke heeft hem kapot gemaakt. Ik zal even doorgeven aan de facilitaire afdeling.
11: Ja, ik heb dus heel veel ergernissen rondom broodzakken.
10: Oh ja.
0: Ja, dat is heel erg. Ja, dus als je zeg maar een brood hebt gekocht en dat je partner of iemand, een collega bij de lunch, die dan niet dat lipje eraf doet, maar gewoon de hele broodzak openscheurt.
9: Dat
0: vervolgens ook nog eens een sneetje uit het midden pakt en niet uit het einde, niet omdat de middensneetjes zijn natuurlijk het grootst.
9: Ja.
0: En wat dan nog erger is, als je hem vervolgens niet opruimt, maar open laat staan, waardoor de rest van het brood helemaal droog wordt.
10: Ja, dat kan ook niet.
9: Nou, ik heb er dus wel een die dat doet thuis.
0: Ja? Alle drie ook?
9: Het is er één.
10: Maar sowieso vind ik dat ze ze niet meer zo mogen verkopen met zo'n plakbandje. Gewoon brood met zo'n clippie en dan is alle problemen zijn opgelost.
9: Met een clippie,
10: En met zo'n wit clippie, weet je.
0: Ja, maar en hoeveel moeite is het nou om even een schaar te pakken?
10: Ja, die kun je niet altijd vinden. Ik ben mijn schaar in het aanrecht altijd kwijt.
0: Dat is wel waar.
10: Ja, die ben je altijd kwijt.
0: Ja.
10: Toch?
9: Ja, dat klopt. Schaar is nooit te vinden.
10: Is nooit te vinden.
9: Het grappige is ook dat er soms verpakkingsmaterialen, bijvoorbeeld als een schaar, stel je koopt een schaar en die zit in een verpakking en om die open te krijgen heb je dus een schaar nodig. Ja, dan krijg je niet open.
0: In zo'n Oost-Duitse luchtdicht verpakte vacuüm.
9: Niet open te krijgen, toch?
0: Vreselijk.
9: Nee, ja, goed. Hoe dan ook. Het is klein leed. Er is niets aan de hand en we hoeven niet te klagen, want het is allemaal veel erger. Maar kom maar door, want ik wil eigenlijk van iedereen zo'n kleine ergernis. Dan maken we even een lijstje.
10: Heerlijk.
9: Is dat leuk?
10: Ja, vind ik heel leuk.
9: Dat je aankomt bij de wc, alle wc-papier. Niemand ook die even naar beneden loopt om een nieuwe rol te halen. Gewoon boven. Alles op.
0: Ja. Gebruik gewoon de Radio Veronica-app als een soort boksbal daarvoor.
9: Ja, laat het allemaal los. Gebruik ons als boksbal. Kom maar met die frustratie.
10: Het weer nog. Vandaag wordt onstuimig.
9: Het weer, ook zoiets.
10: Ook daar kun je ook boos van worden trouwens. Want een stevige buien vandaag. Kans op onweer, windstoot. Nou, lokaal kan zoveel regen vallen dat het voor wateroverlast gaat zorgen. Er is voor vanmiddag zelfs code geel afgegeven.
9: Wateroverlast, ook zoiets. We blijven erin hangen, hè.

0: waar we achter komen. Heel veel klein leed komt er binnen via de Radio Veronica. Leuk, leuk. En straks even een rondje langs de velden doen. Maar eerst is het tijd voor een belangrijke oproep aan misschien wel jou. Want we gaan zometeen spelen het woordenboekspel. Het mooie is, het maakt niet uit of je het goed of fout hebt. Je wint sowieso als je meedoet de splinternieuwe Act van de Morgen. Boekenlegger! En die ligt lekker in je boek. Boek! En die wil je natuurlijk in je boek leggen, dat snap ik wel. En we hebben er ook nog een boek bij waar je hem in zou kunnen leggen. En dat is het boek U2 Compleet. Maar echt compleet. Dat is een boek, jongen, dat is niet normaal. 291 songs van U2 worden daarin beschreven.
1: Mooi, hè?
0: Helemaal mooi. Het is een boek Dionne Clateau. Die heeft het geschreven over U2. En wil je dat winnen, dan hoef je eigenlijk maar één woord te appen. Dat is heel makkelijk. Woordenboekspel naar de Radio Veronica. Dus woordenboekspel, dan gaan we zo meteen met jou spelen. En dan ga ik je ondertussen ook even wat nieuws laten horen. Had je deze al gehoord? Ze zijn terug. Nothing But Thieves, de nieuwe single die heet Baby Cool, Evelyn.

0: een Dr. Pop voor mezelf. Want het lijkt heel erg op eigenlijk alles wat grunge is. Jaren 90, heel erg Baby Cool heet hij. En ineens hoorde ik, het is Weezer met Buddy Holly in de mix met Heart-Shaped Box van Nirvana. Met het refrein, of het couplet, moet ik eigenlijk zeggen, van Material Girl van Madonna.
1: Oké.
0: Okay. Dan krijg je hem.
1: Ja, ik heb er nog niet gelijk een beeld bij, maar...
0: Nou ja, dit, hier, deze drie platen en daar een beeld bij krijgen, dat kan ook helemaal niet. Dat is onmogelijk, dus ik ga ze straks een keer... ik ga hem nog een keer laten horen straks.
1: Leuk.
0: Weet je dit even?
1: Ja.

0: gaan we dus spelen met iemand die expres zijn wekker heeft gezet, zodat hij eigenlijk maar één ding kan winnen. Hij wil die boeken leggen. En dat gaat hij nu winnen. Dames en heren, Frits Zwaan uit Roelof Arendsveen.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Nou, ik heb goed nieuws. Je hebt al een prijs binnen, hoor.
1: Ja, dat is het. Dat maakt mijn dag nu al, ja.
0: De act door de morgen boeken leggen komt jouw kant op.
1: Ja, heerlijk. Heerlijk. Kan niet wachten.
0: Maar er hoort eigenlijk nog een boek omheen, hè? Eigenlijk iets waar je hem echt kan tussenleggen. En dat is dat U2-boek. Al hun songs geschreven in één boek. Maar we hebben natuurlijk een heel lastig woord voor je, Frits.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, dat vrees ik al. ik hoop het.
0: Kijken. Het woord van vandaag, deze vrijdag, is...
2: Olecranon.
0: Wat?
2: Olecranon.
0: Olecranon. Nou, Marijke, wat is dat nou weer?
3: Nou, Frits, je hebt er zelf ook twee, als het goed is. Het is namelijk het puntje van je elleboog.
0: Ik heb zo'n jeuk aan mijn...
2: Olecranon.
0: Klinkt ook als een K3-pad. Olecranon. Max, wat is het volgens jou?
4: Nou, een olecranon, dat is een liedje waarbij de melodie van het couplet, of althans de akkoorden van het couplet, hetzelfde zijn als het refrein. En daar heb ik even geprobeerd een voorbeeld ervan te vinden. Denk dan aan Smooth Operator bijvoorbeeld, van Sade. Het couplet en het refrein zijn qua akkoorden precies hetzelfde.
0: Oh,
4: dat is een olecranon.
0: Wat leuk zeg. Nou, het is iets heel anders, dames en heren. Want een olecranon, dat is een macaron, maar dan zonder het binnenste crèmige laagje.
4: Het zijn gewoon twee koekjes eigenlijk.
0: Oké.
3: Lekker.
0: Nou, Frits, wie heeft er gelijk?
1: Ja. C is het niet.
0: Het ligt op het puntje van je elleboog, hè? Tong, sorry.
1: Ja, het ligt echt op het puntje van mijn elleboog, ja. Ik ga voor nummer A.
0: Nummer A. Kijk, je zit lekker in ons.
1: Ja, nummer A.
0: Nummer A, zeg jij. Dus het puntje van je elleboog, zeg jij.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Is dat ook wat het is, een olecranon? Ben benieuwd dan.
2: Olecranon is het puntje van je elleboog.
0: Ja, ja.
2: Marijke heeft gelijk.
0: Ja, het is toch ongelooflijk?
1: Lekker.
0: De boekenlegger was al binnen, maar daarbij komt dus ook nu dat geweldige boek U2 Complete, het verhaal van de 291 songs.
1: Ja, geweldig, dankjewel.
0: Je hebt wat te doen dit weekend, hoor. Helemaal, ga je maandag over horen, dan weet je het vast.
1: Ja, is goed.
0: Wees dit, Frits, en een goed weekend, hè.

0: kleine tip hier. Make love and listen to the music. Nou, ik vind dat een geweldig idee. Room 5 in Groningen. Deze vrijdagochtend, zo'n 20 minuten geleden, hadden we het even over kleine irritaties, dingetjes uit het dagelijks leven waar je eigenlijk gewoon heel boos over kan worden. En het is eigenlijk helemaal niks, weet je wel. De appbox is echt ontploft, kan ik wel stellen.
1: Heerlijk, ja.
0: Er kwam zo ongelooflijk veel binnen. Ik moest wel lachen, want onze vriendin Connie, die heeft ook weer ergernis.
2: Ergernissen, nou dat is er een voor mij dus.
0: Juist.
2: Nee, maar waar ik me echt aan kan irriteren, zo'n plastic dopje op een melkpak. Waarom? Kan je hem niet gewoon openbouwen net als vroeger?
0: Net als vroeger.
2: We zijn toch zo van min mogelijk plastic gebruiken.
0: Oh, bedankt. Een hele drukke vrouw. Die heeft al berichten komen binnen.
3: Maar ik moet zeggen, ik ben fan van Connie. Hè? Ze is mijn favoriete negatieve luisteraar. Laten we het zo zeggen. Ze kan goed zeiken. Zegt zo.
0: Heerlijke
3: vraag voor mij.
0: Heel goed.
3: Maar dat dopje op een melkpak, dat is nou net iets waarvan ik denk dat is toch een hartstikke handige uitvinding.
0: Ik heb altijd wel ruzie met... Ik drink heel veel spaarrood. Ja. En ik heb al van die flessen, weet je wel. Ja. En die dop zit nu vast.
3: Ja, nee, die snap ik.
0: En iedereen heeft dus nu een dop op zijn neus als hij een slok neemt.
3: Ja. Maar dat is bij melkpakken dan weer net niet van toepassing. Of denk jij gelijk uit
0: het... Ik ken heel veel mensen die het melkpak drinken, hoor.
3: Oh ja.
0: Zie je nou? Oh, goed, dit zijn maar een paar dingen. Zometeen, dit was het topje van de ijsberg. Okay. Er komt nog zoveel.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
13: Maar je moet gewoon je boekhouden.
12: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
14: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
5: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melkunie Breaker, per stuk, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 8 uur.
9: Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Het rommelt in politiek Den Haag. Omdat de coalitie, D66, VVD en CDA... er maar niet uitkomt wat betreft de begrotingsplannen. En ja, die moeten met Prinsjesdag klaar zijn. Maar topoverleg gisteravond. Het liep niet per se uit op iets goeds. Dat zegt deze politiek verslaggever van RTL Nieuws gisteravond.
11: De begroting is niet af. De begroting ligt morgen niet in de ministerraad. En er gaan morgen ook geen stukken naar de Raad van State.
10: Ja, dat gaat dus over vandaag. Maar goed, wat moet er dan nog concreet gebeuren?
11: We begrijpen dat de coalitie nog verder wil praten over wat er nou precies in die begroting moet komen te staan. En ze hebben dus hun eigen deadline gemist.
10: Nou, vanmiddag wordt er na de ministerraad verder onderhandeld. De onenigheid gaat onder meer over of er een deal komt over links of over rechts. Er moeten wettelijke regels komen voor makelaars. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. De eigen vrijwillige regels waarmee makelaars nu werken zijn namelijk onvoldoende. Bij Eigen Huis zijn in een paar maanden bijna 1000 klachten binnengekomen over makelaars. Zo laten ze kopers soms onnodig opbieden. Nepal zegt voorlopig geen internationale hulp nodig te hebben bij reddingsacties in het rampgebied. Die hulp was wel aangeboden door meerdere landen. Maar het dodental na de overstromingen staat inmiddels op bijna 470. En er worden nog zo'n 1400 mensen vermist. Door de hevige regenval heeft China nu hun reddingsoperaties stilgelegd. En met al die consternatie over de eclipse, de zonsverduistering een paar weken geleden, zou je het bijna vergeten, maar vanmorgen was ook een gedeeltelijke maansverduistering.
12: Die hebben we helemaal gemist.
10: Die hebben we helemaal gemist. Die verduisterde maan was dus te zien. Dat was dan met een oranje tint. Alleen een klein schilletje aan de rechterkant die verlicht werd door de zon. Nou, het hoogtepunt was om 6:15, maar...
12: Toen waren we aan het zenden hier.
10: Nou, dat is ook zo, maar hij schijnt nog tot 9 te duur, dus we kunnen zo nog even kijken.
12: Oh, is hij nu nog...
10: En daar heb je dus geen zo'n brilletje voor nodig, hè? Want dat
12: je kunt gewoon de maan inkijken.
10: Kan, dat is gewoon...
12: Ja, hij zal de hole of the moon.
10: Het weer dan nog. Vandaag wordt het wisselvallig. Flink wat buien, veel regen, onweer, stevige windvlagen.
12: Gezellig.
10: In Limburg tot wel 70 kilometer per windvlaag. Nou, tussendoor schijnt wel de zon, dus die moeten we ook maar gaan zoeken. Dan wel, eclipsbrilletje op. En het wordt maximaal 22 graden.
12: Wat een weerbericht. En nog een paar vertragingen ook. Zo waar op die vrijdagochtend de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij de Hocht. 5 minuten, zo. A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden, ongeval is gebeurd. En ze zijn de boel aan het opruimen, duurt nog tot 1:30. Half uur is de vertraging. En een vrachtwagen met pech op de A16 Breda-Rotterdam bij Markbrug. Daar sta je 7 minuten.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo

0: Stemmen.nl/business.
1: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.
2: Dit is Radio Veronica.

0: and Comma Chameleon. Thank God it's Friday.
1: Join the club.
0: And there's Andy Dior.
2: Once again, back with the incredible.
0: Weekend, de volle vrijdag van Radio Veronica. Het is 28 augustus. Och joh, september komt eraan. Maar dat betekent ook, de top 3000 komt eraan. Aanstaande maandagochtend om 8 uur. Dan gaan wij beginnen met deze lijst. En dat zijn dus ook de laatste dagen dat je kan stemmen. En ik geloof dat officieel zondagavond de stembussen echt dicht gaan. Dus je hebt nog een weekendje. Maar ik zou niet te lang wachten. Nee. Ik zou toch wel langzaam zeker nu naar radioveronica.nl kruipen en daar wat achterlaten.
3: Ja, hij moet de deur uit. Hij moet echt de deur uit.
0: Ik ben ook heel benieuwd wat er. Want dan is het nog de laatste stemweek en dan sterft Dolly Parton.
3: Ja.
0: Ik denk dat wij een nieuwe binnenkomer in de top 100 hebben misschien.
3: Nou weet ik dat jij je lijst al hebt ingevuld voordat Dolly daadwerkelijk heen ging. Maar had je er anders op ingezet?
0: Nou, had ik wel een Jolene ertussen geknald. Denk ik.
3: Sowieso.
0: Ja, denk het wel. Dat is toch wel haar signature song. Laten we eerlijk zijn. En ondertussen hebben wij zometeen weer een noodgeval in de Dr. Pop praktijk. Hadden wij vanmorgen Davina Michel op een truck staan. Op de parkeerplaats. Sorry nog, 100 mensen hebben geen parkeerplek kunnen vinden. Ja. Jammer.
3: De Telegraaf heeft even geen column vandaag.
0: Nee, die hebben geen columns vandaag. Hele vervelende column voor het. Straks 150 euro te winnen bij Zing naar de Ping. En we gaan zo meteen even lekker ventileren. Dat is wel nodig ook, want we hebben een partij irritaties binnen. En Marijke had vanmorgen een opstomming van kleine dingetjes die je overkomen. Dat je denkt, oh.
4: Ja, denk aan het lege wc-rolletje die iemand achterlaat. Mensen die verhemelten zeggen. Ja.
0: Of adipter.
4: Ja. Ja, precies.
0: Heb jij toch van adipter? Het is toch adopter? Nee, adapter! Nou ja, ze kunnen nog even doorgaan. We hebben een mooie opstomming. Even een rondje langs de velden zometeen. Ik heb er nu al zin in hoor. Je hebt er weer.

0: Met 172 bar op de nationale eterfrequentie. Blaast hij je complete dak en af.
1: En toen belden de overburen op en toen zeiden ze, ja, het dak ligt erop.
0: Gerard.

0: En Brim Full of Ash on the 45. Daarvoor Last Friday Night. Nou, dat komt er vanavond dan weer aan natuurlijk. Kijken of we het allemaal nog kunnen onthouden aankomende maandag. Wat er vanavond gaat plaatsvinden. Het was Katy Perry. Het is weer duidelijk. De Radio Veronica appbox is ontploft. Wij zochten klein leed. Dingen waarvan je denkt, het slaat helemaal nergens op. Maar ik zit er toch. Ik maak me er toch druk op. Een bromvlieg in de studio. Ach, daar word ik ook niet. Dat is echt.
1: Die kan ook nooit de uitgang vinden.
0: Nee, maar ik ben er echt een keer een week bezig geweest om dat kring kapot te slaan. En dat is dan gelukt, maar dan is er altijd nog een tweede.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh, wat vervelend.
0: En ik heb er al eentje die vliegt in juli mijn studio in thuis. En zo rond november denk ik, nou, je moet nu toch wel een keer de lol er niet meer van in zien.
1: Hoe langer die blijft, hoe groter de kans dat je hem op een gegeven moment een naam gaat geven.
0: Ja, Herman heet het. Ja, Herman. Maar we hebben heel veel dingen binnengekregen. Zullen we even heen en weer pingen?
1: Ja, leuk.
0: Ja, maar. Ik heb hier eentje van Leen. Dus, die zegt, ergernis die Gerard nooit zal herkennen. Ik ben 2,04 meter. Nee, dat herken ik niet. En je hebt niet in de gaten dat je door een deuropening gaat die maar 2 meter is.
2: Ach ja.
0: Vul de rest maar uit.
1: Ja, ik heb hier nog een lunchergernis van Michiel. Die zegt, te veel boter op je mes doen voor het smeren van je brood. En dat alles wat je te veel op je mes hebt, dat je dat zo weer zo in het bakje afveegt.
0: Aan het randje.
1: En dat je dan zo'n kruimel-botercombinatie aan je rand hebt hangen.
2: Ja, gadverdag. Gewoon niet doen. Gewoon extra op je brood smeren.
0: Yvette heeft ook een probleem wat we herkennen. Natte haren, shampoo op. Dus je hebt alles, je staat onder de douche, je hebt alles klaar, shampoo op. Ja, dat is gewoon vervelend.
1: Ja, Annemieke die zegt, wat ik nog irritanter vind van mensen die de rol niet vervangen, is mensen die nog 2 velletjes laten hangen.
0: 2 velletjes.
1: Omdat ze dan een soort alibi hebben van, ja, maar de rol is niet op.
2: Ja,
1: dus
2: ja,
1: ik had hem niet hoeven.
0: Had niet hoeven vervangen, hè? Vieze vaat, niet in de vaatwasser zetten, maar erboven. Oh, dus boven de vaatwasser op de aanrechtplek.
1: Ja, iedereen woont met zo iemand.
0: Iedereen 100%. Heeft er 1 of 2 in een familie.
1: En daar is er nog een van Annemieke. Die zegt dat je dan een volle vuilnisbak hebt. En dat iedereen nog net even zijn eigen prulletjes
0: erbij verschuift. Ja. Echt heel vervelend. Felix, die herken ik ook, die zegt, mijn ergernis is het vaatdoekje dat zeiknat is. Wring het even uit. Hoewel ik soms dat zelf ook wel eens doe, zegt hij.
1: Ja, maar volgens mij sowieso heel veel ergernissen komen van partners. Op dit moment.
0: Ja, hè?
1: De box binnen. Frank die heeft dat anders gezegd, ja, dat ei wat moeilijk te pellen is. En als je je frustratie daarover uit, dat er dan vervolgens iemand zegt, ja, dan is het juist vers.
0: Ja, het is wel een heel vers ei. Hij is niet te pellen. Ja. Maar hij is wel vers. Ja, ja, heel vervelend. Wilco zegt, ergernis, als je wat wel had vallen en je wilt oppakken en je bukt net niet ver genoeg, dus je bent al op de terugweg, zeg maar. Dus je moet opnieuw bukken om het op te pakken. En dat dan 8 keer. Dat is echt.
1: Dat is echt de meest specifieke.
0: Ja, dat is heel specifiek, ja.
1: Ja, dat is mooi.
0: En de Rickert uit Venlo hebben we aan de lijn. Rickert.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Wat is je ergernis, jongen?
3: Nou, je moet je voorstellen, je bent 's morgens lekker fris naar de douche. En dan loop je terug naar de kledingkast en je loopt gewoon door een spinnendraad.
0: Ja!
3: Net een verse spinnendraad over je gezicht.
0: Oh. Ja. Maar denk je dat die spin dat leuk vindt? En die zegt, ja, kapot verdorie, wat ik op het doen. Loop je door het wereldwijde web, loop jij in.
3: Ja, precies. Ja.
0: Ik heb er bij de voordeur altijd. Elke ochtend ben je de eerste die naar buiten komt en door een spinnenweb heen. Heerlijk.
3: Ja, verschrikkelijk. Het begint gelijk te kriebelen,
0: Dankjewel, Rickert.
3: Geen probleem, Gerard. Dankjewel.
0: Goed weekend. En Suus, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij hebt ook een hele vervelende, hè?
4: Ja, ik heb ook niet van die blauwe vlieg, hoor. Dat vind ik ook een ergernis. Maar ik kan me enorm storen als ik iets vertel en mensen maken mij
0: dan je zin die zin afmaken, zeg maar.
4: Sorry,
0: doen wij het ook nu. Doen wij het ook nu. Ja.
4: Ja.
0: Potverdikke me. Nou ja, goed.
4: Ik kan het niet tegen.
0: Ik zal het nooit meer doen, zus. Sorry.
4: Ik kan erom laten.
0: Gelukkig maar.
4: Hetzelfde.
0: Goed weekend. Hoi, hoi.

0: Thunderdome. Laten we een hele CD-serie geworden. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Sing. En zometeen jouw kans op 150 euro als je durft mee te spelen met Zing Na De Ping. Het enige wat je hoeft te doen is het nu volgende afzingen in de Radio Veronica app. Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het hierheen en dan gaan we lachen. En vooral omdat jou ook dat spel spelen. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, als je het neuriet, heb je het al goed.
0: Laat me weten via de Radio Veronica app. Zing het in en dan kunnen we met jou zometeen Zing naar de Pink spelen. En wat er ook aankomt is het nieuws van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Er is een dam gebarsten in Nepal en een tweeling, maar ze zijn geen familie van elkaar.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 net.

Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, hey, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Aan die Veronica Verkeer. Met een paar stuks. De A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. De ongeval naar verwachting duurt er tot 9:30. Er is een half uur bijgekomen en staat er ook een half uur. A16 Breda-Rotterdam bij Markbrug. Misschien wel dé Markbrug. Kan ook, hè? Dus de auto bij pech. Sta je daar 6 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Een 20 minuten aan file. 8:53, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. In Nepal is een belangrijke dam gebarsten, waardoor nu een nieuwe overstroming dreigt. Na de ramp 2 dagen geleden worden nog altijd 1400 mensen vermist en er vielen zeker 470 doden. Er wordt opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. Mensen die een huis willen kopen of verkopen worden onvoldoende beschermd omdat er geen wettelijke regels zijn waar makelaars zich aan moeten houden. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Die kreeg binnen een paar maanden tijd bijna 1000 klachten over makelaars. Veel middelbare scholieren zitten alweer in de schoolbanken, maar hebben nog niet eens alle boeken in huis. Vooral in het zuiden gaat het mis. Volgens de Telegraaf zit daar een derde van de leerlingen al een week zonder boeken.
4: Ik dacht dat ze ook helemaal geen boeken meer gebruiken.
5: Het verbaast
4: allemaal
5: mij. Ook.
4: Digitaal en toestanden, ja. Nu zijn er geen boeken meer.
5: Gewoon downloaden tegenwoordig, maar goed, blijkbaar niet. Ja, geen idee. Met de neus niet in de boeken nog daar.
4: Ja, maar net als met de platen, worden ook weer verkocht.
5: Ja, precies, het komt allemaal weer terug.
4: Iedereen wil tastbare toestanden in hun handen.
5: Straks ook weer roken met de leraar.
4: Ja, oh ja, roken, pijproken.
6: Ja, vapen dan, hè?
5: Vapen, ja, dat met een spelletje erin.
4: Ja.
5: Ik heb een bizar verhaal gevonden uit Australië. Ik vind het ook maar moeilijk om dit te begrijpen, maar ik doe mijn best. Daar is een vrouw bevallen van een tweeling. Maar die kinderen zijn dus geen familie van elkaar.
7: Hoe dan?
5: Nou, hoe dat zit, deze vrouw is een draagmoeder. Dus ze droeg het kind van een ander stel. Maar toen ze bij een scan kwam, bij een echo, bleek het 2 baby's te zijn. Dus ze dacht natuurlijk in eerste instantie dat zij gewoon als draagmoeder, hè, tweeling van stel. Maar wat blijkt nou, zij heeft aan het begin van die zwangerschap heeft zij onbeschermde seks gehad. En
4: ja,
5: is zij nog een keer bevrucht geraakt. Waardoor de ene baby is echt van haar.
4: Hè?
5: En die andere baby is van
6: geplaatst.
5: Dat stel.
6: Die is geplaatst.
4: Maar tegelijkertijd in dezelfde week op hetzelfde... kan dit nou?
5: Als je draagmoeder bent, ik heb er zelf geen ervaring mee... maar dan word je ook afgeraden om aan het begin van zo'n draagmoederszwangerschap onbeschermde seks te hebben. Nou, daar heeft deze vrouw dus niet naar geluisterd. En dit zal waarschijnlijk een nihile kans zijn dat dit kan. Maar blijkbaar is er toch nog een eicel vrijgekomen.
6: En... Maar dan kan het dus ook dat dat ene bevruchte eitje... is dus van eerder dan het bevruchte eitje wat geplaatst is.
4: Dus je hebt
6: ze dan ook 2 bevallingen?
4: Ja, ik word 2 bevallingen. Heb je 2 keer?
5: Nou, dat is een uitermate goede vraag. Volgens mij is deze vrouw wel gewoon tegelijkertijd van 2 baby's... maar dan zit er misschien een week tussen. Maar als jij eenmaal bent bevrucht en je krijgt weeën... jij hebt er inmiddels ervaring mee, Max.
4: Nou, ik niet persoonlijk. Hij galmt er net een af.
5: Ja. Je was erbij. Maar ik kan me voorstellen als het heel weinig scheelt... dat die andere baby gewoon meekomt. Ja, dat denk ik dan.
4: In de slipstream, zeg maar.
6: Die andere achteraan wandelt.
4: Ja, we zijn er nou toch.
5: Nou,
4: de boel ligt klaar, dus we kunnen nu... Dat is toch ook wat. Ik voel het documentaire aankomen.
5: Het is een absurd verhaal. Want die baby's zijn nu dus ook gescheiden van elkaar. Want uiteindelijk zijn ze daar met een rechtszaak dus wel uitgekomen. Dat die biologische draagmoederbaby, om het zo maar even te zeggen... die is met de biologische ouders mee. En deze vrouw houdt het andere kind. Maar volgens mij zijn tweelingen op elke manier super met elkaar verbonden. Dus neem toch aan als jij 9 maanden in dezelfde baarmoeder...
6: Ja, maar die hoeven dus niet per se op elkaar te lijken.
5: Nee, maar
6: andere vaders.
5: Ja, nee, ze lijken
4: dat
5: als
4: ook bizar. Dat je zegt, is mijn broer. Nee, is mijn broer helemaal niet.
5: Ja.
4: Jullie zijn toch gelijk, nee, ik heb niets met die man te maken.
5: Echt absurd, hè? Echt absurd.
4: Heel raar.
5: Het weer nog hier in Nederland kan op sommige plekken nog even regenen. Vanmiddag wisselvallig met af en toe de zon. Maar vooral regen, onweer, zware weer. Ja, dat belooft echt. Dus code geel wordt het ook vandaag. En hooguit 22 graden.
4: Ongelooflijk.

0: Brandweerbericht dat we net hadden hier. Alles zit erin, hè. Hagel, stortbuien, zon, code geel, onweer, bliksem. Alles zit erin vandaag. Dus de umbrella is zeer welkom. Rihanna was dit en Jay-Z. Zing! Tijd voor Zing na de Ping. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je 50 euro. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij een vernieuwde, echt vernieuwd, lekker in de hand liggende, en doen we de morgen, kurkentrekker. En die ligt lekker in de hand.
1: Maar nu dus nog lekkerder.
0: Ja, maar een mooie kleur.
1: Ja,
0: hij is een ander kleurtje.
1: Oké.
0: En we spelen het vandaag met Angelique. En die is aan het strijken. Hallo Angelique.
2: Goedemorgen Gerard en team.
0: Hallo.
1: Hey.
0: Ben jij welke, doe jij ook de boxershorts strijken of doe je dat niet?
2: Nee. Dat is gewoon uit de...
0: Echt vernieuwd, lekker in de hand liggende, en doen we de morgen.

0: Want
1: en anders heb ik altijd mijn second minutes of fame gehad. Hè?
0: Zo is dat. Jij kunt niet meer overstaan naar vanmiddag of naar vanochtend. Ja. Want ja, je moest het nu volgende afzingen. Een hoop mensen hebben dat gedaan. Ja. En jij gelukkig ook.
1: Ja.
0: Dit kan alles zijn geweest, dit. Hoor nou. Dit is gewoon live. We schakelen over naar een verjaardagsfeestje en daar gebeurt niets. Gelukkig.
1: Nu al.
0: Ja, gelukkig was daar Angelique en die deed het als volgt.
2: It's all about the dum dum dummy dum dum.
3: Ja, je hoeft maar te neuren, je hebt het goed.
0: Ja,
3: hè?
0: Meteen. Het maakt niet uit. Zeg maar goed. Dam, dam, dam, dam, dam. Angelique, sta je goed?
1: Yes.
0: En dan komt hij aan voor 50 euro. Zing naar de...

0: even. Oh, nou weet ik niet meer welke knik.
1: Hoe heet de hond van Mickey Mouse?
0: In zijn leven op Pluto.
1: Ja!
0: Kan ik dansen op de maan?
1: Hij is goed. Oh, ik denk, nou, ik ga toch een klein beetje helpen. Maar Pluto kan er goed.
0: Dank u.
1: Nou, fijn. Dat is €50. Ga je door?
0: Yes.
1: Komt hij aan? Voor €100.
0: Ja. Good old days. When the mama sang us to sleep. But now we're stressed out.
1: Stressed out is goed, Angelique. €100, yes. Ga je door?
0: Yes.
1: Spannend hoor. Daar komt ie.
0: Ja, vind ik ook.
1: Voor €150, zing naar.

0: al, dat had allemaal goed gegaan. Want bij Pluto was het bij even. Pluto was weg.
1: Ja.
0: Maar die was ineens weer terug. Nou,
1: ja.
0: Zie je, 150
1: ja,
0: euro.
1: Weer
0: je hebt 150 euro opgestreken. Sorry, zit op plastic. Ja. Het is wel enthousiast.
1: Letterlijk en figuurlijk, ja.
0: Welke wil je helemaal horen? Wil je Mea, het goede doel, 21 Pilots of UP40?
2: Ja, en nood van de redactie, nou, buurlanden zijn uitgesloten
1: uit,
2: van...
1: Hè? Oh, daar
2: zitten we er weer. Zo,
0: dit is waar door heen, Max.
1: Oh, sorry, Gerard.
0: Nee, Max,
2: laat maar zitten.
0: Oh, goed. Welke wil je horen?
1: Ik wil graag gestrest uit, want dat ben ik nu.
0: Ja, nou, dat is helemaal nergens voor nodig. Je hebt gewonnen, het is helemaal goed.
1: Ja, daarom.
0: Een groot applaus.
1: Ja, excuses dat ik er doorheen praat.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Je krijgt 150 euro. En dan kom je een keer, Angelique.
1: Super, dankjewel.

0: opent eigenlijk nooit gesloten. Hij is altijd te bereiken als je met een muziekprobleem zit. Laat het weten via de site. En dat is radioveronica.nl. Moet je goed zoeken, maar dan vind je uiteindelijk Dr. Pop en dan kan je het achterlaten. En iemand die dat gedaan heeft is Yuri Marinka. Hallo Yuri, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Morgen. Ja, jij hebt een probleem, hè?
1: Dat klopt, ja. Ik heb al jaren een deuntje in mijn hoofd. Ja. En sinds het overlijden van Dolly Parton zit hij ineens weer in mijn hoofd. En ja. Ik kan er maar niet opkomen.
0: Maar het is niet, je zegt ook, het is niet Dolly Parton, maar haar overlijden en al die liedjes die ik van haar hoorde ineens brachten mij weer op dit probleem.
1: Ja, ja, klopt.
0: Oké. Nou, het fijne is dat je het hebt ingezongen in de app. Dus ik kan het eigenlijk gewoon laten horen dat het geldt weer een hoop inzet en inspanning voor jou die vrijdagochtend zo vlak voor het weekend, Yuri. Want dit heb jij ingezongen. Je zoekt iets wat lijkt op dit.
2: Ja, la la la cowboy.
0: Ja, la la la cowboy.
3: Ik denk dat er best wel wat luisteraars zitten nu die denken, ah,
0: ik weet wat dit is.
3: Jawel.
0: La la la, ja la la la cowboy. Nou, ik denk dat je dit zoekt namelijk.

0: Is dit hem toevallig, Jori?
1: Ja, dit is hem,
0: hè? Ja. Nou, dat Jalalala Cowboy is dus Like a Rhinestone Cowboy.
1: En dat
0: het is van Glen Campbell.
1: Oké. Nou, dankjewel.
0: Je bent eruit.

0: Glen Campbell. En die werd ook cowboy. Ja. Nee, het is een horse, is dat. Juist. Komt alles voorbij hier. Rhinestone Cowboy en Juri zocht dit en die had alleen nog...
1: Ja, la, la, la, cowboy.
0: Ja, la, la, cowboy. Heb je een probleem, laat het achter via radioveronica.nl. De Dr. Pop praktijk is altijd geopend. Zometeen, na 9 uur, gaan wij weer eens even kijken in iemands lijstje. Want de stembussen zijn nog heel even geopend voor de top 3000. Ook via radioveronica.nl. Zometeen de top 3000 uur.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
24: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
0: Ketel.
25: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Het Noorse Hof meldt dat hij in het ziekenhuis is gestorven, waar de afgelopen dagen al meerdere leden van het koningshuis naartoe kwamen, omdat zijn toestand verslechterde. Ook bij het paleis stroomde het vol met media en Noren gisteren al, die hun steun wilden betuigen. Dat zag ook de verslaggever van Shownieuws, die er gisteren heen is gevlogen.
26: En iedereen die komt eventjes langs, die gaat eventjes met elkaar praten, even stilstaan, een bosje bloemen leggen, kaarsje aansteken. Ze willen toch allemaal even samen zijn in die aanstaande rouw, wat onvermijdelijk is.
25: Ja, en die rouwperiode is nu dus ook echt begonnen. Harald zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon en was met 89 jaar de oudste vorst van Europa. Een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet is gebarsten. De vrees is dat dat voor nieuwe overstromingen in het rampgebied gaat zorgen. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om een veilig onderkomen te zoeken. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende anderhalf uur stil. De vakantie is bijna overal voorbij en dus zitten veel middelbare scholieren weer in de schoolbanken. Maar nog niet alle leerlingen hebben alle boeken in huis. Volgens de Telegraaf gaat het vooral in het zuiden mis. Daar zit een derde van de leerlingen al een week zonder boeken. Ook in Midden-Nederland missen boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En de maansverduistering van vannacht was vooral in het westen van het land goed te zien. Daar was het volgens Weer Online onbewolkt genoeg. Door de verduistering kreeg de maan een oranje gloed. Alleen de rechterkant werd nog een beetje verlicht door de zon. En het hoogtepunt van de verduistering was om 6:15. Het weer vandaag wordt onstuimig. Veel stevige buien, kans op onweer en windstoten. Maar ook af en toe de zon.
0: Zo, dus zou daar vooral ook nog af en toe zon.
25: Lokaal kan ook veel regen vallen. En zoveel zelfs dat het voor wateroverlast kan zorgen. Nog. Daarom geldt code geel.
0: Jongens, heel veel sterkte vandaag. En geniet van die zon, hè. De volle 2 seconden is die er ineens. Er staan niet veel files gelukkig, maar dit zijn ze dan. De A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens, 10 minuten. A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden door een ongeval. Naar verwachting duurt het nog tot 9:30, kwartier vertraging. En de vrachtwagen met pech op de A16 Breda-Rotterdam bij Markbrug, 7 minuten.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
28: Nu hou hè, dus niet straks.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
30: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
29: Fans van voeding.
27: Aldi.
31: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
32: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
31: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur. Let's go.

0: Not Believing It daarvoor Walking in Memphis. Het was Mark Cohn.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Mr. Andrew Perkins. Andrew.
3: Goedemorgen.
0: Je kan gewoon Nederlands.
3: Ik kan zo'n beetje Nederlands. Okay. Ik ben al 6 jaar in Nederland, maar even langzaam.
0: Nou, ik moet zeggen, dat gaat best goed voor iemand die 6 jaar in Nederland. Is daar al voor geapplaudiseerd eigenlijk? Gaan we even doen hoor. Andrew Perkins, ben je familie van Carl Perkins?
3: Nee.
0: Dat had gekund,
3: zeker
0: hè?
3: Niet.
0: Had gekund. Carl Perkins, legendarisch natuurlijk. Hij schreef Blue Suede Shoes, noem maar even wat. Maar goed. Andrew Perkins, want je hebt gestemd op de top 3000. En dat is fantastisch, vinden wij heel fijn dat je dat gedaan hebt. Want ja, je bent van invloed op die lijst. Aankomende maandag 8 uur gaan we beginnen. En we gaan vast om lekker in de sfeer te komen door jouw playlist heen.
3: Oh, super. Ja. Ja, veel plezier.
0: Ja, zeker, want gaan we allemaal draaien. Ten Sharp komt er zo meteen aan. Wat ik ook leuk vind, Derek en de Domino's. En je hebt zelfs gestemd op Guus Meeuwis. Nou, ik vind dat die inburgering wel gelukt is hoor, Andrew.
3: Ja, klopt ja. Ik heb een Nederlands vriendin, het is wel gelukt.
0: Dat is wel
3: goed. Ja, ik ben een groot fan van meerdere Nederlandse artiesten. Akte en de Munich,
0: okay.
3: Live gezien in Groningen.
0: Leuk.
3: Guus Meeuwis, veel meer.
0: Heel leuk. Ja, we gaan Guus Meeuwis straks draaien en hoop dat jij uit volle borst meezingt. En laten we beginnen nu met Taylor Swift, want die vind jij ook goed.
3: Zij is wel een superstar. Die superstar van de hele wereld. Zo, ja, top.
0: Een van de grootste van dit moment, Taylor Swift. Nou, laten we dan de hele week van ons afschudden. Shake It Off. Veel plezier, Andrew, met jouw uur.

beste. Probeer dat ook te halen. Loop hier door de supermarkt. Hè? De Bee Gees, een tragedy en daarvoor Taylor Swift, Shake It Off. Het top 3000 uur bij Radio Veronica is in volle gang. Aankomende maandag 8 uur sharp begint de top 3000. Druk op die rode knop en dan hoor je... nummer 3000! Maar stemmen kan nog snel via radioveronica.nl. We gaan even over naar Purmerend. Daar komt deze band vandaan. Ze scoorden een monsterhit met deze. 10 sharp en...

0: daarvoor. Ook fijn hoor, uit Nederland en internationaal gescoord. Het was Ten Sharp en You in de top 3000 uur.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Met

0: horeca verkeer. Met twee hele vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. Daar sta je 12 minuten. En nog een gezellige Duitse. De A37 knooppunt Holsloot Meppen. Bij de Duitse grens. Ook daar 8 minuten vertraging.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En

de eerste die ABBA mocht samplen. En dat deed ze dan ook op Confessions on the Dance Floor. En dit jaar verscheen daar een deel 2 van. Het vervolg, zeg maar. Madonna was in een hang-up daarvoor Derek en de Domino's. Derek is Eric, stond op de hoes. Want Eric Clapton natuurlijk. Layla, het is het top 3000 stemlijstje van Andrew Perkins. En hij is Engels, woont een jaar of 6 in Nederland. De liefde bracht hem hierheen. En hij kan dus dit meezingen. Mooi dat je uit Engeland komt. In eerste instantie geen idee waar het over gaat. En nu zingt hij mee met Guus Meeuwis.

0: met de Ahoy Breaker in, hè. Dat was die weer, hoor.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Guus Meeuwis, het is een nacht, leven zegt. Is het alweer 31 jaar geleden dat het nummer 1 stond? Ja, dat is 31 jaar geleden. Just saying. Dit was het alweer. Snelle top 3000 uur van Andrew Perkins. Het klinkt Engels en dat is hij ook. Applaus voor jou, Andrew, dankjewel. Stemmen kan, want aankomende maandag om 8 uur beginnen we officieel met de top 3000. En dat kan nog op de valreep. Dus doe dat maar even via radioveronica.nl. Zometeen is Marisa hier.

0: iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: sportvoeding.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
11: Kippie.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
16: Hit it. Voor die

0: Plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws.
3: Het is 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen nadat een belangrijke dam op de grens van Nepal en Tibet was gebarsten. Reddingswerkers worden opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. De zoektocht naar meer dan 1400 vermisten in het rampgebied ligt daarom de komende tijd stil. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89 jaar oud en overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Veel leden van het Noorse koningshuis kwamen daar gisteren al naartoe omdat zijn toestand verslechterde. Verschillende regeringsleiders, onder wie premier Jette, condoleren de Noren. En het opvangen van asielzoekers heeft vorig jaar 3,7 miljard euro gekost. Dat valt te lezen in het jaarverslag van het COA. Het meeste is voor noodopvang in bijvoorbeeld hotels of cruiseschepen. Om de kosten in de hand te houden wil het COA met flexibele opvang gaan komen. Woonplekken waar ook starters terecht kunnen als er minder instroom is. Het weer dan is op de meeste plekken even droog en de zon schijnt. Maar vanmiddag opnieuw fikse buien met kans op onweer en hagel. En ook zijn zware windstoten mogelijk. Daarom geldt er ook code geel. En het wordt tussen de 21 en de 23 graden.
5: Ja, dankjewel Marijke.
4: Graag gedaan.
5: En een lekker weekend, hè?
4: Jij ook, Marisa.
5: Nu al. Nu al. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 8 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3. De A4 Den Haag-Amsterdam bij de Hoek. Auto met pech, je doet er daar 13 minuten langer over. En de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. Een vertraging van 17 minuten. En tenslotte de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren. 13 minuten pech door een auto met vertraging.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Bij Eurojack.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, 1 euro. En alle Melk Unie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

muzikale avontuur van een man die een serveerster ontmoet. En die denkt van, nou, van jou ga ik een ster maken. Zanger Phil van de Human League die liet zich inspireren door een artikel dat hij las in een vrouwenmagazine. Zo zie je maar, het is als man ook helemaal niet verkeerd om af en toe gewoon een Linda of een Libelle erbij te pakken.

Even een wake-up call voor alle BAV'ers in het gebouw. De Pointer Sisters die zetten de boer weer eens in de hands met Fire hier bij Veronica. En dit is even wat ongevalste country door je speakers. Je boezie en

0: ik denk dus dat dit een liedje is dat vaak wordt ingestart op 50ste verjaardagen, weet je wel. Time flies, don't blink twice. Gewoon in een oogwenk ineens een halve eeuw weg. Bam. Shaboozy, Miles Smith bij Veronica. Nederland in de regen. Ja, en deze 90s bangers er door je speakers.
1: Die ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
1: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken
1: in de Radio Veronica Top 3000?
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.

0: Nieuwsradio.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.

0: Business.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 7...
8: Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 7...
8: NL. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Goedemorgen, bijna weekend. En Veronica Dooi Speakers met de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Maarhezen. Dat doe je er 10 minuten extra over. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk een kwartier. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld. Weg afgesloten, grenscontrole, 9 minuten extra.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Maalt en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
11: Marisa.

Dit is de soundtrack van mijn eerste vakantie zonder ouders. Dat was begin jaren 90. Auw, nu voel ik me oud. Nou, heel graag gedraaid, Roos. Ja, en vergeet gewoon even dat getal in je paspoort, hè. Weet je, uiteindelijk gaat het erom hoe je je voelt. En als je nu heel zeker wil weten of je nu jong of oud bent, dan kan je de volgende test doen. Luister goed. Je gaat naar een feestje en dan val je neer. Gewoon hoppa, op de grond. En als mensen dan gaan lachen, dan ben je jong. En als ze in paniek raken, dan ben je oud. Ja, weet je, dan weet je dat maar. Het zijn de hits van Veronica. Je valt veel te smullen deze ochtend. Gino Vanelli en de Golden Earring hoor je zo meteen na John Mayer. En ondanks alle werkzaamheden en wisselstoringen

0: Got a Move van Gino Vanelli.
1: Yeah.
0: Kwart voor twee in het disco in de 90s. Je hoorde Black Street en Dr. Dre.
1: I like the play.
0: En dan wist je het, hè. Dan wist je het gewoon.
1: Dickadee, no doubt.
0: Dan wist je, dit is het hoeren- en sloeren-moment. Weet je wie de dansvloer opkwam?
1: Play on, play that.
0: Ja, en als hij dit zei, dan wist je. Dan kon je los.
1: Yo, Dre, drop the verse.

ik met het verkeerde been uit bed ben gestapt. Ja, dat kan natuurlijk, maar het kan altijd erger. Hè? Ik bedoel, je kan natuurlijk ook met het goede been uit het verkeerde bed stappen. Alphabeat, Fascination bij Radio Veronica. En dit is Prince.

0: Super dat je dit nummer draait. Ik zit gewoon helemaal mee te zingen. Oh, dat is leuk. Dat is een leuke app die je binnenkrijgt van Fred. En dat komt me zo bekend voor. Dat je vroeger dat album van Prince, Sign of the Times, waar deze uiteraard op staat, was een dubbelalbum. En dan pakte je het boekje eruit en dacht je, wat zingt Prince eigenlijk? En dan zag je het en dan zong je het mee. En dat is toch wel heel grappig dat je jaren na dato nog steeds weet. En Olaf Roeleveld is ook enthousiast. Yes, Prince, wat is dit toch heerlijk om naar te luisteren. Hou dat vast, want ik heb deze zo voor je.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF, tegen kanker voor het leven.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
23: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo, 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg.
0: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij credits.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Alle verf super voordelig.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 11 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een man uit Ede die ruim 30 jaar geleden betrokken was bij een massaslachting in Rwanda moet levenslang de cel in. Dat was ook de eis. Volgens de rechters had de man een grote rol bij een bloedbad in een stadion waarbij 3000 doden vielen. Daarna vlucht hij naar Nederland. Hij wordt hier berecht omdat hij inmiddels Nederlander is. 6 van de 10 kamers die worden aangeboden via Kamernet, de grootste aanbieder in Nederland, zijn te duur. De kamers kosten gemiddeld bijna €240 meer dan wettelijk mag. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos. De aanbieders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en huurders nauwelijks klachten indienen. De nieuwe Noorse koning, Hakon, heeft de ministerraad bijeengeroepen. Dat doet hij na het overlijden van zijn vader, koning Harald. In heel Noorwegen zullen van 12 tot 1 de kerkklokken luiden en bij het paleis in Oslo steken honderden rouwende Noren kaarsen aan. Op het plein voor het paleis is een bloemenzee ontstaan. Een ruime kamermeerderheid wil dat minister van Cultuur ingrijpt en een einde maakt aan de plek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep. Dat meldt RTL Nieuws. De partijen vinden dat de maat vol is en de omroep niet op tv hoort. Aanleiding is nieuwe ophef rondom een online uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag ontstaan fikse buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Er geldt code geel. Vanavond klaart het weer op en is het droog.
30: Ja, nou dankjewel. Dankjewel daarvoor. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het begint alweer vroeg druk te worden. 16 vertragingen op dit moment. Ik heb voor jou een top 3. Wil je nu het gehele overzicht zien, dan ga je gewoon naar de app van Flitsmeister. Maar hier de samenvatting. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 17 minuten extra. En de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht, 8000 ongeluk gebeurd, 14 minuten extra. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg, weg afgesloten, grenscontrole, een kwartier extra.
31: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: Ons CW-fotoboek is er.
33: Spannend!
32: Wat is die mooi geworden?
33: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
32: Het voelt alsof we er weer zijn.
34: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
35: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
34: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
36: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: sportvoeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserve, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

is dit wel een heel mooie soundtrack natuurlijk, hè? Daft Punk samen met Pharrell Williams. En ja, Get Lucky. En zo werd het 11:15 op de vrijdag. Goedemorgen. Dus een lekker bangertje van Anthony Kiedis en zijn kornuiten. En ook al heet hij vertaald littekenweefsel, gelukkig doet hij geen pijn aan je oren. Dit is Car Tissue, Red Hot Chili Peppers.

deze Kim Wilde en de Kids in America. Dat is toch wel een van de leukste concerten die ik ooit heb meegemaakt. Dat was Kim Wilde in de bruisende metropool Saasveld. Het is snap als je er nog nooit van gehoord hebt. Het is een gehucht in het prachtige Twente. Het is echt drie man en een paardenkop. En over paardenkoppen gesproken, de plaatselijke manege die had haar uitgenodigd. Dus ze stond daar serieus op te treden in de binnenbak tussen het zaadsel. Waar gebeurt het verhaal? Het was in 2013, ik zal het nooit vergeten. Ja, dan denk je misschien, jij zo'n wereldster, die staat er natuurlijk op de veel te dure naaldhakken in een veel te chique pakje, gewoon keihard te klagen over de stang die echt niet te harde was. Nou, echt alles behalve. Zij stond daar te springen en te dansen en te hossen. Nou, het was echt net je dronken beste vriendin op de bruiloft. Die vrouw die gaf alles. Echt, wat was dat mooi. Wat een power. En dat is natuurlijk gewoon heel inspirerend. Het is Radio Veronica. De vlam door je vrijdag. Zometeen Supertramp.

0: als die plaat losgaat, dan gebeurt het toch wat. Ik word er altijd zo blij van. Supertramp en Goodbye Stranger hier bij Radio Veronica. Ik kreeg een leuke app nog binnen van Marcel. Die zegt, hey Marisa, leuk dat jij Kim Wilde en een paardenkop in één zin noemt. 21 april staat ze namelijk in Het Paard in Den Haag. Dat is wel een goeie. Voor alle mensen die nu pas instarten. Ik heb niet gezegd dat ze een paardenkop is. Ze heeft ooit opgetreden in een gehucht van 3 man en een paardenkop. Nou, dat dus. Hey, luister. Zometeen deze.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
6: Het is zomer uitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
7: Hijs de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
10: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Ja, goedemorgen. Het is dik vet 11:30 geweest. 3 minuten zelfs al. Dus ik heb voor jou nog snel het verkeer door Flitsmeister. 18 vertragingen. Dit zijn de langste 3. De A2 Utrecht en Bos bij Everdingen. Ongeluk gebeurt. 38 minuten extra. En de A4 Dinteloord Antwerpen bij Bergen op Zoom. Daar staat een vrachtwagen met pech. En je hebt ook behoorlijk pech. Namelijk zo'n 27 minuten. En tenslotte de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Bij Bergen op Zoom 27 minuten. Dan krijg ik nog een app van zowel Jean-Paul als van Maarten. Die zeggen: Marisa, je had het over een paardenkop. Maar een paard is een edel dier. Dus het heeft een hoofd. Oh, dat is waar ook. En een paard heeft ook geen poten. Toch? Zo zal het toch?
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
12: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
13: En nu,
12: Marisa.

hele sector, ben jij de cijferman, staat alles onder druk, targets en dergelijke. Ben je gewoon op je werk en moet je mega de do-list afvinken voordat je weekend kan vieren. Dan moet je gewoon even Bob Marley luisteren, weet je. Daar wordt iedereen altijd heel chill van. Je hoorde Iron Lion Zion hier bij Radio Veronica. En deze is voor alle girls die luisteren. Dus ja, voor jou. En voor jou. En voor jou. Ja, natuurlijk ook. Zeker voor jou. Ik zou jou dus, jij daar, ik zou jou nooit overslaan.

Khan, Ray Dalton, Radio Veronica. Don't worry about a thing. Nou, dat doen we wel. En ook Alexander die zegt: hey Marisa, ik zie net op nu.nl dat Sander weggaat. Ja, dat is waar. Hij loopt zojuist de studio binnen. Ik ga dus even een hartig woordje met hem.

0: Ik kan het nog wel 10 keer hard gaan meezingen, Sander. Maar volgens mij heb je je besluit al genomen. Hè?
1: Ja, het is wel een soort van definitief.
0: Ja.
1: Maar ook weer niet helemaal, want ik blijf wel een soort van beschikbaar. Als, je kunt me altijd bellen, hè, als er iemand op vakantie gaat of zo.
0: Nou ja, ik denk dat we dat ook heel vaak gaan doen, zeg maar. Gewoon misschien wel dagelijks, weet je. Want dan ga je natuurlijk enorm missen voor mensen die het gemist hebben. Ja, Sander, jij hebt gisteren aangekondigd dat je Radio Veronica gaat verlaten en op een totaal andere boeg gaat gooien.
1: Ja, en toen had de baas besloten, dan kan je meteen vertrekken. Hij wist ervan.
0: Gelukkig, we doen het altijd netjes, hè. We zijn een net bedrijf hier. Ja, ik heb een mail gekregen voor jou. Ik heb hem even voor je uitgeprint. Ik zal hem niet helemaal voorlezen, maar Marco is not amused dat jij vertrekt. Beste Sander, wat een ongelooflijk slecht idee om Radio Veronica te verlaten. Na 4 jaar vrijwel dagelijkse begeleiding tijdens autoritten, werkdagen en alles ertussenin, besluit jij opeens mensen vrijwillig te laten sporten. Heb je enig idee hoeveel gemakkelijker het was om vanaf de bank naar jou te luisteren dan om burpees te doen?
1: Ja, nee, dat is... Dit is de waarheid als een koe.
0: Ja, want jij, jij wordt your own personal Sander. Trainer, hè?
1: Ja, personal trainer, dat is een hobby. Of nou ja, iets een passie waar ik eigenlijk een opleiding voor gedaan heb. Het begin van dit jaar. En toen had ik hem in maart had ik die opleiding klaar. En ik had eigenlijk niet echt een idee bij van wat wil ik daar dan bij doen. Maar ja, dan heb je op een gegeven moment zo'n diploma. En dan denk je, ja, ik vond het wel echt heel leuk. En ik dacht, ja, ik ga daar gewoon proberen beter in te worden. En wat cliënten trainen en wat groepjes en zo. En ja, op een gegeven moment dacht ik, ik wil eigenlijk dit wel gewoon helemaal doen. En ik vind aan de andere kant ook, kijk, radio is ook niet iets wat je er zomaar even bij doet. Het is gewoon, ja, je moet er gewoon staan, weet je wel. Mensen zitten gewoon te luisteren, zijn aan het werk. Je moet gewoon iedere dag 100% kunnen geven. En dus heb ik besloten van, nou, dan moet ik daar maar mee stoppen. Want dan kan ik die andere droom... Kan ik zuurstof geven en lucht en kijken of dat gaat werken.
0: Nee, ik vind het zo knap van je. En weet je, kijk, het is natuurlijk gewoon... moet ik dat nu zeggen? Dus heel veel mensen teleurgesteld zijn. Maar aan de andere kant, hoe mooi is het? Verrassing van het leven, dat je ineens zoveel passie voor iets gaat voelen. Dat je denkt, ja, hier ga ik achterna.
1: Ja, en ik vind dat ook niet erg. En ik heb ook niet het idee van, oh, dan is dat radio, dat is dan klaar of zo. Omdat ik heb het 15 jaar op landelijke radio gedaan. Dus dit jaar echt 15 jaar. Dus dat is ook niet even dat ik het even heb geprobeerd of zo. Maar het is gewoon echt een substantieel deel van mijn leven geweest. En dan vind ik ook dat je na 15 jaar ook een keertje weer iets anders mag doen.
0: Ja.
1: En dat ga ik nu maar proberen.
0: Nou, prachtig. Heel veel succes, Sander. Ik zal je missen. Jij komt altijd hier de studio binnen. En je bent altijd zo vrolijk. En ja, je hebt zo'n goede uitstraling. Je bent zo lieverd. En ik ga je missen.
1: Nou, dat zijn warme woorden. Dankjewel, Marisa. Ik ga je ook heel erg missen.
0: Oh.
1: Maar ik heb als lunchtrommel heb ik nog wel eentje voor je meegenomen. Dat is eigenlijk een beetje een gezamenlijke hobby. Iets wat wij samen delen. Naast de muziek.
0: Ja.
1: Kijk of je hem hebt vandaag.
0: Oké. Okay.
1: Het zit hem vooral in die snare drum.
0: Ja.
1: Die is wel zeer bekend.
0: Oh, ja. Oh, ja. Nee.
1: En wat delen wij nou samen? Behalve die muziek.
0: Jij hebt jonge kinderen en jij bent super sportief. En ik wat minder, maar ook wel enigszins.
1: Ja.
0: Is het een sportlink?
1: Ja, kijk, ik laat nog één keer die snare horen.
0: Nee.
1: Oké, zal ik hem erbij schrijven?
0: Ja, kom maar door.

0: Dankjewel voor deze fantastische laatste lunchtrommel. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
0: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram voor €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Praak Tros Tomaten. 300 gram voor €1,25.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: business.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... Jouw Veneta.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Zeker 3 Nederlanders zijn vermist na de overstroming in Nepal en Tibet. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. In totaal zijn er 1400 vermisten en het dodental staat op bijna 470. De minister weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied zijn, maar zegt dat er alles aan gedaan wordt om contact te leggen. Tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Een paar van hen zijn met een ambulance van het kamp opgehaald, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk hebben ze een voedselvergiftiging opgelopen. De studenten stonden op een camping in het Belgische Poppel. Financiënminister Eelco Heijnen zegt zich niet op te laten jutten om de begroting rond te krijgen. Het was de bedoeling dat hij vandaag rond zou zijn, maar een paar dagen later is ook niet erg, vindt hij. Maandag moet de begroting bij de Raad van State liggen. Ondertussen probeert het kabinet steun te krijgen bij de oppositie. En Noorwegen heeft een periode van nationale rouw aangekondigd na de dood van de 89-jarige koning Harald. Het gaat direct in en duurt tot met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Komende zondag en woensdag zijn rouwdiensten georganiseerd in alle domkerken in Noorwegen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Vanmiddag code geel door flinke buien met lokaal kans op onweer en harde windstoten. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond klaart het weer op.
0: En dan Veronica verkeerd door Flitsmeister. Vielen op de A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en knooppunt Markiezaat. Een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En de A12 richting Duitsland, een half uur voor de grens. En de A58 ook een flinke file bergopzoom richting Vlissingen tussen Heerlen en Hoge Heide. Op dit moment 3 kwartier vertraging. De rest van de files vind je allemaal in de app van Flitsmeister. En ze zijn korter dan een half uur.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches on the look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passidezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: Sander Hogendoorn.
1: Dat is wel het voordeel als je ergens mee gaat stoppen. Dat je dan extra mooie muziek kan draaien. Dit is namelijk echt een van mijn favoriete liedjes aller tijden. Ik dacht ook met die Radio Veronica Top 3000 die eraan komt vanaf aanstaande maandag. Ik ga proberen jullie allemaal nog een beetje te influencen om deze hoog in je lijstje mee te nemen. Earth, Wind & Fire en het fantastische Fantasy. Bij Radio Veronica. Het is 11:15. Welkom bij de Lunchclub. Allerlaatste keer dat ik deze Lunchclub mag aanvoeren hier vanuit het moederschip Radio Veronica. En dat is even gek. 15 jaar geleden bij de radio gekomen. Dit jaar 15 jaar in het vak. Ik dacht, dat is een mooi rond getal om weer even 15 jaar iets anders te gaan doen. Dat zien we wel weer verder. Mocht je het gemist hebben, ik ben Sander. En ik ga een nieuwe stap. Ik heb mijn bedrijf opgericht als personal trainer. En dat vind ik zo ongelooflijk leuk om te doen. Dat ik dacht, ja, dat radio, dat past daar niet meer helemaal bij. Dat neemt een te groot gedeelte in van de week. En ik kan gewoon niet zo heel goed dingen, twee dingen tegelijk doen. Dus ik dacht, dan moet je ook inderdaad eerlijk zijn naar jezelf. Hoe graag ik ook bij de radio wilde komen 15 jaar geleden. Nu is het moment om voorlopig even afscheid te nemen. Het gaat vooral helemaal geen dramatische afscheidsshow worden. We gaan er eigenlijk gewoon een lunchshow van maken zoals altijd. Met natuurlijk een Radio Crypto Top 3000 milliseconden spel. En heb ik dan nog iets bijzonders geregeld? Ja, zeker. Ik heb even mijn vrienden van Corendon gebeld. Ik zei, ik heb een laatste uitzending. Hebben jullie nog iets leuks om weg te geven? Ze zeiden, ja, dat is goed. Je mag een cruise weggeven. Dus dat gaan we zo meteen doen. Niet helemaal waar, want je hebt daar gewoon voor kunnen stemmen voor de Radio Veronica Top 3000. Maar ik ga zo meteen bekendmaken wie die fantastische cruise gaat winnen. Eén van de stemmers dus van de Radio Veronica Top 3000. Misschien ben jij het wel.

0: love, honey. Doe alles uit behalve je radio.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Ja, misschien komt hij ook wel in de Radio Veronica Top 3000 terecht. Primal Scream, daar kun jij mede verantwoordelijk voor zijn als je hem in je stemlijstje doet via radioveronica.nl. De stemlijst is sowieso nog tot zondagavond geopend. En als je stemt, en dat is wel even te gek, dan maak je kans op een volledig verzorgde Corendon Cruise naar de Canarische eilanden voor twee personen tussen 10 en 17 december. En ik dacht, we geven er één weg. Nou, dat is sowieso al een waanzinnige prijs. Maar ik kom er dus net achter dat we in totaal 4 cruises gaan weggeven. Dus het is echt gewoon you get a cruise. En you get a cruise. En you get a cruise. Een beetje Oprah Winfrey vibes op deze vrijdag. We gaan iemand bellen die heeft gestemd op de Radio Veronica Top 3000 editie 2026. Dus gewoon iemand die een lijstje heeft ingevuld. Dat kan ook jij zijn, hè? Misschien heb jij ook al een lijstje gemaakt. Hou dan je telefoon bij de hand. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je zometeen op de radio te horen krijgt dat jij dus die eerste cruise hebt gewonnen. Ik word er zelf een beetje zenuwachtig van. Oké.
2: Met Sabrina.
0: Hallo?
2: Hallo, met Sabrina.
0: Hey Sabrina, je spreekt met Sander Hoogendoorn van Radio Veronica.
2: Ja, dat is goed nieuws.
0: Dat is denk ik heel goed nieuws. Want jij gaat naar de Canarische eilanden met Corendon op een volledig verzorgde cruise.
2: Fantastisch. Oh.
0: Hey, en een lekker lijstje ook ingeleverd, zeg.
2: Ik vind het van wel.
0: Ja, ik vind het ook van wel. Hey, maar Sabrina, op deze vrijdag 28 augustus 2026... krijg je gewoon te horen live op Nationale Radio dat jij op een cruise gaat met z'n tweeën.
2: Ja, echt geweldig. Ik ben zo blij.
0: Wat goed. Ben je al op vakantie geweest dit jaar?
2: Ja, ik ben begin januari naar Thailand geweest. Vandaar ook mijn nummer 1 op de top 3000 lijst.
0: Oh, ja.
2: One Night in Bangkok.
0: Ja, Murrayhead staat inderdaad 4 bovenaan inderdaad. Dus je bent pas in januari was je al weg. Dus eigenlijk kun je wel weer een vakantie gebruiken.
2: Ik vind van wel.
0: Ja, ik vind ook van wel. Hey, en heb je een vriend? Heb je een man?
2: Ja, ik heb een vriend.
0: Oké, okay, en gaat hij ook mee?
2: Ja, als het goed is wel.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, zorg even dat je vrij kunt regelen. Het gaat gebeuren tussen 10 en 17 december op een Corendon Cruise naar de Canarische eilanden. Hoe mooi is dat?
2: Helemaal geweldig. Dank je wel.
0: Veel plezier. Laat even weten hoe het was. En geniet ook aanstaande maandag van de top 3000, hè?
2: Ik ga mijn best doen. Dank je wel.
0: Hoi.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op Odido.nl/business.
3: Het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Ja, het is een mooie dag als je U2-fan bent. Sowieso U2 op Radio Veronica met Beautiful Day. Maar er is vandaag ook een nieuw liedje uitgekomen. En het is een cover van de Pogues. Ter ere van het overlijden van die frontman. Er komt een tribute-album aan voor Shane McCohen. En U2 heeft daar ook een bijdrage aan geleverd. En die is vandaag te beluisteren.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor de allerlaatste Radio Crypto op Radio Veronica. Dit is namelijk mijn laatste uitzending so far. En dan krijg je een mooie crypto. Ik ben persoonlijk zeer trots op deze. Markie die heeft de voorzet gegeven. Ik heb nog iets gefine-tuned. Ja, het is een toppertje. Echt voor de echte Radio Crypto fans. En voor het laatst is ook een Radio Veronica platentas weg te geven. Wat ga ik draaien als ik zeg... in de reclamespot van deze supermarkt is het altijd mooi weer. Dus in de reclamespot van deze supermarkt is het altijd mooi weer. Nou. Misschien weet jij over welke supermarkt dit gaat. En waarom het een reclamespot is. En nou, vul het allemaal even in. En als je het goede antwoord weet, laat het dan ook even weten via een gratis appje. Via de Veronica app. En dan weer misschien wel de laatste platentas in de crypto. Het voordeel van de laatste uitzending is dat je af en toe ook gewoon weer even een heel mooi liedje kan draaien. Ik wil iets draaien van Billy Joel. Dat is een liedje wat mij de afgelopen weken echt enorm raakt. En ik kende het eigenlijk daarvoor nog niet zo heel goed. Ik had wel eens gehoord, maar de afgelopen week kwam het weer op mijn pad. En het raakte me heel erg. En ik snapte niet zo goed waarom. Toen ben ik eens even een beetje in het liedje gaan duiken. En Billy Joel die heeft het eigenlijk geschreven voor zijn vader. Die na de scheiding met zijn moeder weer terug is gegaan naar Wenen. En daar heeft hij het liedje Vienna over geschreven. En het gaat eigenlijk over... ja, over heel jong zijn en dan echt door het leven willen racen en ambitieus zijn. En op een gegeven moment word je dan ouder en wat wijzer en dan krijg je kinderen. En in mijn geval stop je dan met drinken en je gaat in een dorp wonen in plaats van in de stad en zo. Dus dit liedje dat raakte mij op de een of andere manier. Ik dacht, die moet sowieso in mijn laatste uitzending op Radio Veronica een keertje te horen zijn. Want ja, I love this record. Billy Joel en Vienna bij Veronica.

0: Tijd voor de oplossing van de radiocrypto. In de reclamespot van deze supermarkt is het altijd mooi weer. We beginnen even met René Vilders.
1: Hey Sander, is het Riviera met Vamos a la Playa? Hamburgers met korting. Oh.
0: Ik dacht, hoe kom je daarbij? Nee, dat snap ik heel goed. Oh ja, die hamburgers van de tv-spot. Nee, is niet goed. Vergezocht. Martin die zegt, is het dan Let's Get Spanish? Want daar zingen ze Hola Supermercado de la Bancos por aquí. Let's Get Spanish. Nee, dat is ook niet goed. Wesley die zegt nog André van Duin als de zon schijnt. Ook niet goed. Maar Frank Verhaar, die wist het wel. Frank, wat denk jij?
2: Hi Sander, ik denk dat het aha is met The Sun Always Shines on TV. Superleuk crypto. Jammer dat je weg gaat, man.
0: Dat is lief, Frank. Maar blij dat ik jou in deze laatste uitzending nog blij kan maken met een Veronica platentas. Het was inderdaad... Aha!

0: Always Shine on TV. Maar ook altijd op Radio Veronica met zometeen Fleetwood Mac.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: Het was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag. De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
1: Kippie.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
14: Maar je moet gewoon je boek houden.
13: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
16: Nu hou hè, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi. Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
16: Nu haal hè, dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop, waarschuwt het Trimbos Instituut. Bij een van de centra waar de drugs ingeleverd en getest kunnen worden, zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid gevaarlijke stof. Ze zijn makkelijk te herkennen. Op de pil staat een afbeelding van Trump. Gebruik kan dodelijk zijn. Het dodental door de overstroming in Nepal is gestegen naar bijna 540. Er worden 3 Nederlanders vermist. Het Rode Kruis is bang dat er een nieuwe vloedgolf aankomt en het water blijft stijgen. Nepal zegt geen hulp nodig te hebben van andere landen bij reddingsoperaties. Ondanks dat gaat Nederland op zoek naar andere manieren om te helpen. Er is meer bekend over de dode vrouw die werd gevonden in een tuin in Bokstel gisteravond. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Schiedam. En de verdachte was een bekende van haar. Dat meldt de politie. De bewoner van het huis, ook 66 jaar, is aangehouden. Er wordt uitgegaan van de misdrijf. En na Albert Heijn zet nu Mediamarkt de rem op het spaarprogramma. Om een kortingsbon van 20 euro te krijgen, moet je voortaan 5 keer langer sparen. Het komt erop neer dat je eerst voor 5000 euro aan spullen moet kopen. Volgens Mediamarkt zorgt dat ervoor dat ze vaker met speciale aanbiedingen en acties kunnen komen. Het Veronica Weer van Weer Online. Nu schijnt nog af en toe de zon, maar er zijn fikse buien, onweer en windstoten op komst. Voor vanmiddag geldt daarom een code geel. Het wordt rond de 22 graden. En vanavond en vannacht klaart het weer op.
1: Dankjewel, Alissa. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Best wel wat vertragingen. 156 kilometer, want het is vrijdagmiddag. Vielen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Brugge-Wessem en echt 40 minuten door een ongeluk. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Beest en Waardenburg 40 minuten door een auto met pech. En een half uur vertraging op de A12 richting de Duitse grens, over 6 kilometer daar. De rest van de files vind je allemaal in de app van Flitsmeister en ze zijn korter dan 27 minuten.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Hey.
24: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
21: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
24: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
25: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.

0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur. Let's go! Dit is Radio Veronica.

typisch liedje dit. Echt een beetje die kermissfeer zit er ook in. The merry-go-round. Beetje enge clowns-vibes krijg je er af en toe bij. Nou,

moet natuurlijk iets draaien van Radiohead. Want wel een beetje mijn favoriete band alle tijden. En dan probeer ik jou ook zo langzamerhand een beetje erin te fietsen. En natuurlijk ook de laatste editie van het top 3000 milliseconden spel. Ik ga zo meteen de proefopgave aan je laten horen. En misschien ben jij zo meteen wel mijn laatste kandidaat. Dit is Another...

0: We're leaving together. Nee, dit keer niet, Frank.
1: Nee, we kwamen samen.
0: We kwamen samen en we gingen samen. En nu ga ik alleen weer verder eigenlijk.
1: Hoe voelt het? Voelt het als een final countdown, deze uitzending? Echt de allerlaatste show op Radio Veronica. Voor nu, hè?
0: Ja, een beetje wel. Ik wilde er eigenlijk gewoon niet een laatste uitzending van maken. Want ik vind de laatste uitzendingen altijd moeilijk om te maken. En het is vaak voor een luisteraar minder interessant dan voor de maker. Dus ik probeer dat altijd wel een beetje bescheiden te houden. Maar ja, aan de andere kant, je wilt ook... Kijk, het is wel gewoon iets wat ik al 15 jaar doe op landelijke radio. Echt een groot gedeelte van mijn leven. Iets waar jij ook de meeste van de tijd bij bent geweest.
1: Zeker.
0: Dus om het dan weer heel klein te maken, het hoort er gewoon een beetje bij. Dus ik zit hier met een beetje gemengde gevoelens.
1: Nou ja, je neemt veel van jezelf mee altijd op de radio. Als radio-dj natuurlijk ook, als je ergens op kantoor werkt, neem je dat ook mee. Maar hier hoor je terug in de muziek, hoe je klinkt, en hoe je dingen vertelt, hoe je gesprekken voert. Dus ja, het is wel logisch dat dit ook weer een ding bij je is. En ja, je zei het al, wij kwamen 4 jaar geleden hier samen bij Radio Veronica aan, vanuit 3FM, waar we ook 100 miljoen dingen samen hebben gedaan. Dus ik dacht, ik moet echt eventjes, gisteren was natuurlijk het grote feest, maar ik dacht, als iedereen is geweest, kom ik nog eventjes tijdens de laatste show. En namens eigenlijk de hele club wil ik ook nog wel wat dingen zeggen, want we zijn met Radio Veronica natuurlijk wel echt een vriendengroep geworden in die 4 jaar dat wij hier zitten, maar ook wie er allemaal bij zijn gekomen, wie er al zaten. Natuurlijk Stenders die al heel lang ook de scepter hier zwaaide en nu nog steeds radio maakt, maar ondertussen ook nog Geert Ekdom erbij. Wouter en Frank, Marisa, Maurice Verschuur, gewoon iedereen bij de club, die voelt ook echt als een club. En wij hebben met z'n allen heel erg lang lopen brainstormen wat we je nog meer konden geven, behalve je eigen koffiebarretje. Dus ik heb 2 alcoholvrije biertjes meegenomen.
0: Nou, dat is lekker.
1: Kostte nog moeite gespaard.
0: Heerlijk.
1: En het kwam dus vooral ook wel op muziek. En wij zaten net achter de schermen eventjes, en jij riep het net ook al, we moeten Radiohead draaien. En toen dachten we, er moet iets zijn wat voor jou het allermooiste liedje is, misschien wel ooit gemaakt. Het is altijd moeilijk, hè, die vraag aan radio-dj's. Wat is dan het allermooiste? Maar dat is wel het platform wat je nu hebt hier nog, eventjes, dat je dat aan de mensen kan laten horen. En je bent ook al 15 jaar bezig als een ambassadeur van Radiohead ongeveer, op al die rare stations.
0: Ja, ik blijf mijn best doen.
1: Ja. Dus ik dacht, dan moet je daar ook wel mee afsluiten eigenlijk. Dus kies vooral wat je wil ook voor Radiohead. A, omdat je een radiohoofd bent en hebt, maar vooral een liefde voor deze band. En wat ik nog uit mezelf wil zeggen, Hoogie. We hebben op Kicks Radio zelfs nog Hoogie en Hoitjes gemaakt. Ooit.
0: Zeker.
1: Op de maandagmiddag. Echt ergens weggestopt onder in de kelder.
0: Met het fameuze item, de meeloper.
1: Ja, zeker.
0: Dat kan tegenwoordig, zou dat misschien niet meer kunnen. Want dat was een item dat we in het Vondelpark achter hardlopers gingen aanrennen. En dan vroegen we, wat draaien? Wat staat er op je oortjes?
1: Ja.
0: En dan
1: trokken we dat oortje uit en dan interviewden we ze. En daar kwamen eigenlijk 2 liefdes al samen voor jou. Hè? Het hardlopen en muziek / radio.
0: Ja.
1: We hebben een tatoeage bij elkaar laten zetten. Jij hebt een soort een wasknijper op je enkel. En ik heb David Bowie op mijn bovenbeen. En we hebben voor elkaar uitgekozen. We hebben glazen huizen gedaan. We hebben alle festivals afgestruind. En we hebben het avontuur hier samen gevierd en gevoeld en gedaan. En nu loopt het voor jou af, maar niet helemaal.
0: Nee, zeker niet. Ik blijf inderdaad beschikbaar als invaller. Ik grapte gisteren al, als ik veel te horen ben op Radio Veronica, dan gaan de zaken slecht.
1: Ja.
0: In het personal training landschap. Nee, ik kan me niet voorstellen dat ik afscheid neem van radio. Ik vind dit veel te leuk. Ik vind het veel te leuk om elke dag inderdaad te weten dat mensen lekker aan het lunchen zijn en dat het horen en mensen blij maken met muziek. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik dat nooit meer doe. Maar nu even niet meer. Nee.
1: Ach.
0: En ik wil graag deze laten horen. Dit is... Het is toch een vrolijk liedje, maar ook een beetje treurig. Want daar is Radiohead altijd wel heel goed in. Ik heb Letdown af uitgekozen van het album OK Computer.

0: ik dacht misschien na Radiohead is wel even tijd voor een feestplaatje op Radio Veronica. Het blijft ook gewoon vrijdagmiddag. 2:30 en zometeen de laatste editie van het top 3000 millisecondenspel. Daarna gaat de echte top 3000 beginnen. Dus dat is ook wel weer mooi dat gewoon het sokje wordt overgenomen. Aanstaande maandag dan is hij 3 weken te horen op Radio Veronica. En tot en met zondag kun je nog je lijstje invullen. En nu dus het top 3000 millisecondenspel met de proefopgave waarmee jij jezelf kunt kwalificeren voor die hele tas vol prijzen. Wat ga ik zo meteen draaien als ik je dit laat horen?
1: 1000 milliseconden.
0: Oeh. Nou, die komt er zo meteen aan. Als jij al weet wat het is, laat het mij dan ook even weten via een gratis WhatsAppje. Via de Veronica-app is het nummer te vinden of via radioveronica.nl. En wie weet bel ik je zo meteen terug en mag je het voor de laatste keer gaan opnemen tegen die 3-4 fragmenten. Heel veel succes!
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A2 Utrecht-Sertogenbosch voor Waardenburg 40 minuten door een auto met pech. A15 Gorkum-Ridderkerk vanaf Gorkum zelf 28 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Kuik 20 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, die is sowieso korter dan 20 minuten.
9: Dit is Radio Veronica.

0: 3000 milliseconden spel.
1: Dat was de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel. Peter Bokma, die wist daar wel raad mee. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Uit Gietjerk kom je toch?
2: Ja, Gietjerk.
1: Ja, ik zag Siets ook al kijken. Die spreekt het niet goed uit. Gietjerk inderdaad, vlakbij Leeuwarden, toch?
2: Correct.
1: Ja, ja. En wat doe je vandaag, behalve natuurlijk naar Radio Veronica luisteren?
2: Ik zit achter de stuur.
1: Kijk. En heb je nog lange ritten te gaan vandaag?
2: Ja, ik ben over een minuut of 40 ben ik op mijn losse adres.
1: Lekker. En dan heb je gewoon weekend?
2: Nee, dan moet ik nog laden.
1: Oh, sorry.
2: Dus ik denk dat ik om een uur of 6 thuis ben.
1: Kijk. En dan heb je weekend?
2: Ja. Ja.
1: Mooi. Dan kun je dat weekend in ieder geval lekker ingaan met een hele tas vol prijzen. Daar gaan we wel voor, toch?
2: Zeker weten.
1: En, en wel echt een eer, Peter, dat jij de laatste kandidaat bent in het top 3000 milliseconden spel. Want ik denk dat dit spel niet wordt overgenomen door iemand. Misschien ook wel, wie weet het niet.
3: Hey, hoor.
1: Dus voorlopig ben jij inderdaad de laatste kandidaat, Peter. Doe je best.
2: Nou, zal ik doen.
1: Je krijgt 3 fragmenten te horen uit die felbegeerde Radio Veronica top 3000 editie 2025.
2: Ja.
1: En elk fragment is een prijs waard. En we beginnen even klein met een Ekdom in de Morgen kurkentrekker.
0: 3000 milliseconden.
2: Ja, Natasha Bedingfield.
1: Ja, zeker, met Unwritten. Ik zat nog even te denken om dit als laatste plaat te draaien, maar dat vond ik toch net iets te clownesk. Dus ik had hem even in deze gefietst. Natasha Bedingfield is goed met Unwritten. Gaan we voor het Veronica t-shirt voor deze.
0: 2000 milliseconden.
4: Ik kan niet blijven.
2: het goede doel.
1: Ja, zeker. Weet je ook het liedje?
2: Ik kan niet blijven.
1: Ja. En dan neemt hij de... Waar gaat hij dan heen?
2: Ik ben hem even kwijt.
1: De nooduitgang.
2: Ja!
1: Allemaal!
4: Nooduitgang.
1: Lekker Peter, dat zijn al 2 prijzen in de tas. Goede doel was goed, Natasha Bedingfield. Nee, dus dat t-shirt stoppen we ook in de tas. Maar dan nu de hoofdprijs, het spel Remember the Music. Wat je wel na een lange dag drukken lekker thuis kunt spelen.
2: Ja.
1: Voor dit fragment, succes.
0: 1000 milliseconden.
2: UB40.
1: Ja? En weet je ook het liedje?
2: Red in the Kitchen.
1: Ja, Red in the Kitchen, zeker. Ja, Peter, lekker bescheiden, maar je hebt het supergoed gedaan, man.
2: Ja, dankjewel.
1: Ook wel fijn dat gewoon de laatste kandidaat gewoon alle prijzen nog even meeneemt, zodat we helemaal leeg beginnen aan de Radio Veronica Top 3000 aanstaande maandag. Jij krijgt een Ekdom in de Morgen kurkentrekker, een Veronica t-shirt en het spel Remember the Music.
2: Dankjewel.
1: Graag gedaan en maak er een mooie dag van. Hey, werk ze nog even.
2: En heel veel succes bij je met je nieuwe baan.
1: Ja, dankjewel. Ik zal het nodig hebben.
2: Yo.

Ja, nog 2 jaar. UB40. Ratty McKitchen. Ja, je wilt toch met een slechte grap eindigen in je laatste uitzending. Ja, ik heb niet echt iets op papier geschreven of zo, want dan wordt het ook weer zo voorbereid en zo. Dus ik ga nu gewoon proberen iets van wat laatste woorden recht uit het hart te spreken. En misschien komt dat totaal niet over en zo. Maar wat me gewoon nu te binnen schiet is dat ik vooral heel dankbaar ben dat ik dit echt al 15 jaar heb mogen doen op landelijke radio. Ik weet echt nog goed dat ik met mijn opa de Delftse Radio Ziekenomroep binnenstapte. Hij was daar vrijwilliger. Hij ging, laat maar zeggen, met de oudere omroep, ging hij met boksen en speakers en zo, ging hij de bejaardencentra in, dan ging hij daar muziek draaien voor ouderen. Maar er was ook een Radio Ziekenomroep en die draaide muziek voor in het ziekenhuis. En toen ik dat zag, van oh, je kan in deze studio kun je dan muziek draaien en dan ligt er aan de andere kant iemand die ziek is en die heeft ineens toch wel een leuke avond. Toen dacht ik, ja, dat is zo magisch, die magie van radio. Toen wist ik wel, ik ga er alles aan doen om in ieder geval iets van mijn geld ermee te verdienen. Nou, dat is aardig gelukt. Ja, dat kan ik wel zeggen. Gewoon 15 jaar landelijke radio, daar ben ik echt heel trots op. Maar dus inderdaad echt heel erg dankbaar dat ik al die jaren inderdaad met mensen heb mogen opstaan of met mensen naar bed ben gegaan. Niet letterlijk. Ik heb elke show wel een keer gedaan, dus ik heb ook echt het gevoel wel van, het is nu gewoon even voorlopig een einde en het is even goed zo. Ik ga een andere passie ga ik najagen. Ik heb datzelfde vuurtje wat ik nu voor personal training heb en hardlopen en mensen coachen. Datzelfde vuurtje brandt weer, maar dan net zoals 15 jaar geleden bij de radio. Dus ik ben alleen maar heel blij dat ik dit mag doen en dat ik die kans krijg. En dat ik alsnog gewoon als invaller aan Radio Veronica verbonden mag blijven. Het is echt een soort best of both worlds, dus daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En dankbaar dat ik al die jaren hele fijne muziek heb gedraaid. Dus dankjewel voor het luisteren. En mijn laatste plaat is een van mijn favoriete liedjes die ik mede dankzij Veronica ook heb leren kennen. Door Rob, door Gerard, iedereen bij Radio Veronica die draagt dit liedje een warm hart toe. Dus ik wil hem nog 1 keer voor je draaien. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met de Veronica Top 3000. En met alle vrienden van Radio Veronica. Want je bent in goede handen bij deze club. En het was heel fijn om erbij te horen. En er nog steeds bij te horen. Dankjewel.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
16: Nu hou hè, dus niet straks.
17: Fans van Voodoo.
15: Aldi.
18: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest, zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
15: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 kiwi gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 1,25.
17: Fans van Voeden.
15: Aldi.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
20: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: Ah, nee hè.
24: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
23: Ja, weer eens.
24: Nou, tof jij even.
23: Oh ja?
24: Ik heb net koffie gezet.
23: Lekker.
24: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
25: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
26: bestreekt. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
25: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
27: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. 3 Nederlanders zijn vermist na de overstromingen in Nepal. Hun identiteit is nu bekend. Het gaat om een man van 29 en een vrouw van 51... die los van elkaar op reis waren in Nepal, en een geëmigreerde Nederlandse vrouw. Inmiddels zijn 547 doden geteld in Nepal en over de grens in Tibet 5. De coalitiepartijen zijn er nog niet uit over de begroting voor volgend jaar door een toezegging aan oppositiepartij Pro, meldt de NOS. Het idee is om de bezuiniging op uitkeringen voor ouderen, werklozen en zieke werknemers nog even niet door te voeren zolang er gesprekken zijn met de vakbonden. De VVD is met de keuze voor Pro bang dat rechtse partijen als JA21 en SGP niet meer willen samenwerken. En NEC en AZ hebben grote clubs geloot in de Europa League. Ze spelen de komende maanden allebei tegen Juventus en Benfica in de hoofdfase. Ook moet NEC onder andere tegen Stade Rennes en Dynamo Zagreb. Voor AZ staan duels tegen Sunderland en Sparta Praag op het programma. Een niveau lager speelt FC Twente in de Conference League tegen onder andere Freiburg en Paphos uit Cyprus. En Ajax krijgt te maken met Atalanta en Getafe. Het weer dan nog vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het is rond de 21 graden. Vanavond op steeds meer plekken droog. Morgen ook buien, dan 22 graden. Het is al vroeg druk op deze vrijdagmiddag. Meer dan 70 meldingen, bijna 400 kilometer al. Dit zijn de meest opvallende: A2 Utrecht-Den Bosch. Voor knooppunt Empel 52 minuten, de rechterrijstrook is dicht. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens, daar wordt weer gecontroleerd. Vanaf 7 naar een kwartier extra. A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 14 minuten. En de laatste op de A325 Arnhem richting Duitsland voor Lent een vertraging van 8 minuten.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
10: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
28: Boekhouden leuk?
29: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
10: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar 4,50 euro. Dus, even gezond snacken, even sparren.
30: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
31: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
30: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
32: Ons CW-fotoboek is er.
33: Spannend!
32: Wat is hij mooi geworden?
33: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
32: Het voelt alsof we er weer zijn.
34: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: grootste in sportvoeding.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: Soms heb je hem even nodig zo vlak voor het weekend. Een muzikale dokter. Van
1: de Doobie Brothers.
0: Zo, het is weer vrijdag. Het is 2 uur geweest. En even nog een applaus voor hoge jongens. Och. Laatste famous last words van Sander. Hij gaat, hij gaat echt volledig trainen. Dat is echt wat even jaloers.
2: Hij zegt dat wij een abonnement, proefabonnement kunnen nemen. Dat we, omdat we vrienden zijn, dat we geen korting krijgen.
0: We krijgen geen idee, maar nee. Hij moet het ook gewoon geld verdienen, laat eerlijk zijn. Ja. Dus volle bak. Ja. Het is in ieder geval jammer dat hij weggaat. Maar hij is altijd in de buurt, hè? Hij zal altijd in de buurt blijven.
2: Goedemiddag, medewerkers van Radio Veronica, zegt Anna Elsma. Goedemiddag, Anna Elsma.
0: Hallo, goedemiddag. En fijn dat je erbij bent. Ja, ja. Het is een nieuwe editie van Stennis en Ekdom.
2: Ja, één van de twee per jaar, hè? Want volgende week dan hebben we weer de top 3000.
0: Ja, die begint aankomende maandagochtend om 8 uur. Ja. En daar zijn we wel een paar weken zoet mee. En dat is natuurlijk ook goed nieuws, want je hebt al 3 weken zit je in de fantastische muziek.
2: Zo is het ook. Alleen voor ons hier op je zolderkamertje. Nou ja, zeg maar wel een beetje een
0: zolderkamer.
2: Een kelderkamer. Een kelderkamer XXL. Is het toch ook wel eens leuk om een uitzending te maken. Dus wij dachten vandaag, deze moeten we even niet laten gaan, toch?
0: Nee, precies. Nee. Dus we hebben eigenlijk gewoon een volledige Stennis en Ekdom, zoals je hem kent. Want we hebben weer een hoop te doen vandaag.
2: Ja, wil jij nu al de inhoudsopgave of vind je dat te diep voor het begin?
0: Nou, we kunnen het ook uitsmeren, maar we hebben natuurlijk... Ja, we kunnen het ook gewoon vertellen.
2: Ja, laten we het dan toch maar doen. Ja, ik heb een behoefte aan om het toch even te vertellen. Straks hebben wij jouw goede vriend René Vroger.
0: Ja, we hebben René Vroger straks als onze 3 vragen gast. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat AI had moeite met deze man na te doen. René Vroger heeft namelijk nogal een specifiek Amsterdams accent.
2: Ja, dus we hebben tegen AI gezegd zoveel mogelijk met een dit, maar dan met een Amsterdams accent.
0: Ja.
2: En hoe ver de AI René Vroger gekomen is, hoor je straks. En we hebben natuurlijk René Vroger dan zelf ook. Even kijken of hij dezelfde antwoorden geeft als zijn AI-variant. Just say hello.
0: Hallo. Maar het is ook wel, want je kent René Vroger.
2: Ja.
0: Die zegt dan van, ja, maar ja, ik vind het wel leuk. Maar je draait toch nog wel even een klassieker van me, hè?
2: Ja.
0: Dus ik zeg, ja, natuurlijk. Want hij gaat weer een prachtige show doen in Ahoy later dit jaar. Die moet gepromoot worden. Ik snap dat.
2: Ja. Heeft die man toch niet nodig?
0: Ja, zelfs René Vroger.
2: Heeft dat
0: zelfs
2: nog nodig?
0: Van zijn kaliber is het nog nodig.
2: Ja.
0: Dus we gaan straks... Want jij kwam namelijk met een René Vroger klassieker... dat eigenlijk geen klassieker is geworden, maar wel heel goed.
2: Ja, het is wel leuk, want Vroger en ik hebben in het verleden ook nog wel eens ruzie gehad. En we hebben de ruzie ook wel weer eens bijgelegd. En we hebben de ruzie ook wel weer eens opgestart. En dat ging best wel goed. Omdat we zelf een totaal muzikale andere achtergrond hadden. Staat hij op een gegeven moment een nummer, jongen, dat vond ik goed. En toen ben ik echt gaan draaien, want zo goed vond ik het. En
0: die man wist niet wat hem overkwam, want hij heeft erop Stennis draait mijn plaat. Ja, wat is dit?
2: Als hij daar al enige notie van had dat ik degene was die hem draaide. Maar ik misschien wel, want ik was de enige die draaide. En het is ook zijn enige echte geflopte plaat.
0: Ja, heb je eindelijk een plaat. Ja. Eindelijk, die jij goed vindt. Zijn grootste flop.
2: Ja, zijn grootste flop.
0: Maar hij stond wel op Sweet Hello's en Sad Goodbyes. Dat is een van zijn best verkochte albums.
2: Oh, okay.
0: Dus een hoop mensen kennen hem denk ik ook wel daardoor. Dus dat komt goed. Ja. Misschien gaan we die straks even draaien. Ja,
2: een stukje van.
0: En welke het gaat zijn, dat hoor je dan straks. Ja.
2: En jouw favoriete hitlijst, hè? Jouw favoriete hitlijst aller tijden... kijken we vandaag opnieuw naar het oren van nu.
0: Het heeft iets bijzonders. Het is week 35, 1989, hadden we vorige week beloofd. En ik kreeg vanmorgen al, je gaat toch wel vanmiddag week 35? Ja, jazeker.
2: Ja, weer een belofte nagekomen.
0: Ja, dus die gaan we straks ook even eren. Ja. En we hebben Gorgel Joken natuurlijk straks.
2: Ach, ik ben zo blij dat ze ook vandaag de weg naar de studio heeft weten te vinden.
0: Ze heeft weer staan gorgelen dat het een aard heeft. Met alle gevolgen van. En dat heeft natuurlijk weer wat mooie prijzen met zich mee te nemen. En voor de rest, joh, bemoei je er vooral mee. Ja, en we zien wel waar het schip strandt.
2: Ja, zo is het ook.
0: En dat doe je via de Radio Veronica app. Kijken of het bij jullie al weekend is. Je weet het nooit. Noodweer misschien plaatselijk.

0: koning van de rock'n'roll. Dan lijkt hij ook gewoon de koning van de hardcore te zijn.
1: Hakken,
0: burning love. Die man toch boven, maar stond overal bij je. Overal, aan elke wieg. Als dat niet Elvis. En burning...
2: Brand!
0: Ja, love was dit. Lekker. En daarvoor Sugar Babes met Hole in the Head. Ja. Ben je er al klaar voor?
2: Ik ben er in principe klaar voor als je gewoon...

0: steeds niet geloven. In het begin dacht ik echt dat het een grapje was. Een orgeljoke.
1: Ja, het is weer zover. Er valt weer wat te winnen natuurlijk, hè?
2: Ja, en dan moeten we even nadenken wat er ook weer te winnen valt. Op zijn minst die kurkentrekker van jou. En die is vernieuwd ook, hè?
1: Ja, een nieuw kleurtje. Hij ligt ook extra lekker in de hand, heb ik begrepen van horen zeggen.
2: Ja, en dan heb ik in principe ook nog wel een stenderspoppetje. Die is er ook nog wel. Die is echt niet vernieuwd.
1: Nee, maar...
2: precies zoals het in het echte leven ook is.
1: Maar één per week, hè, is er te winnen toch mis. Nou, dan kunnen we nog een paar maanden doorgaan. Ja.
2: En ongetwijfeld is er nog wel iets uit de kast van de leuke t-shirtjes, een mooi tasje. Het zal er allemaal wel zijn.
1: We hebben ook een mooie Radio Veronica aanzichtkaart.
2: Hebben we ook.
1: Met al onze handtekeningen erop.
2: Vergeet je niet dat we die ook hebben nog.
1: Die hebben we nog.
2: Ja, dat is goed.
1: Platentasje erbij. Ach, we maken er gewoon een mooi Veronica pretpakket van.
2: Ja, en we moeten wat extra druk zetten op onze collega Dennis Hoebe. Want Dennis Hoebe heeft nog steeds zijn rijbewijs niet. Ik denk dat hij niet intensief rijlessen neemt. Wij hebben ooit tegen veel luisteraars gezegd... nou, je krijgt iets uit de achterbak van Dennis Hoebe... maar dan moet hij wel eerst rijbewijs halen... en moet hij dus een auto hebben. Nog lang niet. Dus het kan zijn dat je over 10 jaar een mooie prijs krijgt. Iets uit de achterbak van Dennis Hoebe. Dus Dennis, zie dit gewoon als een motivatie. Jongen, ga weer rijden.
1: En waarschijnlijk is het beschimmeld tegen de tijd. Dat moet wel beschimmeld zijn. Als we Dennis zijn achterbak leren kennen die hij nog niet heeft.
2: Nee, Dennis is een hele nette jongen. Zeker sinds hij weer een verkering heeft.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Oh, dat zou ik niet zeggen, want...
1: Oh, dat is geheim. Oké.
2: Ja, want hij wil graag, leuk. Net als vroeger, weet je, met die boybands. Hij wil graag mysterie om hem heen, zodat hij krijgbaar is.
1: Precies, niemand weet zijn leeftijd ook. Die man is een lopend mysterie.
2: Ja.
1: Ik krijg wel een goed antwoord. Mark denkt dat het Duck Sauce is met Barbra Streisand. Dat is goed bedacht, Mark, maar dat is de tune.
2: Ja, dat is... we hebben een nieuwe opgave.
1: Ja.
2: Die staat los van de tune. En ik ben benieuwd. Ik heb vandaag gezeten bij de generale repetitie. Ik moet zeggen...
1: Ja, het werd een bad, een bloedbad was. Dit is de opgave, luister goed. Wat gorgelt Joke? Ja, herken je hem al?
2: Ik denk het wel. Heeft het iets te maken met Koos Albert?
1: Met een transfer.
2: Oh, heb ik denk ik een ander.
1: Het heeft te maken met een transfer.
2: Ja?
1: Ja, meer zeg ik niet.
2: Oh.
1: Nou, wat is dit? Als je denkt te weten, dan is dit het moment om dat aan ons te laten
2: horen. Kunnen we hem toch nog een keer laten horen?
1: Nog één keer laten horen?
2: Oh ja.
1: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem nu. Ik snap nu jouw hint ook.
1: Okay. Oh, je snapt de hint ook. Ja, precies. Ook belangrijk. Ja. Laat me weten via de Radio Veronica-app. En dan komen we zometeen tot elkander. Maar nu eerst. Ja, je draait hem al de hele week op. Ik vind hem echt goed. De nieuwe Nothing But Thieves. Baby Cool, Evelyn.

0: muziekliefhebbers deze plaat horen, dan gebeurt er een soort van kortsluiting. Gebeurt hier allemaal? Waar lijkt het allemaal op? Het is een... we hebben hem, hè?
1: Ja, Material Girl is de ene. En een beetje Weezer heeft hij ook wat.
0: Buddy Holly.
1: Ja, Buddy Holly.
0: En een beetje Heart-Shaped Box.
1: Ja, van Nirvana zit erin. En ja, er is er net eentje bijgekomen via Herman Markvoort. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat nummer ken ik niet. Het begin van Nothing But Thieves lijkt op You Can't Stop the Beat uit de musical Hairspray.
0: Hairspray?
1: Ja, die ken hem niet.
0: Oké, ga ik even opzoeken. Hoe dan ook, het was de nieuwe Nothing But Thieves. En die heet Baby Cool. Dat is de zus van Daddy. De volle 1 minuut. En dan zijn we terug, dus hou vol.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Twee of half drie. We gaan even schakelen naar de man die altijd al het nieuws bij de hand heeft. Ongelooflijk. Ongekend, moet ik zeggen eigenlijk. Sies Roskam.
7: Goedemiddag. Bij de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar worden de oppositiepartijen niet meer betrokken tot de deadline van maandag. Volgens premier Jette ligt nu op tafel alles wat er moet gebeuren. En de minderheidscoalitie beslist dan over de plannen. De geheime diensten krijgen meer vrijheid om zich in te zetten tegen dreigingen zoals Rusland, Chinese hackers en terreurgroep IS. Dat is volgens defensieminister Jessukus nodig, omdat het te veel tijd kost om voor elke actie toestemming te vragen. En een waarschuwing voor heel gevaarlijke en zelfs mogelijk dodelijke ecstasypillen die rondgaan. Twee daarvan werden deze week ingeleverd bij testcentra van het Trimpels Instituut. De gevaarlijke ecstasypillen zijn makkelijk te herkennen aan de vorm, het hoofd van president Trump.
0: Oh, echt?
7: Ja, dus niet slikken.
0: Pil dan, niet slikken, net je het even weet. Levensgevaarlijk. Even kijken. Oh ja, het is vrijdag, hè? Ai, ai, ai. Het zal weer een gezellig weekend worden op de weg. En waar zullen ze staan?
1: Ho, ho. Ik zit net jouw teksten elke dag te kopiëren.
0: Oh, sorry. Waar heb je ze neergezet? Ja.
7: al op bijna 100 plekken inmiddels. 470 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor Valkenswaard. 3 kwartier extra door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor knooppunt Empel. 1 uur vertraging. En op de A348 Doesburg richting Arnhem. Voor Velperbroek 36 minuten.
0: Dankjewel, Sietje.

0: de meisjes verliefd op die Marty Pello, hè? Oei, oei, oei.
1: Ja, ik ken ook jongens die ook verliefd waren op hem, hoor.
0: Waren de jongens ook verliefd?
1: Ook, ja.
0: Och.
1: Had je ook?
0: Nee, ik had alleen meisjes in mijn omgeving die Marty Pello wel...
1: Ik was zo bang dat je zou zeggen die er wet van...
0: Die er wet van.
1: Ja, gelukkig, een hele beschaafde jongen ben je.
0: Het is ook een blanke been, het had ook wit kunnen heten.
1: Had ook gekund. En Haags, zegt Gerard, onze favoriete Haagse trambestuurder. Wit, hadden zomaar Hagenezen kunnen wezen.
0: Wit. Ja. Ik krijg een bevestiging van Karin, die zegt... Het is zeker wet hier. Ik weet niet waar ze uithoudt, maar... Of het komt misschien door Marty Pello alsnog, ik weet het niet. Maar hebben last van hagelstenen zo groot als golfballen? Of is het andersom? Dat kan ook nog. Zullen we eens kijken of er een goede oplossing is binnengekomen voor gorgeljoken? Maar eerst...

0: verschijning is dit. Ja. Wat een zangerspublik. Talentvolle zanger.
1: Intelligent, vriendelijk, voorkomend.
0: Ja, ik sta bij de kapper en die heeft altijd MTV aan. Mm-hmm. Staat blijkbaar nog. En ik zag vanuit de ooghoek de videoclip.
1: Ja, je zou zeggen dat Ella Langley je type was geweest.
0: Nou, ik moet zeggen, de belichting was met name heel goed. Ja, we hadden nog wat weg te geven. Een mooi pakketje, want Gorgeljoker heeft haar best weer gedaan om een lied te gorgelen. En dat valt niet mee. Nee. Het is een hele opgave elke keer. En je weet, Gorgeljoker is ook niet meer de jongste. Dus ik ben benieuwd of er toch een goed antwoord is binnengekomen. Ik denk het wel trouwens. Sabine, goedemiddag.
2: Goedemiddag, mannen.
0: Ja, je moet even kijken. Hè. Die denkt, hoe laat is het eigenlijk?
2: Ja, gaat hard in die tijd.
0: Jazeker. Is het al weekend bij jou?
2: Bij mij wel, ja.
0: Oké. Okay. Nou, wat heerlijk zeg, wat fijn.
2: Ja, super.
0: En wat gaat er gebeuren dit weekend dan?
2: Lekker rustig aan, een beetje relaxen.
0: Heerlijk, nou dat komt mooi uit.
2: Ja.
0: Relaxen, zeg je mooi.
1: Ze geeft het al weg.
0: Je geeft het antwoord al, hè, eigenlijk.
1: Ze geeft het al weg.
0: Ja, precies, want er werd gegorgeld en jij hebt meteen in de gaten gehad welke plaat het was. Ik zal het nog één keer laten horen, want ja, ze heeft zo ongelooflijk haar best gedaan. Ja. Sabine, vertel het ons.
2: Ik dacht te horen Relax van Frankie Goes to Hollywood.
0: Ah, ja, zeg. Ongelooflijk.
1: Laat je die kent wel.
3: Wat ben je mooi, wat ben je lief. Zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, Sabine. In een vodka elder.
2: Ja, dan dit geheel bij de vijf, mannen.
0: Wat gezellig.
1: Ja.
0: Nou ja, dat betekent dat het hele pakket naar je toe komt. Wat staat er ook allemaal weer op?
1: Ik weet zeker dat er een kurkentrekker met een kleurtje in zit van jou.
0: Zeker. Ja, ja, hij is in de Veronica kleur. Ja. Dus die ligt lekker in de hand. We hebben een echte Stenders pop.
1: Ja.
0: Met zijn toepasselijke kapsel waar je af en toe even doorheen moet kroelen.
1: Zo is
0: vindt
1: het.
0: Die fijn?
1: Ja, twee keer per dag, verder niet.
0: En we hebben nog een
1: okay.
0: een ansichtkaart met al onze afbeeldingen erop, waarvoor excuses.
1: Ja.
0: En we hebben een Veronica platendag. Nou, hoe fijn is dat?
1: Ja. En,
2: ik kijk er rijk altijd naar uit.
1: Ja, dat begrijp ik. Ik wilde nog kwijt iets uit de achterbak van Dennis Hoebe. Maar is goed dat je daardoorheen sprak, want dat kan nog wel 10 jaar duren.
0: Ja, hij moet ook nog eerst beschimmelen.
1: Ja, hij heeft nog geen rijbewijs. Hij is relaxed.
2: We blijven gewoon wachten.
0: Ja, voorlopig is hij nog relaxed.
1: Ja,
2: goed dienst.
0: Fijn weekend, Sabine, en veel plezier, hè.
2: Dankjewel,
0: fijne uitzending,
1: Peter.
0: Dankjewel. Ja, dan gaan we maar even draaien ook, hè.
1: Wat is jouw transfer link, hint? Oh, Frankie Goes
0: to Hollywood. Oh, dat is transfernieuws, is dat, hè?
1: Huh?
0: Ja, geruchtmakend heet transfernieuws.
1: Ik snap

0: volgde je. De BBC deed hem in de band. En dat is eigenlijk altijd de beste remedie voor een hit.
1: Dat was meteen nummer 1.
0: Meteen nummer 1. Iedereen ging die plaat kopen. Maar het mag niet. Waarom dan niet? Oh, nou, dan gaan we hem kopen.
1: Ja, het is ook een buitengewoon goed liedje. Hè. Misschien dat hij er zelfs zonder de boycott ook wel gekomen was.
0: Ik denk het wel.
1: Frankie Goes to Hollywood en Relax. Mag ik nog even een vraag aan jou stellen uit de categorie Fanboy?
0: Ja.
1: Van de week had ik die fantastische Alle 13 Paard weer van jou.
0: Och, ja. En we hebben, daar krijg je geen genoeg van, hè?
1: Nee, ik zat er echt helemaal in. En nou heb ik Patricia hier weer. En Patricia zegt, zou Gerard toevallig nog... want daar heb ik toen ook zo om gelachen... dat ik zelfs de auto aan de kant heb gezet... heeft die Alle 13 boom nog?
0: Ja, die hebben we nog.
1: Heb je die nog?
0: Ja. Moeten we die
1: als je hem kan vinden.
0: Op verzoek gaan we nu Alle 13 herhalen.
1: Ja?
0: Alle 13 boom, even kijken. Ja,
1: heb je hem nog?
0: Hij doet het toch, kijk. Het was urenlang sparren, maar eindelijk is hier. De CD Alle 13 boom. Met natuurlijk Paul McCartney. Boom, boom, boom, boom. De grootste hits van Danny Conifera, Robin Esdoorn, maar natuurlijk ook de Benga Boys. Boom, boom, boom, boom. We gooien de beuk erin met hits als Back to Life. Back to life. Back. Ik hoor je denken, staat die olijfboom er ook op? Ja, natuurlijk wel. Life, oh life. Een bos vol hits. Alleen maar takkenherrie met Will Smith, Dolly Parton en Eik en Tina Turner. Moet je nou eens eiken. Marco Bossato staat er ook op. Vandaag is rodondendron. We palmen je helemaal in met de bonsaiboom van Ben Kramerplant. Bonsai, zai, zai, zai. Zing je helemaal schors met Alle 13 boom. Het hele jaar uit vol hout leverbaar. Nu ook op bladmuziek. Niet voor de mond. Geen blad voor de mond, dus. Reeds. Oké, doei. Nou, net, zou je hem hebben.
1: Lekker zeg.
0: Ze hebben we nog steeds niet geschorst over.
1: Moet je er niet weer opnieuw mee beginnen? Of is,
0: We zijn er zojuist opnieuw mee begonnen, heb ik
1: gezegd. Het is wel waar, ja. Heb je Alle 13 Maaike Jekske nog?
0: Oeh, daar waren er heel weinig van, weet ik nog. Maar ik ga zoeken. Ik ga zoeken.
1: Gaan we op hier?
0: We hebben net Relax gedraaid.
1: Ja.
0: En dan tekenen we het ook nog easy.
1: Het is wel een frietliedje. Het staat toch geloof ik op een van jouw favoriete verzamel-cd's.
0: Dat klopt. Lekker hoor. Steals and Crows.

0: Kippenfabriek kan het kan mij toch schelen.
1: Heerlijk.
0: Een oude steunplaat van Frits Pit.
2: Ja. En toen ik tegen je zei van je favoriete verzamelaar, hoopte ik zo dat je zou zeggen. Nee, hè.
0: Wat, jouw best of...
2: Hard to find classics.
0: Hard to find classics 21 stond hij op. Ja, ja. Dat was die zwarte. Dat was die zwarte.
2: Ben nu toch weer terug. Ben
0: je
2: toch weer
0: maak het toch weer goed.
2: Ja.
0: We moeten even terugkomen. Dit was trouwens Steels and Crofts met Taken It Easy.
2: Ja, we willen er blij van. Ja, ik snapte deze niet helemaal. Frank Offermans zei, heb je alle 13 Maaike Jackson nog? Ja, dit staat zo letterlijk gespeld, maar hij bedoelt waarschijnlijk...
0: Michael Jackson. Denken wij. Maar die heeft meer dan 13 hits, dus dat komt wel goed.
2: Ja.
0: En wij hebben er ook meer dan 13, want zometeen zijn we weer terug met nog een uur. Stenders en Ekdom.

0: Eentje sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker,
6: Kippie.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
11: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 3:00.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Ondanks geknetter in de coalitie van D66, VVD en CDA over de begroting voor volgend jaar is premier Jette niet bang dat het kabinet valt.
8: Nee, want ik voel bij alle drie de partijen enorme overtuiging dat we hier een succes van willen maken. We zijn begonnen met een heel ambitieus coalitieakkoord. We wisten toen ook, daar zullen we hard moeten werken in allebei de kamers om daar de politieke steun voor te krijgen. Maar die overtuiging is er nog steeds.
7: Maandag is de deadline om de financiële plannen in te leveren en er zijn nog geen oppositiepartijen gevonden om tot een meerderheid te komen. Jette denkt dat dat later wel goed komt. Om de slachtoffers van de overstromingen in Nepal te helpen aan eten, medicijnen en schoon water stuurt de Europese Unie voor 2 miljoen euro aan noodhulp. Volgens de EU waren mensen in Nepal nog bezig met het herstel van eerdere rampen. Tot nu toe zijn in Nepal en Tibet meer dan 550 doden gemeld na die overstromingen. Ruim 1400 mensen zijn nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. En de dood van de Noorse koning Harald is het einde van een tijdperk, maar ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei de premier van Noorwegen in een tv-toespraak. Volgens hem heeft het nieuwe koningspaar Hakon en Mette Marit het vertrouwen en de steun van het volk. Het weer dan, stevige buien. Ook wat zon, het is rond 21 graden. Morgen weer een wisselvallige dag, dan 22 graden. Behoorlijk druk, al meer dan 100 meldingen, 550 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor Valkenswaard ruim een uur extra. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Je kunt ook omrijden via Venlo over de A73 en dan de A67. Door naar de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 32 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht voor Malden 19. En de laatste op de A348 Doesburg-Arnhem voor Velperbroek een vertraging van 3 kwartier.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En? Mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
18: Alle verf super voordelig.
19: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: concerten afgezegd. Waarom? Hij is ziek.
1: Lenny, met zo'n lijf, ooit ziek zijn?
0: Ja, hij heeft best vreemde diëten om dat lijf zo strak en mooi mogelijk te houden. Ja. Omdat hij alleen maar cashewnoten eet en ongedopte bonen. Ja. Of gedopte bonen, ik weet het niet precies. Maar hij moest dat concert afzeggen en na een week waarin we Dolly Parton zijn kwijtgeraakt, maak ik me al wat ernstig zorgen.
1: Voorzichtig, Lenny, jongen.
0: Maar hij zingt het zelf ook al. It ain't over. Still it's over. Het is de vrijdagmiddag, het is de volle vrijdag. Radio Veronica, het Stennis en Ekdom. Zometeen nog een terugblik naar toch wel een fijn jaar.
1: Ja, de belangrijkste top 40 alle tijden voor mijn vriend Gerard Ekdom.
0: Ongelooflijk, het is die van week 35, 1989.
1: Ja, gaan we straks eens doornemen, mag je een keuze uitmaken. En we hebben straks ook nog een interview met René Vroeger. En met de AI-versie van René Vroeger. Kijken of ze dezelfde antwoorden geven.
0: Ik ben heel nieuwsgierig of dat waar is.
1: Just say hello.
0: Just say hello tegen René. En hij heeft ongetwijfeld iets te promoten. Ja. Concertje hier en daar.

0: Top One. Tom Petty. En de Heartbreakers. Refugee. Nou, laten we gewoon maar eens even beginnen.
1: De verjaartrack.
0: Want we gaan terug in de tijd. Oei, even rekenen. 37 jaar... Nee, joh. 37 jaar geleden.
2: 37 jaar geleden. We gaan vol bloed mee in jouw rekensom.
0: Och.
2: Ja.
0: Och.
2: En waarom is het ook alweer zo bijzonder voor jou, Gerard? Kun je dat nog één keer uitleggen?
0: Het was 1989. Het was de laatste week van de zomervakantie. En Gerard verveelde zich stierlijk. Dus ik dacht... mij toch te kunnen herinneren dat er bij de Expert op de Julianenlaan in Beeldhoven...
2: Ja.
0: Dat zag ik altijd op de toonbank van die gedrukte exemplaren van de top 40 liggen. Leek mij leuk om die te halen en twee singles te kopen.
2: Mm-hmm.
0: En kijken wat ze zouden doen. En er stond ook natuurlijk ook weer bij aankomende vrijdag op Radio Veronica tussen 3 en 6. Met Erik de Zwart is die top 40 ook te horen. Dus ik met dat velletje van de radio zitten en... Nou ja, dat heeft alles veranderd. Want ik heb sindsdien altijd de top 40 bijgehouden.
2: Mm-hmm.
0: En hoefde ik op een gegeven moment, toen ik hem compleet had... alleen maar de nieuwe binnenkomers te kopen.
2: Oh ja, dat is zo voorzichtig. Ja.
0: Dus het begon met de week 35, 1989.
2: Ja, dat is de allereerste. Ja, in elk geval voor jou en je collectie dan... zullen we eens even kijken wat er allemaal nieuw binnenkwam die week in de top 40. Gaat één daarvan ga jij kiezen. Tenminste, ja, niet jij dan.
0: Nee, niet wij, maar ja, u, heb, de lieve luisteraar.
2: Precies, die. De alarmschijf hebben we ook nog, als je die zou willen. De hoogste nieuwe binnenkomer was er wel eentje uit de categorie pittig.
0: Mm.
2: Eh?
0: Ja.
2: Pinch Kiss.
0: Lil Louie.
2: Ja.

0: Oh ja, want je was single, dus ik denk dat...
1: Ik was single, ja. Friends Kiss moest nog gebeuren. Ik was toen 11. Maar goed, dit stond erin. En het blijft een mooi verhaal, die Friends Kiss. De dame die dit ingeheigd heeft, weet je wie dat is?
0: Nee.
1: Sean Christopher.
0: Nee, die van...
1: Don't lose the magic. Ja, die heeft later nog staan zingen in plaats van hijgen. Maar goed, begrijpelijk. Maar dit was de klapper van de week.
0: Ja.
1: Maar we hadden ook iemand die wat minder hijgt, maar wel... later M&M heeft er nog een hoop aan gehad. Martiek.

0: Ja, lang niet gehoord.
1: De alarmschijf van deze week zou ook een knaller worden. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
0: Zo, ze worden hier thuis genoemd, hè, altijd.
2: Ongekend.
0: Seeds of Love.
2: Ongekend, ja.
0: Ja, dit was de alarmschrijf. Ik weet het verhaal nog, Robbie.
1: Ja.
0: Dat jullie hadden hem al gekozen eigenlijk. En toen kwam de platenmaatschappij met de nieuwe Tears for Fears.
1: Ja, Kees Baars kwam met de nieuwe Tears for Fears. Die had hem net van de platenmaatschappij gehad. Sowing the Seeds of Love. We zaten daar met al die Veronica-dj's aan tafel. En het kon maar één alarmschrijf worden. Dus die andere is weggegooid. Deze is gebleven.
0: Wat was die andere?
1: Ik zou het je eerlijker niet meer kunnen zeggen.
0: Okay.
1: Anders had ik het echt wel gedaan. Ik weet het echt niet meer.
0: Ik ben benieuwd welke dat was nou. Het is in ieder geval een klassieker geworden. We hebben ook nog een Cherry. Deze hoor je ook iets minder vaak. Kisses on the Wind.
1: Leuk. Ja. Ja, en dan hebben we er nog eentje. Dat is een beetje een smokkelplaatje, want dat was een tweede weeks. Dat was, volgens mij heb ik die vorige week of vorige week nog eens bij jou gehoord.
0: Ja,
1: die heb je uit de platenkast
0: uit de platenkast, ja. Redhead, Kingpin en de FBI. Got to do the right thing. Dat is ook een film toen, die heette Do the Right Thing.
1: Ja, Spike Lee film.
0: Ja, precies. Ja. Dus zou deze in moeten zitten, waren het niet dat het niet gebeurt. Een heel raar verhaal. Ja. Do the right thing en laat ons weten welke je helemaal zou willen horen. En dat doe je via de Radio Veronica app. Dus Toy Soldiers, Do the Right Thing, French Kiss,
1: Sowing the Seeds of Love,
0: Kisses on the Wind. Het is aan jou. Dan gaan we turven. Turf jij het aan?
1: Ik turf het aan.
0: En daar is hij weer, die hit van Sienna Spyro en Material.

0: zien op. Devil Wears Prada 2.
1: Nee, ik beloof het elke keer, maar nee, nog steeds niet.
0: Misschien binnenkort kun je wel thuis kijken als je gewoon blijft wachten. Uiteindelijk hoef je niet meer naar de bioscoop.
1: Ja, al komt het op de streamingsdienst. Hè. Net als de film van Earth, Wind & Fire, die willen we nog steeds. Maar die kan moet...
0: Hè? De documentaire komt eraan, hè?
1: Ja, ja, heeft hem. Dat Seeds, die weet dat. Zo'n de Seeds of Love. Seeds zegt altijd, volgens mij, vanaf oktober of zo.
2: Ja, oktober of november op, komt hij bij HBO. En Devil Wears Prada 2 staat inmiddels bij Disney+.
0: Oh, zie je nou? Ik wist het. Nou, dan hebben we wat te doen dit weekend. Ja. En die Earth and the Fire, dus als oktober is, dan kun je hem bestellen. Als de ober in de maand is, dan kun je hem bestellen.
1: Ja, dan had ik gewacht tot september als ik Earth and the Fire was.
0: Ja, dat zeggen, ja. We hebben een hele repertoire moeten van Do you remember 21st night of oktober? Dat klopt niet helemaal. Ja. Ondertussen hebben we een kleine tussenstand voor de verjaarstrack.
1: Op dit moment doet The French Kiss het erg goed, want die hoor je dus bijna nooit meer op de radio.
0: House-klassieker, hè?
1: Ja, het is een house. AJ die zegt dat, het is een house-klassieker. Ik ben volkomen onschuldig. Ik wil het horen omdat het zo'n enorme house-klassieker was.
0: Ja.
1: Dat kan ook. En het is misschien niet helemaal geschikt voor jonge kinderen. Maar dan moet je maar tegen de jonge kinderen zeggen dat mevrouw astma heeft.
0: Ja, de mevrouw had een zware astma-aanval. Ja. Dus laat me weten, dan gaan we na dit nummer de balans eens even opmaken.

0: Kan geen dubbel zijn. Rijmen, knock on wood. Krijg een appje van Erik de pakket, meneer. Wat een leuk liedje als je met een pakketvloer bezig bent. Knock on wood. Het is ook nog een festival geworden, hè? Amy Stewart was dit. En dan nu...
1: De verjaardag.
0: De balans is opgemaakt. De stemmen zijn geteld. Week 35, 1989. Laten we vandaag, 37 jaar geleden, binnenkwamen de top 40.
2: Ja, wil je de top 3 hebben?
0: Ja, nummer 3.
2: Nummer 3 op de derde plek. Toy Soldiers van Martika.
0: Leuk. Nummer 2.
2: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. En nummer 1...
0: is geworden.
2: Het zal je niet verbazen. French Kiss, met een voorspel en al erbij. Lil Louis.
0: Ik moet er wel om lachen. Ik kreeg ook een appje van iemand die vroeger de radio in had, aan had staan in de bakkerij.
2: Ja.
0: En dan kwam dit nummer voorbij. En dan was er altijd een of andere oude taart, zegt hij zelf. Moet ik wel

0: Hoi, koortsseizoen is heftig. Ik ben nou rustig. Moeten we over dit stuk even heen praten, of niet?
1: Nee, rustig maar. Rustig. Relax.
0: Vrouw heeft het ook niet makkelijk. Kom op.

0: was nummer 1. En ik weet nog dat hij... Moet je voorstellen dat dit 37 jaar geleden dan in de top 40 binnenkwam. Ja. En dat je dat dan draait. En dat iedereen dacht, wat is dit?
1: Bent van Koppen, mijn huishoudelijke hulp komt net binnen. Ik luister het straks wel even terug.
0: Dat is toch ook mooi. Dus de verjaarstrack van vandaag, week 1989, week 35. Dit kwam in de top 40 binnen. En het zou nummer 1 worden. En ik heb even, weet jij de videoclip nog te herinneren?
1: Nee.
0: En die heb ik je net even laten zien. Mm-hmm. Er gebeurt helemaal niets.
1: Nee, ja, wonderlijk genoeg. Er zaten ook kinderen in, en Mickey Mouse. En verder wel wat vallensymbolen, zag ik wel.
0: Er zat ook een paar vallensymbolen. Maar voor de rest niks geks eigenlijk. Dus dan,
1: Niet lukken, Gerard. Papa, wat is dat op de radio?
0: Ja, dat is mooi.
1: Moet Tim nu beantwoorden?
0: Het is allemaal goed gekomen, gelukkig, met Lil Louis. En ook met de dame die het in heeft geheigd. Dat is dus Sean Christopher. Ja. Later nog een hit met Don't Lose the Magic. De volle 1 minuut en 20 seconden. En dan zijn we gewoon keihard terug.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
9: Kippie.
0: Sorry. Dat belangrijke 3:30 alweer. Hij zit er helemaal klaar voor met het allerlaatste nieuws. Siets Roskam.
10: Goedemiddag. Premier Jette houdt vertrouwen in een goede afloop van de begrotingsgesprekken. Voor de deadline van maandag moet de coalitie er eerst zelf uitkomen. En dan komt het later nog aan op het vinden van genoeg steun bij de oppositie om een meerderheid te krijgen. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk bij Cambuur Feyenoord afgelopen weekend. De politie zegt nog steeds bezig te zijn met de camerabeelden. Feyenoord-fans zijn er de komende 2 uitwedstrijden bij NEC en PEC Zwolle niet bij. En over voetbal gesproken, alle Nederlandse clubs in Europa weten nu tegen wie ze de komende maanden spelen. Zo moeten NEC en AZ in de Europa League allebei tegen Juventus en Benfica. Twente heeft in de Conference League Freiburg als zwaarste tegenstander. En voor Ajax... Ja. En voor Ajax komen er wedstrijden aan tegen Atalanta, Midtjylland en Getafe.
1: Nou, Gerard.
0: Ja, ik heb het allemaal opgeschreven.
1: Ja, dacht ik.
0: Ja, ik heb een schrift hier. Ja. Ik ga dit hele seizoen alles bijhouden. Het schijnt heftig wolkbreuk weer te zijn. Utrecht is overstroomd. Dus wat zal er weer druk zijn? Waar heb je ze allemaal neergezet, Siet?
10: Ja, niet overdrijven natuurlijk, maar het kan even flink tekeer gaan.
0: Drijven. Ja.
10: Het is al behoorlijk druk ook. 120 meldingen, meer dan 600 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor Valkenswaard. 52 minuten na een eerder ongeluk is de weg daar wel alweer vrij. Dan de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein, 40 minuten. En op de A348 Doesburg-Arnhem voor Velperbroek, een vertraging van meer dan een uur.
0: Oeh,

0: uitgefloten ook. Wat verdikke me. Sorry daarvoor.
1: Het is toch allemaal wat. Centerfold, Jay Giles Band, allemaal zoals je het allemaal uitdrukt. Het past allemaal bij elkaar. Het is nog toevallig ook French Kiss daarvoor. Er zijn nog een hoop mensen die daar nog wel iets over kwijt willen. Erna die probeerde eigenlijk te werken. Die dacht, daar moet ik mee. Sjoerd die zegt, realiseren jullie wel eens dat soms misschien jullie zender ook aanstaat in een winkel. Alle klanten hebben mooi mee kunnen genieten van dit schouwspel van de natuurlijke voortplanting.
0: Zo bizar. Ik bedoel, het moment dat dat gewoon in de top 40 binnenkwam, moet ook een bizar. Toen luisterden er nog 17 miljoen mensen naar. Er moeten toch een aantal briefkaarten binnen zijn gekomen bij de Veronica Omroeporganisatie. Wat draaien jullie daar?
1: Ik heb het idee dat ik er in die tijd zat. En Veronica stond er wel onbekend. We hadden ook een pin-up club op tv. Dus voor de rest, vonden dit niet zo'n probleem bij ons.
0: En toen moest twee maanden later met de kerst, Miso Horny van de Two Live Crew nog alarmschijf worden.
1: Ja, daar was hij niet kapot van onze baas.
0: Lex, dat weet ik nog, ja. Ach, zullen we deze maar eens draaien? Want dit is toch fantastisch. Alsof het een jaartje of 60 op een plank heeft gelegen bij Motown in de kluis. Of bij een ander label, Atlantic Records, noem maar wat. Maar het is gewoon nieuw! Het is gewoon nieuw!
1: En familie van, hè?
0: Ja, alle Womackjes, hè?
1: Alle Womackjes zitten erin. Ja, de Womack Sisters. Afgelopen week ego-tip geweest. En dat is een beetje de laatste nieuwe plaat die we draaien voordat we die top 3000 ingaan. If I

0: is dit lekker zeg. De Womack Sisters. Onthoudt u die naam?
1: If I let you.
0: Die gaat weer het hele weekend aan.
2: Die vragen aan...
0: René Vroeger hebben wij aan de telefoon. Het is ongelooflijk. Is er aan voor... Ja, daar is applaus, gelukkig. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het, jongen?
3: Ja, heel erg goed.
0: Nou, kijk, we wilden jou al heel lang een keer in dit fantastische item hebben.
4: Ja, heb je wat te promoten, René, zei Gerard nog.
3: Ja, nee, we hebben altijd wat leuks te doen, hè.
0: Ja, het is altijd wat leuks te doen met René.
3: Ja, kijk, waar ik nog even nakijk, is natuurlijk einde van het jaar, 18 december, doe ik mijn 65e jaarconcert. En met diverse vrienden, ja, en het wordt... sterker nog, daar ben ik eigenlijk al dagelijks
0: bezig op dit moment. Ja. Zo, zit je zo lang in het vak, joh.
3: Ik kan ze bijna niet uitroepen. Ik zit er inmiddels...
0: We hebben wel een hele slechte lijnverbinding, René. Dat is...
4: Zullen we even terugbellen?
3: Ik loop even... Wacht even.
0: Oh, je zit in een bunker weer?
3: Ja, ik zit in de studio.
0: Dus ja, dat ik denk al, je bent aan schuilen voor het noodweer natuurlijk.
3: Nou, dat valt hier wel mee. Maar
0: inderdaad,
3: ik loop hier naar buiten en het is inderdaad noodweer.
0: Zie je, dat maar is toch de verbinding. Maar goed, dit klinkt een stuk beter. Maar we hebben onthouden ergens in december en je zit al 165 jaar in het vak.
3: Nee, 18 december geef ik een... de Concert of the Year, wat ik eigenlijk in de 90e jaren altijd gedaan heb. En dat gaan we nog één keer herhalen. En met al een grote hit van 40 jaar. Met briljante, mooie gasten, vrienden.
4: Zoals. Wie komen er allemaal?
3: In ieder geval, Jeroen van der Boom zit erin en Jan Smit. En wij gaan, denk ik, over een week of twee gaan we alle andere vrienden bekendmaken.
4: Ja,
3: nou, dus, maar het wordt in ieder geval een trip down memory lane. En voor de mensen die er al die jaren geleden zijn geweest. Ja, kijk, je moet je voorstellen, die mensen die werden natuurlijk aangeraakt door de muziek. En die hebben natuurlijk altijd wel een bepaalde herinnering daarbij.
0: Zeker.
3: Ja. En dat is wat we willen gaan terugbrengen.
4: Ja, dat nummer Love Me Good heeft het waarschijnlijk niet gehaald, hè?
3: Was dat een van jouw favorieten?
4: Ja, nou, dat was die ene die ik dan...
3: Love Me Good.
4: Zo'n goed nummer. Ja. Het werd geen hit, geloof ik, hè?
3: Nee, dat was dan net geen hit. Maar
4: goed.
3: Het was een heerlijke plaat om te doen, trouwens.
4: Ja, zo klonk hij ook. Met veel plezier. Nee, we hebben een paar vragen gesteld aan AI. En we zijn benieuwd of jij hetzelfde antwoord geeft als jouw AI-variant. Hebben wij uit zeer betrouwbare bronnen vernomen dat die toppers, dat eigenlijk moppentoppers had moeten zijn. En dat jij echt ongelofelijke kanjer bent in het vertellen van moppen. Dus heb je een mop?
3: Nou ja, ik... ja, weet je, op een zaterdagavond. En ik kom natuurlijk uit een kroegenfamilie.
4: Ja,
3: ik heb verder aan de bar ben natuurlijk altijd moppen verteld. Dus in diverse radio-uitzendingen heb ik wel heel veel moppen verteld. Maar ik ben inderdaad... Het is wel leuk als je met een lekker ploegje mensen zit, biertje erbij.
4: Ja.
3: Is het altijd wel leuk om een leuke biertje te vertellen.
4: Nou, kom op, man.
0: Ja, kom maar.
4: Ja, we zitten er klaar voor.
3: Oh, shit. stel eerst die vragen.
4: Dit was het dus één. Maar we eens even kijken of jouw AI-variant wel een mop had.
0: Zullen we even kijken?
4: Even kijken, ja.
0: Jouw AI-variant had een mop klaar, hoor. Daar komt hij.
5: Ja, joh, komt hij dan. Een man komt bij de dokter en zegt... Dokter, iedereen negeert me. Waarop de dokter zegt... Volgende graag.
3: deze was heel kort.
0: Ja, ja.
3: Maar goed, ik kom er zo op. Stel de tweede vraag.
4: Ja, is een goeie. Zo'n reality soap, want daar doe jij volgens mij toch nog steeds actief aan mee. Hey, thuis, die hele dag zo'n cameraploeg in je huis, dat is toch verschrikkelijk, René?
3: Nou, op een gegeven moment ben je eraan. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, het is ook niet zo dat ze de hele dag om je heen lopen natuurlijk.
4: Mm-hmm.
3: Maar ik, zoals in deze serie die eraan komt, is het natuurlijk zo, kijk, we zijn... Maar goed, ik kom er zo op.

0: met een soort van moeder Teresa, die dat allemaal in hele goede banen leidt. Ja. Weet je wel, ik heb een studio aan huis. Op dit moment zijn we inderdaad ook bezig voor de voorbereidingen voor die Ahoy. Dus er komen ook diverse muzikale vrienden over uit. Ja. Dus er gebeurt zo verschrikkelijk veel.
1: Het is ook gewoon een beetje promotie, ook voor je hele familie.
0: Ja, deels. Maar het is ook gewoon leuk om de mensen te laten zien, achter de schermen gewoon te kunnen laten zien. Wat er eigenlijk allemaal voor nodig is. Ja. Om dat gewoon te maken.
1: Nou, jouw variant is korter volgens mij.
2: Ik denk dat het korter is, maar
1: de essentie.
3: Nee joh, dat went verrassend snel. En ze zijn er natuurlijk niet echt de hele dag bij. Je maakt gewoon duidelijke afspraken. Maar soms denk je wel, nou moet je wegwezen. Je zit wel erg veel in mijn aura.
2: Oké, okay, nou ja, ongeveer overeenkomstig wel.
1: Ja, hè?
0: Ja. Nou, redelijk oké.
2: Okay. Redelijk oké.
1: Okay. Ja, laat je er ook nog dingen uitknippen?
0: Nou, weinig. Weet je, kijk, je laat natuurlijk zien wat je wil laten zien. We hebben natuurlijk restricties. We zitten veelal in de keuken. We hebben een hele leuke tuinkamer. Maar kijk, echt privé dingen even van boven in de slaapkamer. Maar je wil, dat wil je ook voor mij niet meer zien.
1: Nee, de heftige ruzies en zo.
2: Dat is wel uitgeknipt.
0: Nee, maar weet je, er gebeurt echt waar. Weet je, er gebeurt de hele dag gebeurt hier wat. En nogmaals, inmiddels zijn we met een familie van 17 personen. Dus ik ben nog op zoek naar een dubbeldekker. dat is gewoon zo. En met name, ik ben ook heel druk bezig met een duetten CD. Nou, dat wordt ook dus grotendeels bij me thuis opgenomen. Dus die jongens en meiden, die komen allemaal hier binnen. Dus. Never a dull moment.
1: Ja, nou eens even kijken wat je AI-variant hiervan vond.
3: Ja, tuurlijk, als iets te privé is of iemand voelt zich er echt niet lekker bij, dan bespreken we dat. Maar je moet ook niet alles eruit willen halen, want dan blijft er geen reality soap meer over.
0: Dat is ook zo.
1: Ja,
0: dat is ook zo, weet je. En wij hebben wel een hele grote afspraak met de familie. Dat iedereen moet er blij mee zijn.
1: Ja.
0: Ook van tevoren wat we afspreken, weet ik wat allemaal. En als er ook maar één is in de familie die zegt dat het zus of zo, dat vind ik niet leuk, dan gebeurt het gewoon niet.
1: Ja. Oh ja, heel goed.
0: Je doet
1: goeie
0: het toch met z'n allen. En iedereen heeft de piece of the cake.
1: Ja.
0: Dus ik, dat laat ik ook heel vaak in hun over.
2: Ja. Hebben we nog één laatste vraag, en die stellen we eigenlijk altijd. Favoriete plaat? Wordt altijd gevraagd. AI zit er vaak naast, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
2: Wat is jouw favoriete plaat?
0: Nou, ik zal je vertellen wat altijd bij mij boven komt drijven, is Eloise van Barry Ryan.
2: Oeh, mooi. Oeh, dat was een goede plaat.
0: Dat is één van mijn... je mag alles van mij opzetten van Stevie Wonder.
1: Mm-hmm.
0: Je mag van mij alles draaien van Frank Sinatra. Dat is iets. Maar ik, op een of andere vreemde manier... Is dat Eloise bij mij, als dat opgaat... Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met mijn jeugd. Dat ongelooflijke mooie intro.
1: Ja.
0: Weet je wel,
1: dat
0: was een pompeuze. En dan die achtelijke goede stem van die gozer.
2: Achtelijk,
0: ja, briljant.
2: Even kijken.
1: Ja, ben benieuwd. Ja, of je AI, misschien pakt die wel iets voor jou zelf. Even kijken.
3: Poeh, dat wisselt natuurlijk. Maar als ik er eentje moet noemen, dan is het My Way van Frank Sinatra.
2: Ja,
3: die stem, die tekst, dat hele levensgevoel, dat blijft voor mij gewoon tijdloos.
2: Ja, toch Frank Sinatra. Je noemde hem net al, dus dat is toch bij de juiste richting.
1: Thomas, we hebben nu nog zendtijd voor één nummer. Als we nu Eloise, Barry Ryan, of we pakken een René Vroeger, een klassiekertje uit je eigen repertoire. Wat zou je dan graag willen horen nu?
0: Een heel klein beetje promotie. Crazy Way About You.
2: Crazy Way About
1: Boven
2: You.
1: Eloise van
2: Frank Sinatra. Ja,
0: ik ben er overheen.
1: Oké, nou goed. Dan,
2: kijk, die draaien, René.
1: Ja, dan gaan we die doen, joh.
2: Ik wens jou heel veel plezier en succes met het concert, hè. We zijn erbij, hè.
0: Oké, dankjewel, vrienden. Helemaal te gek. En ik spreek jullie snel.
2: Tot snel, René Vroeger.
0: Oké, jongen.

0: beetje verhogen.
1: Ik vind het mooi hoor. Ik had het niet gedurfd als ik hem was geweest. Dat was zijn favoriete nummer, Eloise. Of een liedje uit je eigen carrière. Doet die van mij dan maar.
0: Doet die dan maar, ja.
1: Dat is mooi.
0: Crazy way about it. Ach, dit was hem alweer. Stennis en Ekdom voor vandaag. Maar het feest gaat maar door.
1: En misschien straks Eloise van Barry Ryan bij...
0: Wout en Frank!
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de hypotheek...

0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ons CW-fotoboek is er.
22: Spannend!
21: Wat is die mooi geworden?
22: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
21: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
23: Wie was er aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
23: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
6: Maar je moet gewoon je boek houden.
5: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 4 uur.
10: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Het kabinet gaat op basis van de gesprekken met oppositiepartijen aan de slag om de begroting voor volgend jaar af te maken. Premier Jette zegt dat de wensen van andere partijen straks te herkennen zijn in de financiële plannen die met Prinsjesdag worden gepresenteerd. Hij vertrouwt erop uiteindelijk een meerderheid te vinden. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld om te straffen na het vuurwerk tijdens de uitwedstrijd bij Cambuur in Leeuwarden afgelopen weekend. Daar raakten 7 Cambuur-supporters door gewond. Volgens Feyenoord is intensief onderzoek gedaan en krijgen de mensen die vuurwerk afstaken of erbij betrokken waren een stadionverbod. Bij het Rode Kruis is voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal in de eerste 24 uur €740.000 opgehaald. De problemen in het getroffen gebied worden alleen maar groter, ook vanwege het risico op nieuwe overstromingen. Het Rode Kruis is dankbaar voor al het geld dat al is binnengekomen op Giro 6868. En op een school in Weesp bij Amsterdam is iemand van 15 opgepakt die een nepvuurwapen bij zich had. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze de scholier met een wapen door het gebouw zagen lopen. Uiteindelijk kon iemand die op de school werkt het wapen van de tiener afpakken. Later bleek dat hij nep was. Het weer stevige buien met kans op onweer en windstoten. In droge gebieden is het 21 graden, in de buien 16. Morgen weer wisselvallig met buien en zon. Bij 22 graden zondag is het vaker droog. Ja, mede door de buien is het behoorlijk druk op deze vrijdagmiddag. 137 meldingen, meer dan 700 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel ruim een half uur extra. A4 Antwerpen-Rotterdam voor Bergen-op-Zoom-Zuid 16 minuten. Dan de A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein 23 minuten. A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum zelf 25 en de laatste op de A348 Doesburg richting Arnhem. Voor Velperbroek een vertraging van 31 minuten.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
15: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie.

professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: voeding.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
4: Kippie.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur...

0: zeker. En je hebt het einde van de week weer gehaald. Het is vrijdag, vlak voor het weekend. En ik wil eigenlijk met jullie goedvinden heel even terugkijken naar gisteren.
1: Ja, dat was wel een momentje inderdaad. Ja. Een hoop mensen waren er ongelooflijk druk mee, ook hier op de redactie. Iedereen liet de hele dag een beetje van, joh, vanavond gaat het gebeuren, weet je wel.
0: Ja. Voor ons is het een computerspelletje. Wij hebben er alle twee niet zo heel veel mee, maar GTA 6 kwam gisteren uit. En we hadden Max, onze Max.
1: Nee, het spelletje kwam nog niet uit, hè? De trailer.
0: Nee, sorry, de trailer.
1: Het spelletje zelf is. Dus het is eigenlijk vast een voorproefje op iets dat gaat komen in november. Toch was iedereen er heel druk mee.
0: Je hebt helemaal gelijk. En we hadden Max van de ochtendshow hadden we in de uitzending. En hij kan dus niet wachten tot het moment dat het spelletje uitkomt dat hij het kan gaan spelen. Dit vertelde hij erover.
2: Dat klopt. Ik heb een pact met mijn schoonmoeders. die kunnen het hele weekend het kind met zich meenemen. Ik ben gewoon bij mijn twee beste vrienden. Guus, die heeft een PlayStation 5. En we gaan ons gewoon in zijn kamer opsluiten en de hele weekend dat spelletje spelen.
1: En voor de duidelijkheid, Max is net, wat is het, een maandje vader.
0: Het zit hem niks. Als het spelletje uitkomt,
1: het spelletje uit, hoppa, gewoon lekker met een paar vrienden, een paar pizza's bestellen en dan een weekend lang GTA spelen.
0: Ik zag dat de NOS, die noemde het niet zo groot als deze release. Het AD heeft het over de nachtwacht van deze tijd. Ja, ik vind dat mooi. Ik heb ook heel veel mensen gesproken die het fantastisch vonden. Max heeft inmiddels de trailer bekeken en zei dit erover.
3: Vrienden van de middag, hallo. Ik zat er klaar voor gisteravond met mijn bakkie popcorn op de bank. En ik kan oprecht zeggen dat het echt al mijn verwachtingen heeft overtroffen. Het ziet er ten eerste gewoon veel mooier en realistischer uit dan alles wat ik tot nu toe heb gezien in Gameland. Ja, en in de beelden zie je al heel snel dat je als speler je mag onderdompelen in zowel de rauwe, ongepolijste drugswereld van Miami met vette actiescènes, als ook het jetsetleven wat Miami te bieden heeft. Dus dat is heel vet. En ja, nogmaals, het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Dus ik weet genoeg, mijn vriendenweekend staat al vast, moeders past op de kleine en papa gaat lekker met zijn vrienden bier drinken, pizza eten en GTA 6 spelen.
1: Alpa, lekker man.
0: Het allerbelangrijkste wat hier synchroon aan liep, want de trailer werd via Netflix gepresenteerd, bleef Netflix wel in de lucht.
1: Ja.
0: Ziens, heb je gewoon Netflix kunnen kijken gisteravond?
4: Ik had gelukkig geen storing, maar er waren wel mensen die inderdaad last hadden van overbelast Netflix. Ja.
0: Mensen, middagshow van vandaag, bomvolle show, wat gaan we doen?
1: We hebben bier, bitterballen en Mart Hoogkamer in de Hollandse Hoek, hij komt bij ons langs. Uiteraard spelen we woordenjacht, hebben we nieuwe kale uithaal. En om 6:00 gaat Rob Stenders terug naar augustus 1980 met zijn Pub 40, kortom. We hebben gewoon echt een hele mooie avond hier bij Radio Veronica.
0: Weer een stapje dichter bij het weekend, jongen.

0: Train en Drive-By. En daarvoor Notorious B.I.G. en Biggie.
1: Can't you see?
0: Hypnotized. Even kijken, het is 5:10 geworden. Kijk erg uit naan vanavond. Voor de mensen die denken, waarom dan? Klein stukje inside informatie. Maar vanavond spelen we onze laatste popquiz in de Q-Factory in Amsterdam. Volgens mij zitten we ramvol.
2: Ja, dus ja. Het is een gigantische locatie, maar het is helemaal rammetje vol.
0: Erg leuk.
2: Q-Factory Amsterdam, we geven daar onze beste muziekquiz aller tijden. En we hebben een leuk onderdeel in die beste muziekquiz aller tijden. Dat heet De Kale Uithalen.
3: Kale Uithalen.
2: En dat is eigenlijk een heel simpel concept. Want er zijn natuurlijk heel veel liedjes waar zo'n uithaal in zit. Dat een artiest even flink schreeuwt. Of flink wat uithaaltjes achter elkaar doet. Noem maar even een voorbeeldje. Bijvoorbeeld,
1: wat hebben?
2: Heb je Michael Jackson of zo? Of
1: ja, maar
2: heb je
1: hebben 100 keer gehad.
2: Ja, maar even, dat is wel duidelijk dan.
0: Hier heb ik een uithaal van AC/DC. Oh, dat is het antwoord al. Oké, ik heb hier een opgave van James Brown. Dus test dit, hè, deadline.
2: Okay. Nou, dat is een hele bekende uithaal natuurlijk. Toch? Nou, dit is daar dus een mooi voorbeeld van. We gaan nu een uithaal laten horen, maar dan aan jou de vraag. Van wie is hij? En uit welke plaat komt hij? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. Het gaat om deze.
0: Ziet, luister mee. Kijken of we hem één keer kunnen raden.
2: Ja.
0: Dit klinkt als de mug die ik vannacht had.
1: Ja. Je moet eigenlijk door een klap erachter worden. Ja.
2: Je bent een beetje ingetogen uithaal.
0: Is dit wel een mens? Wacht even.
2: Ja.
0: Nou,
2: nu hoor ik ook die mug. Nee, als jij denkt te weten, ik snap dat die moeilijk is, zo net voor het weekend. Maar als jij hem denkt te weten, stuur het even door via de gratis Radio Veronica app. Dus wie is de artiest of de band? En uit welk liedje komt het? Nog één keer, het gaat om deze uithaal.
4: Ja.

0: Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Lauper.
1: Niet te doen. Nou, er komt heel veel binnen van mensen die zeggen, joh, heeft hier iemand obstipatie? Ja, of is het maar...
2: Het is wel als de obstipatie net voorbij is. Dus dat je zegt van...
1: is weg. Mario Verlati stuurt het volgende via de Radio Veronica app.
3: Ik denk dat het Holla the Love is van Led Zeppelin. Van de plaat Led Zeppelin 1. En de zanger die je hoort is Robert Plant.
1: Ja.
2: Is niet goed.
1: Nee, is niet goed. Johan?
4: Hey, Wout en Frank. Ik denk dat dit Guns N' Roses met November 1.
1: Nee. Is niet goed. Guns N' Roses November 1. Nee, is niet goed. Lasse?
5: Ja. Wie staat er nou weer met zijn poten op die kat? Opletten.
2: Nee, ja, goed. Als je wel weet wie het is, mag je doorgeven via de app van Radio Veronica. Succes. Wie is het? Uit welke plaat komt het?
6: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Siet Roskam en hij gaat vertellen wat hij zometeen in het nieuws heeft.
7: Begroting is nog niet af en Feyenoord heeft vuurwerkafstekers in beeld.
6: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Radio.
1: Veronica.
2: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
3: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
1: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
2: Welk lied krijg je luidkeels mee?

0: naar radioveronica.nl en stem.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jaag op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
18: Veronica Weerbericht.
19: Ja, stevige buien. Kans op onweer, windstoten. Het is 21 graden waar het droog is. En 16 graden in de buien. Maar dan morgen. Ook een wisselvallige dag met buien en 22 graden. Zondag gaat heel voorzichtig iets meer de goede kant op. Dan is er iets meer zon en is het ietsje droog. 3:30. Dit is het nieuws. Siets Roskam, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Terwijl premier Jette blijft hopen op een brede meerderheid voor alle financiële plannen die met Prinsjesdag bekend worden, is de coalitie er zelf nog niet uit. Volgens de NOS komt het vooral door een toezegging aan oppositiepartij PRO om de bezuinigingen op uitkeringen nog niet op te nemen in de begroting. De VVD is bang dat de rechtse partijen dan niet meer willen samenwerken. Feyenoord wil tientallen fans een stadionverbod geven na het vuurwerkincident bij Cambuur afgelopen weekend. De club zegt de hele week druk te zijn geweest met het identificeren van de mensen die vuurwerk afstaken of andere verboden dingen deden. De politie zegt nog niemand te hebben aangehouden. En het Rode Kruis heeft al 740.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Sinds gisteren staat Giro 6868 open. En het Rode Kruis denkt de getroffen Nepalezen nog lange tijd te moeten helpen. Ook wordt er nog gevreesd voor meer overstromingen.
9: Thank you.
16: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Het is ongelooflijk druk op de weg.
9: Ja.
16: 729 kilometer in totaal. 144 meldingen, ook behoorlijk nat op heel veel plekken. Want veel regenbuien. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Amersfoort-West. Daar 17 minuten door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. De A2, dat is Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Deil. Daar een uur vertraging. De A5 Hoofddorp-Amsterdam tussen Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar sta je 18 minuten te wachten vanwege een kapotte vrachtauto. De A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Nieuwekijk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. Daar een kwartier vertraging, ook vanwege een kapotte vrachtwagen. En de A50 Arnhem-Os tussen Grijshoort en Ravenstein een half uur vertraging. Wil je nou een compleet overzicht met alle files en alle flitsers, dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
9: Ja. Gaan we?
16: Nou. Edwin kwam met deze.
18: Ik denk dat het Aerosmith is met Love in an Elevator.
9: Ja.
19: Scala uithaal uit een liedje. Wie is het en welke plaats? Hij is het Aerosmith.
9: Dat is niet goed.
16: Ja. Tony komt nog met deze.
21: Edwin en ik denken Axl Rose met Welcome to the Jungle.
16: Welcome to the Jungle.
19: Nee, is ook niet goed. Nou,
9: nee, is niet goed.
19: Welke plaat is het en vooral wie is het?
21: Ja.
19: Als je het weet, mag je het doorgeven. Dat kan gratis deze kant op via de app van Radio Veronica.
22: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven,

0: Anne van Wax en Right Between the Eyes uit de jaren 80. Nou, dat komt mooi uit, want dit weekend, zoals ieder weekend bij Radio Veronica, vanaf 10 uur 's ochtends heel veel jaren 80. Sterker nog, het is dan 80s only.
1: Ja.
0: En het is dit weekend nog, en dan even niet, want dan start onze top 3000.
1: Die start komende maandag. Stemmen kan nog via radioveronica.nl. Blijf dat ook vooral doen. We hebben een fantastische stemmodule. Radioveronica.nl. Ja.
0: Wie is het?
1: Tamara, die komt met de volgende oplossing.
2: Hoi, Wout en Frank. Ik denk dat het Led Zeppelin is met Kashmir. Groetjes.
0: Led Zeppelin komt veel binnen.
1: Ja.
0: Maar nee, dat is niet goed.
1: Kashmir, Led Zeppelin is niet goed, Mark.
3: Hé, hey, Wout en Frank. Ik denk dat de kale uithaal komt uit het liedje Love Hurts van de band Nazareth.
0: Ah, mooi liedje. Ja. Ja, het klinkt wel alsof het pijn doet, maar het is niet goed.
1: Kokkie.
4: Dit is van Blind Melon. No rain.
1: Nee, is niet goed.
5: Niet goed.
1: We hebben Christa teruggebeld. Christa, goedemiddag.
6: Goedemiddag, hallo.
1: Hoe gaat het met je?
6: Ja, gaat goed hoor.
1: Ja, ben je klaar voor het weekend?
6: Ja, zeker wel.
1: Lekker. Volgens mij kom je uit Rotterdam, of niet?
6: Ja, Ridderkerk woon ik.
1: Ah, dat is een beetje hetzelfde hoekje.
6: Geboren in Rotterdam. Geboren Rotterdammer.
1: Hey, wie denk jij dat de kale uithaal is?
6: Ja, ik dacht ook Love Hurts van Nazareth.
0: Oh, nou, dan kunnen we kort wezen.
6: Ja.
0: Nee, is niet goed.
6: Is niet goed.
0: Hey, even goed, wel fijn weekend, hè?
6: Ja, hetzelfde.
1: Doei, Christa.
0: Hoi. Nick. Nick.
7: Hey, goedemiddag, hallo.
1: Hi, wat denk je?
7: Ik dacht Psycho Killer van Talking Heads.
0: Psycho Killer? Dat de grap is...
1: Dat jij die fantastische Radio Veronica platentas wint met inhoud.
7: Woehoe! Oh, top.
1: Dat is leuk, super. Hè? Heel veel plezier ermee. Ja. Komt heel snel jouw kant op.
7: Hey, hartstikke bedankt, hè.
1: Tot later.
0: Nick, ik wil nog even zeggen. Want er waren, ik geloof dat er nog één ander iemand was die het goed had. Ik vind het wel heel knap, want dat was geen makkelijke opgave vandaag. Dus je hebt het echt heel goed gedaan.
7: Je had over een mugachtig, ik dacht dat moest er zijn.
0: Ja, een mug had het ook kunnen zijn. Hey Nick, lekker gewerkt en een fijn weekend, man.
7: Jullie ook.

0: Ze gaat helemaal viraal nu.
1: Ja, dit is sowieso een fantastische zanger. Ongelooflijk, zangeres. Ongelooflijk dikke hit op dit moment. Dat Midnight Sun van Sarah Larsson. En afgelopen weekend stond ze op Pukkelpop Festival in België. En daar deed ze dit ook live. En zij heeft dan in deze plaat, is er een moment. Dan wordt zij door haar danseressen wordt ze opgetild.
2: Ja.
1: En dan wordt ze in een soort van dolfijnpose wordt ze op het podium gelegd.
2: Ja.
1: Maar wat gebeurde er tijdens dat concert op Pukkelpop? Deed het hele publiek dat ook.
2: Ja, en dat vond ze heel grappig.
1: Dus er gingen allemaal mensen de lucht in. Dat was een fantastisch moment. Ik moest heel hard om lachen. Ja.
2: We hebben het, je moet de beelden er eigenlijk bij zijn. Maar je hoort wel dat ze heel erg, ze moet erg om lachen. Maar even goed, ze kan leuk zingen, maar ze lacht ook heel leuk.
1: Ja, het was ook een bizar gezicht. Al die mensen die gewoon bovenop het publiek lagen. Een soort crowdsurfers. Fantastisch zag het eruit.
3: De top 3000. Radio Veronica.
2: Hey Bianca Konings, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: En dankjewel voor jouw stemlijstje voor de Radio Veronica Top 3000. Heb je goed gedaan?
4: Dankjewel, graag gedaan.
2: Dan zit ik even te kijken. En misschien moeten we het even over Bryan Adams hebben. Wat is het verhaal daarachter?
4: Het verhaal erachter is dat wij een stukje songtekst van het nummer Heaven op het geboortekaartje van onze dochter hebben geplaatst.
2: Ja.
4: En ik heb altijd, mijn dochter is in 2002 geboren en ik heb altijd gezegd, daar komt ooit een handtekening op. Ja. En dat is gebeurd.
2: Maar een handtekening voor Bryan Adams wilde je hebben, toch?
4: Ja, inderdaad.
2: En hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan?
4: In 2004 had Irene Moors een televisieprogramma en dat heette Waar een Wil Is.
2: Ja.
4: En toen heb ik mijn verhaal ingestuurd en toen zijn we samen naar Ahoy gegaan en toen heb ik Bryan Adams ontmoet en heeft hij het geboortekaartje gesigneerd.
2: Wauw. Hoe vond hij dat je zeg maar zijn tekst gebruikt dan voor een geboortekaart? Wat zei hij daarover?
4: Ja, dat vond hij heel speciaal.
2: Wauw. Maar weet je wat ik dan wel een beetje gek vind?
4: Vertel.
2: Nou, ik zit even jouw stemlijstje te bekijken. Maar dan is dus Heaven van Bryan Adams is heel belangrijk voor je. En vervolgens stem je op Summer of 69. Ik weet het niet hoor, maar dan is het toch misgegaan.
4: Dat is natuurlijk ook wel de grootste hit van Bryan Adams. Hè? Die vind ik ook fantastisch.
2: Oké, okay, dus dat is de favoriet.
1: Strategische stem eigenlijk.
2: Strategische stem eigenlijk.
4: Ja. Klopt, zeker waar.
2: Luister, komende maandagochtend, 8 uur, begint de Radio Veronica Top 3000. Stemmen kan nog het hele weekend tot zondagavond 6 uur. Maar jouw lijst is binnen. Bianca, Bryan Adams, ja. Summer of 69 gaan we draaien. En een fijn weekend alvast.

0: Dit is de middagshow van Radio Veronica. En zometeen heb je de kans om toch aardig wat geld extra even te pakken zo vlak voor het weekend.
1: En dat is lekker zo voor het weekend, hè? Want dat kun je namelijk ook meteen uitgeven. Heerlijk. Woordenjacht spelen we zometeen. Als je mee wilt spelen, moet je heel even woordenjacht sturen naar de gratis Radio Veronica app.
0: Misschien tot zo dan.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Woehoe! Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 5 uur.
8: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
9: Goedemiddag. Het is onverantwoord dat het kabinet tot de deadline van maandag doorwerkt aan de begroting voor volgend jaar. Dat zegt pro-leider Jesse Klaver, die het heeft over een crisis die is ingebakken in het minderheidskabinet. Hij blijft erbij dat de bezuinigingen op uitkeringen geschrapt moeten worden. Dat is voor de oppositiepartij cruciaal om de begroting aan een meerderheid te helpen. Het aantal vermisten na de overstromingen in Nepal is nog veel hoger dan eerder gemeld. Van zo'n 2000 mensen is niks meer gehoord, onder wie 3 Nederlanders. Tot nu toe zijn er bijna 600 doden. Ook wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal door stijgend water in de bergen. Ook in het nieuws vandaag, tientallen Feyenoord-supporters kunnen binnenkort een stadionverbod krijgen. Ze zijn volgens de club in beeld na het vuurwerkincident op de tribunes van Cambuur afgelopen weekend in Leeuwarden. Ook de politie doet onderzoek. Na de komende uitduels tegen NEC en PEC Zwolle neemt Feyenoord helemaal geen fans mee. En de geheime diensten krijgen meer vrijheid om zich in te zetten tegen dreigingen, zoals tegen Rusland, Chinese hackers en terreurgroep IS. Het is volgens defensieminister Jesjukus nodig, omdat het te veel tijd kost om voor elke actie vooraf toestemming te vragen. Er komt wel een instantie om de diensten in de gaten te houden. Het weer dan stevige buien met kans op onweer en windstoten. Later vanavond op steeds meer plekken droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen in de kustprovincies de meeste buien. Door 22 graden, zondag is het vaker droog. Dan drukte op de snelwegen, meer dan 100 vertragingen, ruim 600 kilometer. In totaal, dit zijn de meest opvallende nu. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort-West nog een kwartier extra na een ongeluk. Weg is inmiddels wel weer vrij. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel, 3 kwartier extra. A12 Arnhem-Den Haag voor Lunetten, 11 minuten. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Tot slot een ongeluk gebeurt op de A12 Utrecht-Den Haag. Rechte rijstrook dicht tussen Gouda en Zoetermeer. Een vertraging van 17 minuten.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: wakker.nl. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
18: Je hebt nog maar 2 dagen om te stemmen voor de top 3000.
19: Of nee, toch niet?
18: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur

0: de band van MC's en Freestyler. In de middagshow bij Radio Veronica op deze vrijdagmiddag 28 augustus 2026. En op vrijdag hebben wij in de studio gezellig bitterballetje, dingetje, toestandje, alles.
1: En
0: hebben wij voor de extra gezelligheid ook onze Hollandse hoek. En daar hebben wij vandaag, ja, ik vind, hij heeft een fantastische plaat uit. Ik vind het ook gewoon een hele leuke gozer.
2: Het is
0: een bezoek.
2: Absolute bloedtopper. Het is Mart Hoogkamer, hebben we zo meteen hier te gast. Daar hebben we heel veel zin in.
0: Gezellig. Maar eerst gaan we kijken of we iemand nog een klein beetje zakgeld kunnen geven voor het weekend.

0: Over vijf spelen bij Woordenjacht. De vraag is, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Dat is Monique Meskers. Monique, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En jij doet echt mee om serieus geld te verdienen?
2: Ja, miljoenen. Miljoenen gewoon. Dus ja. Die ene minuut, maar, dat moet wel wat langer.
0: Maar lieve schat, als je morgen even serieus. Als je morgen, ben je 20 miljoen. Wat ga je dan doen?
2: Ja, stoppen met werken en heel veel reizen.
0: Heel veel reizen. En wat is het eerste waar je naartoe gaat dan?
1: De camper verder.
2: Ik wil graag naar Bonaire en naar Vietnam.
0: Nou, dat ligt behoorlijk uit de buurt. Dus dan ben je inderdaad wel even bezig. Maar ja, heerlijk hè. En dan kom je terug van vakantie. Gewoon weet je, ben je 6 weken Bonaire en 8 weken in Vietnam geweest. En dan barst je nog voor het geld. Dat is toch heerlijk?
2: Ja, het lijkt me fantastisch.
1: Okay. Nou ja, misschien kunnen wij helpen om in ieder geval een voorgerecht te financieren op die vakantie. Ja, het wordt een klein stapje. Want je krijgt namelijk voor elk goed geraden woord krijg je 20 euro. Dat kan uiteraard behoorlijk oplopen. Dus stap voor stap gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord en jij moet dat woord raden. Krijg je minuten tijd voor.
2: Nou, top. Komt goed.
0: Ik krijg
2: Doe jullie best, hè,
0: Nee, ik doe mijn best. Geven. Ik doe alles wat... alles gaan begeven. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Als je de pong hoort, dan mag je antwoord geven. Jouw minuut woordenjagen voor een reis naar Vietnam en Bonaire start nu.
2: Ja, top.
0: Dan. Hier komt vuur
1: uit.
0: En
1: kun
0: je
1: gebruiken
0: om
1: aan
0: te
1: steken.
2: Een open haard.
0: Ja.
2: Een lucifer.
1: Hier
0: schrijf
1: je
0: op
1: en
0: scheur
1: je
0: blaadjes
1: af.
2: Notitieblok.
0: Dit
1: zit
0: om
1: je
0: toestel
1: om
0: te
1: beschermen.
2: Telefoonhoes.
1: Gebruik
0: je
1: als
0: je
1: hoofdpijn
0: hebt.
2: Paracetamol.
0: Als
1: dit
0: binnenkomt,
1: dan
0: moet
1: je
0: betalen.
2: Een bekeuring.
1: Kun
0: je
1: op
0: blazen
1: en
0: figuurtjes van maken.
1: Van wat?
2: Een bellenblaas.
0: Nee, maar nee, ik geef mezelf...
1: ik neem heel even terug wat ik zei over dat voorgerecht. Ja. Die gaan we niet kunnen betalen.
0: Nee. Even kijken hoor. Zeg maar, de trein naar Schiphol voor je reis gaat het al niet worden. Maar we gaan even kijken hoe het loopt.
1: Even kijken, de eerste is... jij zei lucifer, wij bedoelden daar...
2: Aansteker.
0: Aansteker, ja.
1: De tweede zei jij notitieblok. Wij bedoelden daar kladblok. Maar de jury keurt hem goed.
0: Ja.
1: Dus dat is goed.
2: Heel goed.
1: Toen kwam vervolgens jij zei telefoonhoes.
0: Ja, die zei ze.
1: Die was goed. We bedoelden telefoonhoesje inderdaad. Als je hoofdpijn hebt, neem je een paracetamol. Die had jij ook goed. Moet je betalen.
0: Rekening.
1: Wij bedoelden een rekening. Jij zei een bekeuring. Ja, die moet je ook betalen. Maar is niet goed.
2: Ja, toch?
1: Vervolgens hadden we het over, kun je opblazen en figuurtjes van maken. Jij zei bellenblaas. Is niet goed. Yes. Ballon.
0: Ballon hadden we. De ballon.
2: Jezus, jouw erg.
1: Alsnog drie goed betekent voor jou 60 euro. Hoppa.
0: Je had het ook niet kunnen hebben, zo moet je het gewoon zien.
2: Nee, dat bedoel ik. Okay. Heel fijn, dank jullie wel. Jullie hebben goed je best gedaan. Ik wat minder, maar...
0: Nou, weet je, ik hoop dat de reis naar Vietnam en Bonaire ooit gaat plaatsvinden. Je was een fantastische kandidaat en een mooi weekend, Tim.
2: Dank jullie wel. Jullie ook.
0: Bye, bye.
3: Is Veronica.
4: Right here. Met Wout en Frank. Hier ben jij.
5: Number one.
4: De nummer 1.

0: Vandaag groot feestlevend aangekondigd door Frank van der Dorp.
1: Vandaag in de Radio Veronica Studio. Groot applaus voor Maarten.
2: Lekker mannen, dank jullie wel.
1: Maar we moeten wel allereerst even onze excuses aanbieden. Want we hebben inderdaad die bitterballen altijd
2: op vrijdag. Die waren koud, man, joh.
0: Ja, nee, die waren te vroeg.
2: Ja, je hebt ze zeker allemaal gevreten.
0: Ja, dat zie je wel. Ja, dat zit wel in de buikje.
2: Lekker, man.
0: Mart Hoogkamer, fijn mens die jij daar bent. Welkom en wat fijn dat je er bent.
2: Ja, dank je wel.
0: Gaat het lekker met je?
2: Het gaat heerlijk. Ja, het gaat goed.
1: Maar moet je kijken, is uitgerust ook helemaal.
0: Ja, vakantie en alles.
2: Ja, ik ben lekker op vakantie geweest en ik moet zeggen, ik denk dat ik 16 uur per dag heb geslapen.
0: Echt, ja?
2: Ja, ik meen het echt.
0: Maar was je zo moe?
2: Ik was kapot.
0: Oké, maar dat is ook niet goed, toch?
2: Nee. Maar ik was wel echt gewoon de eerste paar dagen, was gewoon helemaal uitgeteld.
1: Maar heeft iedereen toch als hij op vakantie gaat? Nee, ja. De eerste weekje moet je toch ook even bijkomen?
2: Ja, je moet even bijkomen, toch? Ja, en uiteindelijk probeer je ook wel ergens een, toch? Je probeert wel een beetje te smokkelen. Dus je neemt je schoonouders mee, dan ben ik kapot, hoor. Als je dus
1: kind afgeven.
0: Herken ik totaal niet. Hey, luister, Bart, even, dat vind ik mooi. Oh, dan ben je op vakantie.
2: Ja.
0: Je was in Zuid-Europa. Komen zo op terug, je bent op een bijzondere plek voor je carrière.
2: Ja, zeker.
0: Maar jij wil daar ook een beetje ongestoord over straat.
2: Ja, klopt.
0: En je bent bekend. Je mensen hebben snel in de gaten dat je er bent.
2: Ja.
0: Maar wat doe je dan?
2: Nou ja,
0: jij gaat echt incognito, hè?
2: Nee, ja, we zaten in Marbella en we gingen naar Caruela toe. En op een gegeven moment zijn we mij zien, nou, zullen we dan even weggaan? Ik zei, ja, als we erheen gaan, wil ik wel naar een plek gaan waar het voor mij begonnen is. Dus tegenover de Klikspaan.
0: Ja. Gaat dan over dit filmpje wat helemaal viraal ging, hè? Dit is dit.
2: Ja. Als ik dit al geweten had, ik nooit Flash Bacardi op.
0: Nee, maar jij zong dit, je ging de hele wereld over. Het is het begin van je carrière.
2: Ja,
0: deze plek wilde je met je gezin naartoe in alle rust.
2: Dat was de allereerste keer dat ik er weer heen ging.
0: Ja.
2: Moet je goed begrijpen. Dus ik ga er naartoe. Maar ze zeiden al tegen me, Rachel Hazes. En nou, Mart, ze weten dat je in Spanje bent. Maar ze hebben wel een gevoel dat jij gaat komen.
0: Ja.
2: Dus ik denk, nou, dan maken we er een leuk spelletje van, toch? Dus ik probeer in incognito hoed op. Zo'n cowboyhoed, zo sletsen, weet je wel.
0: Ja.
2: Bril op.
0: Ja.
2: Overhemdje aan. Ja. Lange mouwen.
1: 35 graden.
2: Zo'n touwbroek. Zo'n losse broek, weet je. Ja. En wel mijn slippertjes aan. Ik denk, nou. En ik loop. En we lopen er naartoe en je ziet ook een foto en ik doe die hoed snel af.
0: Ja, iedereen zag het meteen.
2: Ja, tuurlijk zagen ze het allemaal. Maar ja, uiteindelijk vond ik dat natuurlijk wel fantastisch. En dan, ja, je bent er en het is ook gewoon leuk. En ze liet je ook met rust uiteindelijk als je lekker aan het eten bent met je gezin. Dus, maar dit was wel voor mij een bijzonder moment om dit gewoon met mijn gezin een keer... Ja, dit is iets wat, ja, 7 jaar geleden, 6.
1: En jij, 2020 geloof ik.
0: En jouw meisje was ook nog nooit op deze plek geweest. Die bedoel, ze weet dat...
2: Ja, misschien is ze wel geweest, maar niet dat ik weet.
0: Nou, ik snap je. Goed, maar hey, luister, er is nieuwe muziek van jou. En dat gaat eigenlijk twee kanten op.
2: Ja.
0: Want er is een fantastische nieuwe single.
2: Ja.
0: Ik vind dat je hier een beetje de... Ja, ik vind het eigenlijk ook een beetje pop.
2: Ja, je zei het net al. Ik vind, mooi
0: je dat, vind je dat stom of vind je dat
2: oké? Nee, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want ik nederpop zie ik het zelf een beetje. Ik helemaal het volk. Tuurlijk, het is, ik ga er nog steeds lekker op.
0: Ja.
2: En het is voor je optredens is top.
0: Ja.
2: Alleen dit is wel het liefst wat ik nu maak. Net zoals Ik spaar geen centen of deze nieuwe plaat Kroeg in de Hemel. Dat is wel gewoon nu een beetje de nieuwe sound die ik gevonden heb voor mezelf.
1: Ja. Je hebt er mij 1 uur 's nachts door, geloof ik, Wout. Toen zei je, oh, dit is fantastisch.
2: Ja, dit is wel...
1: Dat was bijna een huilend audio-appje, was het bijna.
0: Een tikkie overdreven.
1: Nee, maar was wel. Dit is,
0: ik vind het echt een goede plaat. En dank ik vind ook, maar dan komen ze op terug. Ik vind ook het idee dat de kroeg in de hemel zijn.
2: Ja.
0: Dat je bijna denkt, nou ja, weet je, ja, laten we
2: het
0: gaan.
2: Zou zo'n ballad, het zou zo ook een ballad kunnen zijn. Want het is echt wel een gehoorzaam liedje, meen ik echt. Toen ik hem inzong, toen dacht ik van, ach, opa. Ik hoop ook echt nou dat er een kroeg in hemel is.
0: Ja,
2: want dan zou ik me toch helemaal klemzuipen met jou. Zo is het wel.
0: Ik word hier blij van, ik word hier vrolijk.

0: Lijf even ingezongen net, jongens.
1: Lekker, lekker. Blijf nog heel even hangen. Vind je dat goed?
0: Ja, tuurlijk.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Siets Roskam. Die hoor je zometeen met het nieuws. Siets, wat heb je zometeen in het nieuws?
3: Meer vermisten in Nepal. En Feyenoord-fans krijgen stadionverbod.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Veronica Weerbericht.
2: Niet best, jongens. De zomer is kapot. Stevige buien, kans op onweer, windstoten. Ze trekken naar het noordoosten. Het was een beroerde dag. Daarna werd het wel op steeds meer plekken droog. En morgen zit dat ietsje verder. Er zijn nog wel wat buien in de kustgebieden. Het wordt zo'n 22 graden. En zondag nog vaker droog. En hier en daar zelfs de zon. Proost, Frank.
3: Dat was ik niet, dat was Smart Hoogkamer.
2: Oh, Smart was
3: het. Trok even een blikje open.
4: Van dat, hè?
2: Van, tuurlijk. Twee bruto. Ja, ik zie het. Ja, verdomd.
4: Van dat.
2: Is er geen bier meer? Sitsi met het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het aantal vermisten in Nepal is nog hoger dan eerder gedacht. Met 2000 mensen is nog geen contact, onder wie 3 Nederlanders. 2 van hen waren volgens de Telegraaf op een spirituele reis in Nepal. Daar zijn na de overstromingen tot nu toe 579 doden geteld. Tientallen Feyenoord-fans kunnen een stadionverbod verwachten voor het vuurwerk bij Cambuur afgelopen weekend. De club is druk met beelden uit het stadion om te zien wie bezig was met het vuurwerk dat deels werd afgeschoten richting Cambuur-supporters. Ook de politie is er nog mee bezig. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning Harald wint een Noorse wielrenner de 7e etappe in de Ronde van Spanje. Andreas Leknesund kwam net als snelste boven in skioord Badelinares. Meer sport is er, want na de vrouwen proberen ook de Nederlandse mannen de finale van het WK hockey in eigen land te halen. Om 6:10 begint de halve finale tegen Spanje.
3: Tsitsi, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Behoorlijk druk op de weg. Grote regenbuien trekken over ons land natuurlijk. 100 meldingen op dit moment. 500 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 34 minuten. A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden. 24 minuten door een ongeluk. Wegens wel weer vrij daar. Diezelfde A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Gouwen en Blijswijk. 12 minuten door een ongeluk. En de A50 Arnhem-Os. Tussen Heteren en Ravenstein daar 29 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.
4: No, I turned wrong. Left your heart on. Is that what devils do?

0: Weekje.
1: Vandaag de gast, Mart Hoogkamer.
2: Ja, mannen. Het is zo gezellig weer hier.
1: En een goede nieuwe single. Misschien zijn er wel kroegen in de hemel. En dat is natuurlijk een interessante gedachte. Hè? Kroegen in de hemel.
2: Ja.
1: Want wie missen we allemaal en wie gaan we opzoeken?
2: Dat, nou, daar gaat het over.
1: Daar gaat het over.
2: Daar gaat het echt over. Ik ontmoette een man. En die zat, eigenlijk, wat je allemaal hoort in de hele plaat, dit is ook echt gebeurd. Ik kwam een man tegen en die zat lekker aan een bol. Ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, waarvoor zitten jullie al zo? Hij zegt, jongen, ik zit al 5 jaar zo, elke dag. Ik zeg, waarvoor? Het is mijn vrouw die is overleden en sindsdien ben ik eigenlijk altijd gewoon aan het drinken gegaan. Ja. En toen op een gegeven moment zei hij, ik hoop één ding. Dat is dat een kroeg in hemel is.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik denk, moet gasten bellen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Dit is hem. Dit is een kreet. Ik krijg weer kippen van.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ik zeg, we moeten dit is het. Ja. En zo zijn we gewoon eigenlijk gaan zitten. En ja, we hebben het eigenlijk. Het is bijna een eerbetoon aan die man.
3: Maar weet die man ook dat, ja, dat het uiteindelijk...
2: Nee.
3: Ik ben dus heel benieuwd.
2: Ik heb die man ook nooit meer gezien.
3: Maar ik zou het heel mooi vinden als hij dan... Want hij vast dit nummer gehoord heeft.
2: Ja, ik hoop het.
3: En dat hij dan denkt... Nou ja,
2: dat hij denkt, dat heeft die Hoogkamer slim gedaan.
1: Hey, maar Mart, er is nog een ander dingetje ook. En daar hebben we nog geen fragmentje van.
2: Ja.
1: Dat staat op jouw telefoon en dat bescherm je met je leven.
2: Ja.
1: Maar je hebt een liedje met je meisje opgenomen.
2: Ja, ik heb hem net een beetje laten horen.
1: Je hebt net een beetje laten horen en ik was onder indruk. Waardoor wij dachten... Want zij is geen zangeres.
2: Nee, zij is geen zangeres.
1: Maar mag ze? Daar gaat bij.
2: Nee, mag.
1: Daar heeft niks mee te maken. Maar zou je het leuk vinden als zij ook die business ingaat?
2: Ik heb wel tegen haar gezegd van... Je moet wel weten waar je aan toe bent.
1: Jij weet dat.
2: Ja, ik weet dat. Nee, maar ze zei ook van... Mart, als we dit doen, is het 1 keer en nooit meer. Maar ja, je zal het net zien.
3: Dat wordt een dikke hit.
2: Waar
1: het
2: we net
1: is
2: over
1: supergoed.
2: Hebben. Ja, het is echt wel echt goed.
1: Maar
2: het is nog een demo, hè. En we zijn hem nu helemaal aan het uitzetten. Dat wordt wel... De eerste volgende plaat die ik uitbreng.
3: Huh? Maar hoe is dit ontstaan dan? Was dit echt een wens van jou? Of was dit een wens van haar? Of nee, hadden jullie het hier gewoon een keer over?
2: We hadden het er wel een keer over van... joh, zullen we een keer een plaat maken straks voor die kleine? Leuk, weet je wel. Want die kleine die zingt ook altijd thuis een piano pingelen. Die houden helemaal van muziek. En ik had deze plaat gemaakt met Lars Koorn, Billy Dans en Tabitha en het team van Tabitha. En zo zaten we. En ik kom thuis en mijn meisje traan in de ogen. Ze zegt, Mart, als we dan toch iets doen... Dan moet het deze plaat zijn.
1: Wauw.
2: Ik zeg, waarvoor? Ja, dan moet het deze plaat zijn. En toen zei ik van, nou, weet je wat we doen? Ik ga Tabitha bellen.
1: Ja.
2: Ja, je kan het vragen toch? We hebben hem samen gemaakt.
1: Ja. Ja.
2: En die stond er helemaal achter, joh. En die deed helemaal mee. Toen dacht ik van, wauw. En ze heeft hem ingezongen. Ja, en jullie, het is nog een kale, ruwe demo. Jullie kunnen daar wel doorheen luisteren.
1: Nee, ja, zeker. En ik merkte hoe trots je erop was. Want we kwamen elkaar tegen. En hey, hoe is het? Moet je dit horen? Echt binnen 10 seconden.
2: Ja, ja. Ja, nee, maar het is wel echt... ik heb Rudo niet meer nodig. Ja.
1: Rudo is de grote promotor.
2: Dat is de grote, dat is de grote man achter elk artiest.
1: Die loopt nu woedend weg.
2: Ja.
1: En die
2: is boos.
1: Hey, Mart, en wanneer begint jouw real life zo op de hoogkamertjes?
2: Nou, en daar ben ik heel moeilijk in.
1: Waarom? Dat moet toch gebeuren, man. Ja, iedereen krijgt tegenwoordig een real life zo.
2: Ja, maar ja, wat ze allemaal doen voor geld, hè, die gasten.
3: Je was afgelopen week ook weer in het nieuws, toch? Dat de Wolter Kroes...
1: Wolter Kroes ook worden.
2: Maar het wordt druk dan.
1: Maar zou je dat niet willen? Vind je dat moeilijk?
2: Nee, ik denk op een moment... André Hazes die komt.
1: Ja.
2: Als ik nu hoor Wolter Kroes en Gerard Joling die staat.
1: Bouwertjes.
2: De Bouwertjes. Nou, ga jij het maar opnemen tussen de Bouwertjes en Gerard Joling. Dan wens ik je heel veel succes.
1: Dat lukt je wel, toch?
3: Je hebt een spannend leven. Jij hebt een spannend leven.
2: Nou ja, dan moeten we heel spannend zijn. Ik weet niet wat, maar...
1: Nou, we hebben wat ideeën.
2: Ja. Hey, zullen we naar Spanje gaan?
1: Ja.
3: We hebben een heel seizoen meteen in één weekend opgenomen, denk ik.
1: Lieve Mart, fijne vent. Kom snel terug.
2: Ja, en, zeker.
1: We houden je in de gaten.
2: Onwijs bedankt weer,
1: jongens. Applaus voor Mart Hoogkamer.
2: Dank jullie wel, lieve vrienden. Ja.
3: Toppertje.
1: En we zien je binnenkort in een real life show.
2: Zeker.
1: Hoogkamer.

0: Hey Dennis, goedemiddag.
1: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Zometeen, na 6 uur, de Pub 40 met Dennis, die is er dus al. Maar yes. Rob Stenders, die is er ook al. Robbie!
2: Ja. Ja. Net uit alle 13 bomen voortgekomen, eik en ja, Tina Turner.
3: Ja, ja. Ik hoorde het vanmiddag.
4: Moest er wel weer heel hard op lachen, ja.
3: Geen blad voor de mond.
2: Nee, precies. Nou, we hebben straks 1980, Pupje. Opnieuw samengesteld, de lijst van vandaag, 1980. En ik vind het altijd leuk om een paar dingetjes met jullie door te nemen. Dit is er eentje uit de categorie Ik zou het knap vinden.
4: Nee.
3: Ja.
4: Deze pas ik even van jou door, hè?
3: Nee.
4: Nou, dan word ik geschoten.
3: Ja.
4: Alle 13 pistool.
3: Nou, ik vind dat een kutplaat eigenlijk. Ja.
2: En dan hebben we deze nog even.
3: Hij weet niet hoe.
2: Ja. En dan een hele bekende die er ook in staat.
3: Ja.
4: Could you be love?
3: Could you be love van Bob Marley. Yes.
2: Dan heb ik er nog één voor jou speciaal, Wouter. Omdat ik weet, dit is een van jouw favoriete nummers alle tijden. Ik wil het dan ook binnen een luttele seconde horen.
3: Ja, is dit Robbie Dupree?
2: Yes, sir, ja. Ik heb Boogie.
3: Dit is zo. Dit is zeg maar het antwoord.

0: zometeen dus de Pub 40 1980. En dat wordt genieten. Onder andere Robbie Dupree. Mensen, maak er een mooi weekend van.
1: Ciao, ciao.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
2: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
21: Boerzoekvrouw in bad? Hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
20: Mafkees.
22: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
23: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
22: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
24: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
25: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
0: maar je moet gewoon je boek houden.
1: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn na de overstromingen in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. De 2 waren onderdeel van een groep van 10 mensen uit allerlei landen. In totaal worden bijna 2000 mensen vermist. Een man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstel werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, meldt de Telegraaf. Of er een link is tussen de 2 zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. Nog meer nieuws uit de Telegraaf. De krant weet dat zorgverzekeraars dreigen om uit het overleg over de medicijntekorten te stappen. Ze zijn boos op apothekers. Die zouden de verzekeraars ervan beschuldigd hebben mee te werken aan de tekorten, waar miljoenen mensen al jaren mee te maken hebben. En in de Ronde van Spanje is de overleden koning van Noorwegen, Harold, geëerd. Niet alleen met een minuut stilte bij de start van de etappe, ook de finish was Noors gekleurd. Andreas Leknessund won namelijk de bergetappe en zijn landgenoot Tobias Johannessen werd tweede. Het weer dan, flinke buien met kans op onweer en windstoten trekken nu naar het noordoosten. Het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgen zijn de meeste buien in de kustprovincies bij 22 graden. Zondag is het wat vaker droog. Het was mede door de buien ook erg druk vanmiddag. Nog altijd behoorlijk wat files. Meer dan 50, 260 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel nog ruim een half uur extra. A4 Amsterdam Den Haag voor Zoetewoude Rijndijk 20 minuten. Dan de A12 Arnhem Den Haag voor Harmelen 22. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Tot slot de A50 Arnhem-Oss voor Ravenstein, een vertraging van 13 minuten.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Spier

0: grootste in sportvoeding.
1: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
2: Alle verf super voordelig.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur. Is Radio Veronica.

0: Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Pub 40. Het parallele muziekuniversum. Op stemmers.
1: Het wordt weer een leuk lijstje vanavond. Het lijstje van 28 augustus 1980 opnieuw samengesteld. We kijken naar de officiële Nederlandse top 40, naar de tipparade, spieken een beetje in Engelse en de Amerikaanse hitlijst. En in 1980 werd die al gemaakt, een zolderkamertje in Almere. Die tellen we stiekem mee, de Radio Verlona top 30. De lijst stellen we opnieuw samen. In de officiële hitlijst komt die vandaag binnen op nummer 34. Maar het zou een klassieker worden. Bijna altijd als er een lijstje gemaakt wordt van de jaren 80, staat hij op nummer 1, The Cure and The Forest.
0: De Pub 40.
2: Are we writing history?

Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar hey, het is een veel te korte versie. Ja, dit was de singeltje, zo kochten we het in 1980 en zo klonk hij. Nummer 34 toen in de top 40, we hebben hem gepromoveerd, staat nummer 1. Forrest, de nummer 1 in de tipperaden, de alarmschijf, staat nummer 2.

0: 5 naar nummer 2, X-Alarmschijf. En daarvoor op nummer 2, Another One Bites the Dust van Queen. Eigenlijk geschreven door de jongens van Chic, net als Upside Down van Diana Ross. Ik zeg eigenlijk. Dus even kijken of Dennis Hoebe een beetje scherp is. Dennis, waarom trek ik die vergelijking?
1: Nou, ik heb het idee dat het iets met die baslijn te maken heeft.
0: Juist. Beter goed.
1: Ja, dankjewel.
0: Beter warm. Ja, Good Times van Chic. Ook geschreven natuurlijk door de mannen van Chic. Bernard Edwards, Nile Rodgers. En die waren ook verantwoordelijk voor Upside Down. Maar eigenlijk ook voor Another One Bites the Dust. Gekopieerd door Queen. Hebben ze ook ruiterlijk toegegeven. En er zat natuurlijk ook nog die Sugar Hill Gang tussen met Rapper's Delight. Ja. Another One Bites the Dust. Deze week Alarmschijf, Steunplaat, Frits Spits. We hebben hem gezet op nummer 2. Diana Ross op nummer 3. Hoe is het over de drie gesproken? Hoe is het met top drietjes?
1: Nou, de top drietjes die komen volop binnen. Zowel via de app als via de socials. Want al sinds vanmiddag kun je onder andere via jouw X, maar ook via jouw Instagram-pagina de stemlijst.
0: Via mijn X?
1: Je X. Die laat ik hier buiten. maar ik zie bijvoorbeeld een top drietje van Stefan de Waard. Die heeft op nummer 3 heeft hij Peter Gunn neergezet. Dat is een bijzonder liedje. Emerson, Lake & Palmer. Op nummer 2 heeft hij Paul Simon staan. Late in the Evening. En zijn absolute dansklassieker uit 1980 was Upside Down van Diana Ross. Die staat bij hem op nummer 1.
0: Emerson, Lake & Palmer. Wij kunnen ons uiterste best doen, Dennis, om deze band goed te introduceren. Maar die band zelf kan dat veel beter, gaan ze ook bewijzen. Live versie in de echte top 40, nummer 4, nu nog steeds 4. Hier is Peter.

0: week helemaal niet, hè? Peter Gunn, nummer 4 in de echte lijst, ook 4. Als je hem opnieuw samenstelt, blijft hij gewoon staan op nummer 4. En je hoort ondertussen de originele versie. Die is van Ray Anthony. Die had de eerste versie van Peter Gunn. Degene die het schreef was de Pink Panther man zelf, Henry Mancini. Die had ietsje later een uitvoering van Peter Gunn.
1: Oh, wauw.
0: En die Emerson, Lake & Palmer hoor je nog wel eens in de buurt van de Johan Cruijff Arena. Want die hebben volgens mij Fanfare for the Common Man geadopteerd van Emerson, Lake & Palmer. En deze man hoor je daar ook nog.

0: na nummer 6. We hebben hem gezet op nummer 5. We gaan even naar de reclame. Daarna zijn we terug met de lijst van 28 augustus 1980 opnieuw samengesteld. Wat zou Jeroen Kijker de Vecht hebben gezegd als die hier was?
1: Tot zo, Rob.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
3: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
4: Kippie.
5: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Pas je eind.

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu.
6: Rob Stenders. Met de...

0: Dennis Hoebe,
1: ja.
0: Dat je mij niet op en aangeeft bij de integriteitscommissie van dit bedrijf.
1: Dat nooit.
0: We zijn de lijst van 28 augustus 1980 opnieuw aan het samenstellen. Deze staat er eigenlijk volgende week pas in.
1: Oh. Vooruit in de week.
0: Ja, precies, precies. Smokkelplaatje. I am an innocent bystander. Om met de Golden Earring te spreken. Volgende week komen ze binnen in de tipraden.

0: One Trick Pony. Paul Simon zat er ook in en speelde daar de rol van een zanger. Late in the evening in de echte lijst van 13 naar nummer 10. We hebben hem gezet op nummer 7 over de echte lijst gesproken. Zullen we eens even kijken wat er in de echte top 10 staat van vandaag?
1: Ja.
0: Er staan een paar zeer tropische verrassingen bij, kan ik je alvast melden. Niet gelogen. Nummer 10. Late in the evening, Paul Simon. Nummer 9.

Disco. Misschien wel helemaal straks. Op 4, Emerson, Lake en Palmer. Uit de jeugd van Rudo. Peter Gunn.

0: 1 in Nederland, 28 augustus 1980. The winner takes it all van ABBA. Hij staat nu op nummer 8.
1: Club 40. De muziek van toen met de oren van nu.
2: Nummer 9. Club 40.

Hartstikke nieuw deze week, nummer 30 in de tipparade. Dat zou een knaller van een hit worden. En wat een lekker nummer is het ook. Stevie Wonder, Master Blaster Jammin' en eerbetoon aan Bob Kamali en The Wailers. Die hadden we op nummer 5 al met Could You Be Love. We zijn bezig met het opnieuw samenstellen van de hitlijst van 28 augustus 1980. Hit en tipparade, beetje Engeland, beetje Amerika en... hè, op de zolderkamer in Tilburg samengesteld ooit... door een heel jong jochie, de Radio Verlona Top 30. Misschien dat ik een

0: of er wat post binnenkomt, Dennis, zo te zien bellen.
1: Ja, er komt heel veel binnen. Ik heb hier onder andere iemand die noemt zichzelf JMG. En die zegt, ik ben 34, ik heb dit nog nooit gehoord. Thanks. Goed, Jeroen. Dit is erg tof. Hij is Jeroen dus. Leuk om te horen. En Roy Gilbert die zegt, wat een belachelijk goede lijst vandaag. Zit echt te genieten. Nou ja, top drietjes komen er ook volop binnen. Jan-Willem Bakker die zegt op nummer 3, Could You Be Lost, Bob Marley. Op nummer 2, The Cure, A Forest. En zijn nummer 1 hebben we net gehoord bij ons op 9. Master Blaster, Stevie Wonder. Ja, er wordt genoten.
0: Ja, zal ik Rocking the Trolls als radioreferendum nemen of toch die spellingscontrole?
1: Ik denk dat die spellingscontrole wel leuk is.
0: Waarom nemen we die?
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.

0: destijds overleefd of vind je het gewoon leuk voor deze vrijdagavond? Laat het even weten of je D.I.S.C.O. wel of niet wil horen. Ottawa. Ondertussen fluistert Dennis mij weer in dat we naar de reclame moeten om dat enorme salaris van hem terug te betalen.
1: Tot zo, Rob.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En maandag hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel-verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
15: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
16: Rand? Nee.
15: Fair enough.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
18: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Praam Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
20: Hands van voeden.
18: Aldi.
22: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek. 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.

0: theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Zekers Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brand bij een toekomstige AZC-locatie in Valkenswaard is aangestoken, zegt de politie nu het onderzoek is afgerond. De brand brak eergisteren uit en er waren meerdere ruiten vernield. Kort daarvoor werd bekend dat er in het gebouw 40 minderjarige asielzoekers moeten worden opgevangen. 5 Limburgers die worden verdacht van het verkopen van designerdrugs en andere illegale medicijnen via de website PowerCaps blijven langer vastzitten. Afgelopen week werden 2 mannen en 4 vrouwen opgepakt. Daarbij werden medicijnen in beslag genomen en de websites offline gehaald. De Servische president Vučić vindt dat de VN onbeschaafd is geweest omdat ze oorlogsmisdadiger Ratko Mladić niet in zijn eigen land hebben laten sterven. Al klaagt hij dat hij niet te horen heeft gekregen wanneer zijn lichaam naar Servië komt. Daar krijgt Mladić waarschijnlijk een staatsbegrafenis. En op de WK roeien in Amsterdam hebben Simon van Dorp en Melvin Tweller het goud gepakt op de dubbel 2. Ze lieten onder andere Servië en België achter zich. De roeiers gingen bijna 1,5 uur later dan gepland van start. Het programma werd vanmiddag stilgelegd door het slechte weer. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Daarvoor geldt ook code geel. Vannacht opklaringen en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en een graad of 22.
5: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen, totale lengte 13 kilometer. De A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Geldermalsen en Waardenburg. Daar doe je er 11 minuten langer over. A7 Zaanstad-Horen tussen Weidewormer en Purmerend. Daar is een ongeluk gebeurd, 5 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen 6. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland is de weg dicht. En heb je bijna 10 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse. En ontvang een gratis rang upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
14: Kampioenen!
13: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
18: Simpel.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: Ik helemaal vergeten en ineens was hij daar weer. Op alle feesten, op alle socials. Bloem, even aan mijn moeder vragen. We hebben hem gezet op nummer 10 in de originele lijst van 15 naar 14. Dit is
1: Veronica. Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's Parallele Universum Parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Even aan mijn moeder. Zit nou wel in mijn kop, zeg.
3: Bij mij ook.
0: Bloem, even aan mijn moeder vragen. Nummer 10 in de lijst van 28 augustus 1980. We zijn hem opnieuw aan het samenstellen. De enige hitlijst die ter plekke wordt samengesteld. Als je nog een bijdrage wilt leveren, kan dat via de socials een top 3 inleveren. Maar het kan ook via de app van Radio Veronica. Waar een gedeelte is al gedaan. Hoe is het nu met D-I-S-E-O van Ottawa?
4: Nou, er wordt best wel positief op gereageerd. Bijvoorbeeld de Readers, die zegt D-I-S-E-O. Ja hoor. En Ottawa, ja, zegt Rob Benders. Goeie naam trouwens, zeg hij. Goh. Ga je toch ook denken, die heeft wat met jou te maken. Ello zegt ook, ja, heel veel mensen. Eigenlijk is het merendeel van de mensen die nu gestemd heeft, die zegt ja.

Nederlands bandje, zelfs een hit in Amerika. Diesel en Sausalito, Summer Night, over Amerika gesproken. Vandaag de dag, 28 augustus 1980, nummer 1 in Amerika. Christopher Cross en Sailing.

0: 28 augustus 1980, nummer 1 in Amerika. Christopher Cross en Sailing. Wij hebben hem gezet op nummer 12. En daar hoort natuurlijk onze mooiste jingle alle tijden bij. Come on, sail away with Veronica today. Come on, sail away. We hebben altijd een radioreferendum. De trollen van de BZN, de trollenleger van BZN, wil nog Rocking the Trolls, maar we hadden voorlopig nog even een andere.
1: Radio. Ik vind hier wat van.
0: Referendum. D-I-S-C-O. Wat zei Nederland tegen disco van Ottowan? Gertie, je zegt hands up voor Ottowan. Dat is leuk, want Ottowan had ook een hit met hands up. En ja. Schiet eens op met al die Electric Light Orchestras. Die komen nog wel. Er staan er 2,5 in, ja. Dus die komen nog niet zo ongeduldig. Debbie zegt ook, hands up. Ottowan, oké. Okay. Hoe zit jij met de disco?
2: Ja, ik sluit me aan bij iedereen die zegt hands up. Leo, vind ik, die heeft dezelfde samenvatting ook nog een keertje. Ja, hands up voor Ottowan. Ottowan, sorry, het is me vrij moeilijk uit te spreken. Maar dat is denk ik wel de conclusie van vanavond.
0: Heel veel zendtijd gehad, hè, deze week.
2: Ja, behoorlijk was. Ja.
0: Rustig aan, Ottowan gaat het vuile werk voor ons doen. D-I-S-C-O, vol bloed in de spellingscontrole.
3: Yes! Yes!
0: Eigenlijk zei bijna iedereen wel yes tegen disco.

0: Twee Electric Light Orchestras voor de prijs van één. Ze kwamen allebei uit de film Xanadu. Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra en Xanadu en All Over the World. Het was een buitengewoon matige film, dat Xanadu.
1: Verbaas me niks.
0: Je hebt van die prijzen voor de slechtste film aller tijden, de Razzies. Voor de eerste keer uitgereikt. Deze film, eigenlijk speciaal voor deze film.
1: Oh, echt?
0: Ja, het was niet veel. Ja, ik wilde wel zeggen een beetje cult, maar eigenlijk is het gewoon best een matige film.
1: Gewoon een slechte film.
0: En Gene Kelly speelde de hoofdrol. En Gene Kelly zou je nog kunnen kennen van...

0: Dat is ook nog de laatste film waar Gene Kelly in speelt, om alweer uit te maken.
1: Ja. I'm laughing at clouds.
0: Overigens. Verder doe. Ja, jij eerst, vond je met de man.
2: Nou, ik zie een berichtje van Ed binnenkomen. En daar sluit ik me wel een beetje bij aan. Ed die vraagt het namelijk hardop wat af. Die zegt, ja, sinds verleden jaar eigenlijk niks meer gehoord van Jeff Lynne na het cancelen van wat shows.
0: Ja,
2: hij zegt, het baart me een beetje zorgen om eerlijk te zijn. En dat heb ik ook wel, dat gevoel van, ja, het is wel ineens heel stil geworden rondom Jeff Lynne. Zou het wel goed met hem gaan?
0: Nou, als iemand het weet, dan horen wij het graag. Uiteraard kunnen we het zo ook wel even opzoeken, want het zal waarschijnlijk wel ergens staan. Maar goed, dat gezegd hebbende, ik wilde nog even kwijt dat we nog één liedje uit Xanadu zouden kunnen draaien vanavond. En die is van Olivia Newton-John.
3: Ho, tot zo!
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

kans uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido. Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: Odido.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
4: Hijs de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
8: De kippiepan. Woordenvol kipapjes. Klaar binnen 30 minuten.
9: Kippie.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdom.
15: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En nu
15: Rob Stenders. Met de

0: In de echte lijst ook 15. Hij staat nog steeds 15. Kate Bush en Babushka. 28 augustus 1980 opnieuw aan het samenstellen. Het was eigenlijk vrij eenvoudig. Het was een B&B vol liefde, Kate Bush. Ze ging de deur uit als Babushka. Ze was helemaal verkleed. Ze was een sexy godin. En ze ging op jacht naar haar eigen man. De eigen man die zag haar en die herkende haar natuurlijk niet, omdat ze er zo anders en sexy uitzag. Dus die probeerde haar te versieren. En toen wist Kate Bush, hij gaat vreemd. Het verhaal achter Babushka. Je hebt toch even gezocht hoe het zit met Jeff Lynne van ILO, Dennis?
1: Ja, en ik ben niet de enige, want er is lekker met me meegezocht ook via de app. Onder andere Marianne, die wil dat weten. Die heeft een antwoord. Patrick ook. Ja, het verhaal is eigenlijk als volgt. Hij heeft door een ongeluk heeft hij een infectie opgelopen. Die infectie is door zijn hele lichaam gegaan. Inmiddels gaat het allemaal weer een stuk beter. Zijn dochter Laura zegt dat onder andere. En hoewel hij definitief is gestopt met toeren en live optredens, heeft hij wel aangegeven dat hij nu zo'n beetje wel weer de muziekstudio in wil om te gaan produceren en nieuwe muziek wil gaan opnemen.
0: Dat is buitengewoon goed nieuws. Er komt er straks nog eentje van zijn hand. Olivia Newton-John en Magic uit Xanadu. Maar toen we Xanadu een beetje uit elkaar houden, want ze lijken wel een tikje op elkaar. Helemaal niks mis. Originele versie is van de Crickets. Dat is de begeleidingsgroep van Buddy Holly. Leo Sayer had er in 1980 een hit mee. More than

0: Een soort eerbetoon aan de Dolly Parton, de Dolly Dots. Hey, Ladi Ladi Lo. In de echte hitlijst van 12 van nummer 8 heeft hij de tand destijds doorstaan. Ik ben geneigd om bijna altijd ja te zeggen, omdat het om de Dolly Dots gaat. Ja. Die hebben eigenlijk alles wel overleefd. Maar wat vinden jullie ervan? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Gaan we hem helemaal draaien, de Dolly Dots en Hey Ladi Ladi Lo. Ik heb je verteld wat er in de echte wereld nummer 1 stond in Nederland. Een beetje wat onthouden nog, of niet?
1: Ja, zeker. The winner takes it all.
0: Keurig, keurig, keurig. De nummer 1 van Amerika was Sailing van Christopher Cross. En wat je nog te goed had, is de nummer 1 van Engeland van deze week. Dat is deze. David.

0: Zondag op Space Oddity. Major Tom, hij was eerlijk. Major Tom in Space was a junkie. De boss, de boss, de boss. De boss, de boss, de boss. 28 augustus 1980, nummer 1 in de Engelse hitparade. Zou in Nederland volgende week in de tipparade binnenkomen, maar die informatie heb je niet van mij. Ashes to Ashes van David Bowie. Op links hoor ik Dennis alsmaar schreeuwen, maar het is zo'n mooie versie van Tears for Fears. Mag ik daar een stukje van laten horen? Ja, Dennis, natuurlijk, het is ook jouw programma.
1: Nou, bij deze dan heb ik hier een klein stukje van de versie van Tears for Fears.

0: En die gozer met die hoge stem, die Kurt Smit, die lijkt wel heel erg veel op David Bowie.
1: Zeker, met iets modernere techniek hebben ze het gemaakt. Ja,
0: absoluut.
1: Hoe is het in postvakkie?
0: Nou, gaat hartstikke goed. Er worden natuurlijk lekker gestemd voor de Dolly Dots. En dat ziet er allemaal heel goed uit voor de Dots. Want ze worden gewaardeerd, nog steeds, ook vandaag de dag. En ik zie berichtjes binnenkomen van mensen die er gewoon vooral herinneringen aan het ophalen zijn. Maar Loes bijvoorbeeld, die zegt, ik was net 16 in 1980. Mocht voor het eerst alleen met vrienden een paar dagen weg. En mijn moeder die had voor iedere dag schone sokken ingepakt. Vond ik lief, vond ik grappig. En Carla die herinnert zich vooral de eerste echte verkering in 1980. We durfden op school elkaar nauwelijks aan te kijken. En bij het horen van deze liedjes moet ik toch weer een beetje aan hem denken. En er is ook iemand die heeft net de keuken opgeruimd. Dat is Willem, die zegt, ik blijf even hangen bij de radio. Het schiet dus niet heel erg op hier, maar wat zijn jullie lekker bezig? En wat is dit een mooie lijst? En wat een mooi programma. De Pub 40 is mijn nummer 1.
1: Zo, lekkere berichtjes. We hebben even hangen. Ik hoop jullie ook. 28 augustus 1980 keert zo meteen terug.
2: Tot zo! Veronica.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze

0: Week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je bij Jumbo.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is. De adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: 30 augustus start de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: in sportvoeding.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws.
8: Het is 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan het kabinet ligt, komen er regels voor hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen de regels nog per provincie. De branchevereniging voor windenergie noemt het schijnveiligheid. De provincies zijn juist blij dat er duidelijkheid is. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen. Soms wel €15 per maand. En daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Zij willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. De Britse overheid heeft een exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Ze hebben het bestempeld als nationale schat. Het schilderij werd vorig jaar bij een veiling voor meer dan €80 miljoen verkocht. Aan wie is onduidelijk. De Britten hopen zo dat het schilderij in een museum komt te hangen. De Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië om het brons. En een paar honderd meter verderop, op de bosbaan, was er wel Nederlands succes op de WK roeien. De mannen dubbel 2 pakte goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
10: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland doe je er 6 minuten langer over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland, dat doe je er ook 6 minuten langer over. Sterkt als je vaststaat.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
16: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

week al langer schijf. Vandaag staat hij in Engeland op 32 en in Amerika zelfs op nummer 3. That's magic. Nog een uurtje of twee, de lijst van 28 augustus 1980. Je mag je ermee bemoeien als je zin hebt. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Top drietjes zijn daar, van harte welkom. En als je gewoon even denkt, oh ja, hier heb ik een herinnering bij, dit vind ik een leuk verhaaltje, hier heb ik wat mee, kun je uiteraard ook melden via de app van Radio Veronica. En op de socials en op de site van de Stichting Nederlandse Top 40

0: Geleend van Jimmy Cliff, The Harder They Come, The Harder They Fall. In alle betekenissen.
1: Ik vind hier wat van.
0: Deze set was hoog. De Dolly Dots en Hela Di Ladilo. In de echte hitlijst van 12 naar nummer 8. Toch maar even voor de zekerheid aan jullie gevraagd. Is Ino steeds van vandaag? En die Dolly Dots, die hebben eigenlijk wel een voorkeurspositie. Eigenlijk hoeven ze dus nooit meer in nooit meer in ons radioreferendum te stoppen, Dennis. Want het is bijna altijd ja, toch?
2: Het is altijd ja en het is ook altijd succesvol en terecht ook, denk ik, toch?
0: Ja, ja. Hey, Ladi Ladi Lo, hoeveel procent ja?
2: 76% van de stemmen zegt ja.
0: Soms. Ja! Yes. Best veel.

Radilo, de Dolly Dot op nummer 21. In het kader van het radioreferendum vroegen we het aan jou. Moet hij wel of niet? Jullie zeiden allemaal hetzelfde als Roxy Music. Oh yeah.

0: Nick Jechtels. She's out of my life, Michael Jackson. We hebben weer post van Chris Hoeze gekregen. Wij mogen hem Chris Platenhoeze noemen.
1: Ja.
0: Hij zegt dat gesnik aan het eind van dit nummer, She's out of my life, is helemaal echt. Producer Quincy Jones die stopte de band elke keer. Namens een pauze probeerde het opnieuw. Telkens snikte hij bij de slotzin. Quincy Jones dacht, ja, eigenlijk is het ook wel mooi. Zal ik hem maar gewoon laten staan. Het was eigenlijk ook helemaal niet bedoeld voor Michael Jackson, maar voor Frank Sinatra. En ze hebben het nog lang op de plank laten liggen met die snik erbij. Maar uiteindelijk is dat volgens mij het bewijs dat de emotie van dit liedje echt was. She's out of my life, dat kwam ook over. Was in Nederland nummer 21 op dit moment in de hitlijst. Hoe is het met de post eigenlijk, Dennis?
1: Nou, er komt heel veel binnen. Mensen zijn aan het genieten. Mensen zijn aan het doorgeven wat ze deden in 1980. Bijvoorbeeld Sandra, die zegt, bij deze zie ik weer dat bushokje waar ik in 1980 iedere ochtend stond. Altijd dezelfde mensen, bijna nooit een gesprek. Superleuk. En Gert, die had in 1980 zijn eerste brommer. Nou ja, brommer, zegt hij. Hij start alleen als de buurman meeduwde. En deze vond ik ook wel geinig. Bas die is bezig op dit moment met zijn houten vloer aan het opknappen. En hij zegt, ik denk ineens, hey, die vloer, die kon ik 15 jaar geleden kopen omdat ik bij jullie 1000 euro won. Is toch geinig? Nou, vind ik wel. Ja, vind ik wel lachen.
0: Wij blijven toch ongelooflijk veel waard, hè? Eddie van Weert, die zegt nog even tijdloos, die Joe Jackson. Lekker puur. En Esther Stoffels, die hoopt dat Freddy Aguilar nog komt met Anak. Ik denk dat ik goed nieuws heb. Die gaan we wel draaien. Net

0: called it. Robert Palmer, Johnny and Mary op nummer 24. Zometeen gaan wij verder met de lijst van 28 augustus 1980. Blijf bij ons hangen, of zoals Jeroen Kijkende Vechter zou zeggen.
1: Tot zo, Rob.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Woehoe!
10: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
12: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
2: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu
2: Rob Stenders.
17: Met de beste muziek aller tijden.
18: Dit is Veronica.
17: Pup 40.
19: Upside your head. Say oops upside your head. Say

0: Ook geleend door Snoop Dogg. Snoop's Upside Your Head heet hij dan. De Gap Band. En de leden van de Gap Band hebben overigens veel samengewerkt met die Snoop Dogg zelf. The Oops Upside Your Head met dat beroemde ruimpje. Jack and Jill went up the hill. They had a little fun. But stupid Jill forgot the pill. And now they have a son. We refereren wel eens aan de top 40 tipparaden. Daar kom ik zo meteen op terug. Want we gaan de echte nummer 40 draaien van vandaag. Maar ik had het ook even over de radio van Ona Top 30. En ik vertelde je dat ik ook een fantastisch origineel predicaat had. En dat was de troetelschijf. En die van net, de Gap Band, was...
1: Look out! Troetelschijf!
0: Wauw, super originele naam. Maar ja, zo origineel was ik toen nog niet.

0: Zouden we zeggen ja moet of nee moet.
1: De Sub 40.
2: De muziek van toen met de oren van nu.

De Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometimes. Even kijken, op nummer 2 had hij Babushka, Kate Bush. En 3, Freddy Aguilar, die komt ook best wel veel voor. Hè. Anak, die gaan we zeker nog even draaien. De Corgis had in de echte officiële top 40 zijn beste tijd gehad. Van 26 naar nummer 38. If it's alright with you, baby. Draai ik ook even een klein stukje van de opvolger. Die stond al in de tipperaden. Die heet trouwens ook If it's alright with you, baby. Als het tenminste niet te veel gevraagd is.

0: Dennis.
1: Het is druk in het postvak hier. Ik zie heel veel ja-woed. Ik zie bijvoorbeeld nee-woed. Maar de meerderheid is best wel ja-woed. En Paul die heeft ontzettend zitten genieten van die corgis. Hij zegt, ja, ik moest denken aan mijn eerste baan. Ik droeg een nette jas. En ik deed net of ik volwassen was. En ik heb er sinds die tijd eigenlijk nooit meer over nagedacht. Goed dat jullie hem een keer rijden, die corgis. Dus it's all right with you, baby.
2: We gaan naar een best wel succesvolle Spargo. Die was je misschien ook vergeten. Van 29 naar 13 in de echte hitlijst. Hier is Head Up to the Sky.

0: Ik ben eigenlijk die hele rij aan Spargo-hits na You and Me pas 1000 jaar na dato gaan ontdekken. Dit is er eentje van Head Up to the Sky. Zometeen meer uit de Pub 40 van 28 augustus 1980.
1: Ja. Ja. Er komt nog het een en ander binnen, Rob. En dat is denk ik toch wel belangrijk om nu nog even met je te delen. Want Mirjam die vraagt zich af, waar blijft toch die rebus?
0: Even nog een woord verzinnen. Als jullie me wat in willen fluisteren, vind ik het ook fijn. Ik weet zo even niet. Oké, straks live Radio Rebus. Tot zo.
2: Pup 40. Monica.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening.

0: coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Oh, het riool is verstopt.
11: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Rioolprobleem, geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Schat?
15: Hm?
14: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
15: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
14: Mafkees.
16: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.

0: welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben gegeven. De begroting moet maandag af zijn. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten naar het ziekenhuis. De buien gingen gepaard met zware windstoten, veel onweer en hagelstenen tot wel 6 centimeter. Hoogspanningsmasten en vrachtwagens waaiden om. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terecht kwam. In Helvoort, vlakbij Tilburg, zijn 3 mensen opgepakt die aan het stropen waren. 2 van hen hadden een jachtvergunning, maar raken die misschien kwijt. Er werden bij de stropers ook veel opvallende jachttrofeeën gevonden, zoals opgezette beren en schedels van apen. Al hadden die niks met deze strooptocht te maken. En bij een kerk in Spijkenisse is een enorme bronzen klok gestolen, meldt Rijnmond. De klok weegt 150 kilo en stond in de tuin van de kerk. Het kerkbestuur dacht de klok voorgoed kwijt te zijn, maar hij werd al snel weer teruggevonden. De dief probeerde hem namelijk te verkopen aan een metaalhandel om de hoek en viel door de mand. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.
12: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Er wordt 1 vertraging gemeld op de A76. Geleen-Brussel tussen Kerensheide en Stijn. Daar is de oprit dicht. Duurt tot naar verwachting tot 2 uur vannacht. En je doet er op dit moment 6 minuten langer over.
13: Ons CW-fotoboek is er.
14: Spannend!
13: Wat is hij mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
16: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
17: Moelenmilk, the moo you can't resist.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
15: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch.
16: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: maandag tot en met zaterdag. De
1: avond?
0: De hele vanavondspit. In de taalstaat verstaan wij alles. Vooral als het emotie heeft.

0: Ja, Frits heeft hier een hit van gemaakt. Freddy Aguilar en Anak stond in heel veel top 3'tjes trouwens.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's parallele universum parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Het is een mooi lijstje. Een paar hele grote hits, maar ook wel een paar dingen die je nooit meer gehoord hebt. Af en toe is een beetje Amerika, af en toe is een beetje Engeland. Heel af en toe is een keer de Radio Verona Top 30. Ik blijf er toch maar met enige nadruk naar kijken. Ik had een zogenaamd gedrukt exemplaar, Dennis. Daar stond ook de Polder Pop 10 in.
3: Heel goed.
0: Ik had daar de LP Top 20. In de Polder Pop 10 stond Herman Brood 1, Blew My Cool Over You. Op nummer 1, Live in Concert, diverse artiesten, LP Top 20. De disco top 10 stond natuurlijk Use It Up and Wear It Out, nummer 1. De LP van de week was de greatest hits van de Jimi Hendrix. Ik had zelfs een gouden ouwe van de week. Dat was Nights in White Satin van Morning Bird.
4: Ik vind hier wat van.
0: Late at Night. Gaan we die draaien, Late at Night of niet? Is het een ja-woed of is het een nee-woed? Hoe ver zijn we?
3: Het is een ja-woed.
0: Ja?
3: Ja, absoluut. Ja. Een paar nee-woedjes gezien, maar definitief absoluut echt wel een ja.
0: Ja.
3: En dat is ook wel te begrijpen, want het is een waanzinnig leuk liedje.
0: Ja.
3: Ja-woed.
0: Ja, ja, je hoort dat ik aan het opzoeken ben.
3: Ja,
0: ik had er niet helemaal op gerekend dat het ja zou worden.
3: Oh, ja.

0: van... Nou, wat denk jij, Dennis?
1: Ja, ik heb wel zo'n vermoeden. Het is zo'n plek waar je komt en waar ze dan vragen... Goedenavond, mag ik uw bestelling?
0: De McDonald's!
2: Dit is een Pub 40 bonus track.
0: Yes! Ja, dit is denk ik toch wel de oer-track.

0: Leaves, Doobie Brothers.
1: Dan komt hij, de Rijmers.
0: Ja, jij wilde nog even weten of hij meezong, hè, Michael McDonald, met dat nummer van Robbie Dupree.
2: Ja. En? Nou, hij zingt niet mee, maar het is wel iets wat heel veel mensen zich afvragen op internet. En ja, ze kunnen ook de verwarring wel begrijpen. Tenminste, ze is in dit geval de automatische hulp, zullen we maar zeggen. En ja, het lijkt wel heel erg veel op Michael McDonald, maar het is Royce Jones.
0: Oh, die.
2: Ja, geen idee.
0: Al zijn platen. Ik heb dit keer een radiorippenswoord. Bestaat uit 6 letters, maar...
2: Die letters krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen.
0: De
2: eerste letter.
0: Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat.
2: De tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de naam van deze band. Zegt de ene kip tegen de ander. I don't wanna talk
2: about things we've gone through. De derde letter.
0: Dat is de eerste letter van de naam van deze band.
2: De vierde letter.
0: De vierde letter, dat is de eerste letter van geen koffie, maar...
2: De vijfde letter.
0: Ah, we hopen er wel. De vijfde

0: Dat is inderdaad de tevens laatste letter van de naam van deze zangeres. You have to believe we are magic. Nothing can stand in our way.
1: Ja, dan ontstaat een woord.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.

0: nummer 33. We zijn zo meteen terug.
1: Tot zo, Rob.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: De Kippie Pops, spare ribs of snack van. Wat is jouw favoriet?
12: Kippie.
13: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
14: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Rob Stenders.
18: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
20: Rob Stenders. And what a wonderful day.
21: Ah ja, je weet wel hoe lang ik in het vak zit.
22: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in

heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten

0: We misbruiken hem voor meneer de postbode. Dat is in dit geval Dennis Hoebe, die zijn rol weer overtuigend speelt. Wat komt er allemaal binnen?
1: Nou, er komt veel binnen. Ik hoor deze, zegt Bas. En ik denk meteen aan de laatste zomer met mijn hele vriendengroep bij elkaar. Iedereen ging daarna studeren of werken en waaide er langzaam uit. Maar toch mooi om daar weer aan terug te denken. En Ria die zegt, hallo Veronica, kopje koffie erbij. En ik ben voorlopig nergens meer. Jullie houden me wel gezelschap. Heerlijk, wat een geweldige lijst. En 1980, zegt Jasper, had ik mijn eerste bijbaantje bij de supermarkt. Het hoogtepunt was eigenlijk de vrijdag waarop ik uitbetaald werd. En ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Je werkt daar natuurlijk niet omdat je nou ergens je droom had najagen bent. Tenminste, de meeste mensen niet. Annemiek, die wil ik ook nog wel even meepakken. Die zegt, ik ben nog eventjes de auto aan het leegruimen. Daarna ga ik echt zitten voor de rest van de lijst. Wat is dit genieten en wat een mooie muziek. Voor de rest zie ik ook heel veel mensen binnenkomen die al een idee hebben over de Rebus. Ik heb al één of twee mensen geprobeerd te bellen, maar ook al wat mensen aan de telefoon gehad die laatst nog gewonnen hadden. Dus we bellen even door.
0: Oh ja, is goed. Het kan nog heel erg.
2: Wordt weer nu.
3: From the nighttime neon city wastelands of the 80s music scene.
0: De Put 40.
2: Radio Veronica.
0: Zo heb je altijd door de jaren heen van die kindersterretjes gehad. Waar je nooit meer iets van zou horen. Dit is er eentje van. Werd opgepikt door Nada Michael Walden, die ook een hit had met Gimme Gimme Gimme en vele mensen produceerde.

Toch wel weer leuk om terug te horen deze. Stacey Ladislaw, nooit meer wat van gehoord. In de top 40 van vandaag, de officiële top 40 van 22 naar nummer 18. We hebben hem gezet op nummer 35. Deze moest er nog helemaal aankomen. We hadden al wat kennis gemaakt, voorzichtig, met Randy Crawford via Streetlife, met de Crusaders. Maar zij zou ook een lange solo-carrière krijgen. En dit was de grootste hit. Vandaag de dag op nummer 4 in de tipperade. One Day I'll Fly Away. Hier is Miss Randy Crawford.

0: KLM.
1: Spreid die vleugels.
0: Grote KLM vleugels. Ja, dat was campagne voor KLM, Randy Crawford. One day I'll fly away. Heb je iemand kunnen vinden eigenlijk nog, Dennis, voor de Rijbus?
1: Absoluut, zei het Mirjam.
0: Speulen, speulen. Daar komt hij, de Rijbus. Is het de Mirjam?
1: Het is de Mirjam. Mirjam?
2: Ja.
0: Mirjam, hoi.
2: Ja. De Mirjam, ja.
0: De Mirjam, nou, fijn dat je er bent weer, Mirjam.
2: Dankjewel.
0: Is het gerucht waar dat Dennis je een heel klein beetje heeft geholpen? Weet je?
2: Ik kan nog bevestigen, nog ontkennen.
0: Dan houden we het zo. We hebben een woord van de 6 letters, maar die letters die krijg je niet zomaar.
1: Daar moet je wel wat voor doen.
0: De
1: eerste letter.
0: Wat is de eerste letter van de titel van deze plaat? Zeg het maar.
2: Nou ja, ik dacht Batman, maar toen ben ik gaan puzzelen en het kwam niet overeen met de rest.
0: Nee.
2: Dus ik gok op een P van Pieter.
0: Ja, Pieter.
1: Goed.
0: Ja, Pieter Gunn is goed. Dan zijn we bij de
1: tweede letter.
0: Dat is de eerste letter van de naam van deze band. I don't wanna talk
1: about things we've gone through.
0: Zou dit nou zijn, hè?
2: Nou, echt, hè?
0: Ja.
2: Heel moeilijk. Ik moet lang nadenken, maar het is gelukkig maar een van mijn favoriete bands, dus.
0: Oh, ik heb nog niet gezegd hoe ze heet, hè?
2: Nee, ik heb nog niks gezegd. Ik zou niet durven.
0: Nee, hoe heette ze?
2: ABBA.
0: Ah ja, precies, ja. Vullen we als tweede in, dan zijn we bij de
1: derde letter.
0: Dat is de eerste letter.

0: Geen flauw idee, maar zoals ik al zei, ik ben een goede puzzelaar.
1: Ja, dus je komt bij de letter...
0: R.
1: Ja, dat is waar. Van de Rolling Stones. En Emotional Rescue zijn we bij de vierde letter. Dat is de eerste letter van geen koffie, maar...
0: Nou, ik denk K.
1: Dat is goed. Dan zijn we bij de
2: vijfde letter.
1: Dat is de eerste letter van de naam van deze band... of de laatste letter van de titel van het nummer. Alle kanten met ons op. Ja, welk is het?
0: Dit is Vette Jeugdsentimenten. Dit is Odyssey met Disco. Dus de letter O.
1: De letter O. Dat is Ottawan, maar daar zeuren we verder niet over. Daar zijn we bij de...
2: zesde en tevens laatste letter.
1: Dat is de tevens laatste letter van de naam van deze zangeres. You have to believe.
0: Nou, dit is Olivia Newton-John. En volgens mij is dat liedje van ik Xenadu als ik iets goed mag hebben.
1: Ja, je mag alles goed hebben van mij. We hadden dus
0: mooi,
1: een woord van,
0: mooi.
1: Ja, mooi. Ja, maar, zes letters. Welk woord is daar uitgekomen?
0: Ja, parten.
1: Vrij naar de grote...

0: Die had ik nog aan jou beloofd, Dennis.
1: Ja, geweldig.
0: Dus even een kwaam om die schelen als je deze maar haalt. Ik haal hem. Cliff Richard, 28 nieuw in de officiële hitparade. Vorige week was hij al lang op schijf.

0: Dennis Hoebee is een heel blij Hoebeetje.
1: Zeker weten.
0: Ja, dit is er eentje van jou, hè? Die vind je leuk.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. 28 nieuw in de echte top 40. Vorige week alarmschijf Cliff Richard en Dreamin'. Ik zeg er maar even bij dat het reclameregime vanavond buitengewoon streng voor ons was. Of misschien hebben we wel te veel gehoord. Eén van de twee is het in elk geval. Maar dan hebben we gelukkig Jannes Drop na tiener. En Jannes, heb je zin en tijd om het lijstje even met me af te maken?
2: Ja, natuurlijk.
0: Dat is fijn, we hebben er nog een paar te gaan. Ik ben blij dat we zometeen even kunnen overwerken.
2: Overwerken.
0: Tot zometeen gaan we verder met de Pub 40 van 28 augustus 1980. Tot zo.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens.

0: adidas.nl/business.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
4: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches are looking like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
16: Maar je moet gewoon je boek halen!
15: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt? Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost, autotaalglas.
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 10 uur.
29: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een hogeschool in Breda begint maandag gewoon met het nieuwe studiejaar, meldt Omroep Brabant. Op een introductiekamp in België werden gisteren bijna 200 mensen ziek. De oorzaak is nog onbekend, maar het lijkt om voedselvergiftiging te gaan. Aruba en Curaçao kunnen een rol spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia, die de afgelopen maanden werden getroffen door zware aardbevingen. Dat zegt staatssecretaris Van der Burg. Hij denkt dat veel spullen via de eilanden naar Zuid-Amerika kunnen worden vervoerd. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, roept hun concurrenten op om tieners beter te beschermen op social media. Dat doen ze in een paginagrote advertentie in Amerikaanse kranten, gericht aan TikTok en YouTube. Meta trof eerder deze week een schikking om hun apps minder verslavend te maken voor tieners. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Het idee ontstond op social media en de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed idee. Om het vliegveld een andere naam te geven, moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af naar een graad of 15. Morgen vooral in de avond buien, waar soms ook onweer bij kan zitten. Het wordt 22 graden.

0: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Oh,
2: serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: Ja, kijk, dat is dus een beetje ingewikkeld, Jannes. Nou, ik zal je vertellen dat ik je ongeveer tijdens het hele reclameblok heb geroepen.
1: Ja.
0: Jannes.
1: Oh.
0: Jannes. Oh. En ik heb je een appje gestuurd. Oh. Sluit ik aan of pak jij hem op?
1: Ja.
0: Geen antwoord. Waar zat je, jongen?
1: Ik was hier dit radioprogramma even aan het... Ik was even door de lijst heen aan het struinen.
0: Goed. Zal ik dan maar...
1: Doe maar gewoon, sluit jou gewoon maar aan.
0: Is goed.

0: film waar de hele wereld om zat te lachen. 1980 was de film Caddyshack. I'm Alright was het thema van Caddyshack, gedaan door Kenny Loggins in de officiële tipperade op nummer 18. Wij hebben hem gezet op nummer 38 in de Pub 40 van 28 augustus 1980. Omdat we een wat strenger reclameregime hadden, moeten we een heel klein beetje uitlopen, want het is jammer om deze lijst maar een beetje af te raffelen. Dus Jannes, Daniel, dankjewel dat ik deze met jullie mag afmaken.
1: Altijd.
0: Ja, we hebben 39 en nummer 40 nog te gaan. Ja, wat zullen we op nummer 40 zetten? Daar kunnen we een hoop doen. Hè. We hebben Give Me A Break, Richie Family, I Got You, Split Ends, Ik Weet Niet Hoe, Benny Nijman, zou maar leuker kunnen zijn, Herman Brood, een verloren gewaand DNA-plaatje, Blew My Cool Over You, One Love, Sniffing the Tears. Help ons maar.

0: delegatie, 28 augustus 1980. We moeten alleen nog even een nummer 40 kiezen. Waar zitten jullie hier? Wat zie je in het postvakje verschijnen?
1: Ik zie hier Marjoke, die zegt gewoon Benny Nijman op nummer 40 zet erop.
2: Ja, daar ben ik wel voorstander van.
1: Wel leuk natuurlijk. Ja. Albert, die zegt graag op nummer 40 Krokus met Tokyo Nights. En even kijken, wie hebben we nog meer? Brood, zegt Annelies. En nou, voor de rest is het, mogen we het zelf een beetje bepalen natuurlijk.
0: Er is ook wel een apart liedje, daar heeft Nicole het over. En ja, daar heb ik zelf ook een beetje moeite mee. En wat moet ik er eigenlijk mee? Het is bijna nog een verlaat radioreferendum. Dat is een nummer 12. En het is misschien wel een soort basis van de house geweest. Ene Harry Tubman met Underwater. Zegt jullie dan nog wat?
1: Ja, ja, dat zegt maar wel wat.
0: Ja. Nou, we komen misschien zo meteen nog even op terug. Zullen we echt doen, Benny?
1: Benny, ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja.

0: Bijna, man. En ik weet niet hoe. Ik heb er ook altijd een zwak voor gehad. Dus ik ben eigenlijk blij dat hij origineel op nummer 40 staat. Zit je me uit te lachen? Een stukje van het origineel horen?
1: Ja.
0: Ach, piep, moe, piep. Ik kan het moeilijk uitspreken. Mia Martini en Agamemnon. Precies. Ja, eigenlijk hebben we bijna de hele top 15 zo'n beetje gedraaid van de officiële top 40.

0: BZN, Rocking the Trolls Tonight. We hebben het hele trollenleger van BZN achter ons aangehad, maar we hebben hem nog niet gedraaid. En deze ontbreekt ook nog. Daar hadden we het net over. Staat nummer 12. Is eigenlijk daarna helemaal vergeten, maar wordt al ergens gezien als toch nog een voedingsbodem van de house. Harry Tubman en Underwater, die draaien we dan met jullie permissie uiteraard ook nog even.
1: Zeker.

0: Die had er wel bij gemoeten, hè, bij de bovenste 40.
1: Zo.
0: Is leuk, hè, dit?
1: Ja, zo, echt.
0: Ja, ik zit er net ook van te genieten. Ik denk, grappig. Ja. Helemaal vergeten. 12 in de officiële top 40 vandaag. We zetten hem nog, laten we zeggen, gedeeld 40.
2: Gedeeld 40, ja, ik hoop
0: hij moet erin.
2: 40,5.
0: Ik vond het ook leuk.
1: Ik zat daar ook heel erg van te genieten. Maar ik zag ook wat appjes binnenkomen over brood die er niet in stond.
2: Ja, dat is die ook nog. Heb je nog een tip raden?
0: Ja, precies.
1: Nou.
3: Ja, hier. Dat ben ik.
1: Kijk.

0: Deze week in de tipparade. Daar zou dit niet uitkomen. Dus we hebben hem ook weer bij ons nu in de tipparade gezet. Vergeten brood.
1: Zo is maar net. Vergeten brood. Heel oud brood.
0: Uw. Heel oud brood.
1: Ja, ja, tipparade. Ja, de LB die zei, ja, we hebben alles wel een beetje gedraaid. Maar ik zit nog even een beetje door het lijstje heen te kijken. Dus dat is nog wel wat leuke dingetjes in.
0: Het is allemaal leuk, joh. Take your time as a West Band.
1: Ja, precies. Die zie ik nog staan. Ik zie nog iets van Billy Joel staan. Billy Joel. Ik zie nog iets van The Jam staan. Matchbox zie ik nog voorbij. Split Ends.
0: Oh, ja.
1: En die oude steunplaat. Dubbel Joost.
0: Dubbel Joost. Lievelina.
1: Lievelina.
2: Ja, ook heel kan allemaal. Dus, ik hoor het alweer. We gaan nooit meer naar huis.
1: We gaan tot vanavond. Voorlopig niet naar huis.
0: Sniffen het eerst. Die andere sniffen het eerst naast Driver's Seat.
1: Oh ja, die zit er ook nog in, ja.
0: Ja, zitten we te nerden weer, hè.
1: Boskeks zie ik hier nog staan. Oh, nou. Voorlopig gaan we nog eventjes door.
0: Wil je nog...

0: SOS Band. Take your time. Dat doen we zeker, want we hebben nog wat tipjes liggen uit 1980. Dan gaan we straks na de reclame, het strengere reclameregime vanavond, nog eventjes mee door. Mocht je nog iets missen uit 1980, uit augustus 1980, geef door via de app, want dan zetten we hem gewoon op het lijstje erbij. Ja, we zijn nu toch bezig.
1: Ja, gewoon toch.
0: Dus tot zo.
2: Tot zo.
0: Tot zo.
2: Tot zo.
0: Tot zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
14: Jannes Dop.
15: Thank God, it's Friday! Yeah.
16: De allerbeste gouden ouwe vind je bij

0: In Nederland stond Don't Ask Me Why in de tip. En dit was waarom? Een hitje op nummer 2.
1: Waarom?
0: Waarom? Wat?
1: Ja. En, waarom?
0: Waarom?
1: Ja.
0: Dat weet ik niet.
1: Don't Ask Me Why.
0: Oh.
1: Niet, je weet niet.
2: Jongen.
1: Hoe was could it be?
0: Ja, ja. Dit was in ieder geval de hit in Amerika en Engeland. Ja. It's still rock and roll to me.
1: Goed, ja. Ja, ik kreeg wel wat kritiek, want ik wilde een beetje die new wave. En dan was het punk en dan was het count wave.
0: Ja.
1: En dan moest het weer disco zijn. En eigenlijk riep Billy Joel, it's still rock and roll to me. Dat is eigenlijk een mooie samenvatting van alles. Het werd daar wel echt een superhit in Nederland. Helaas
0: niks. Snappes, nada, niente. Alright, ik heb nog wat dingetjes uit dat lijstje geplukt voor jou, Robby. Ik heb namelijk nog Split Ends. Ik heb nog The Jam, ik heb nog Matchbox. Ja, en ik heb die oude steunplaat van Dubbel Joost. Vind ik heel leuk. Joost Belafonte en Joost Nuizel.
1: Maar gaat dat nog wel disco, of niet?
0: Welke bedoel je? Richie Family?
1: Bijvoorbeeld Give Me A Break.
0: Zullen we die maar eens even eerst doen?
1: Ja, of wil je die voor de reclame draaien? Give Me A Break.
0: Dit is al te veel reclame.
1: Geen break. I got my education. Ja, de

0: Ze deden veel in bikini. Ook optreden.
1: Ja. De Ritchie Family, ja.
0: Ja. American Generation was er ook nog eentje natuurlijk. Dit was Give Me a Break. Over een breakje gesproken. Hebben jullie nog even zin om heel kort... nog even door de ergste liedjes heen te gaan?
2: Oh, let's...

0: je erg.
1: Wij hadden Kojak, een tv-detectieve. Hij was kaal, hij had altijd een lolly in. Hij loste zijn moordzaken altijd op met een lolly in. Maar helaas had hij ook een zangcarrière.

0: en wel eens. Dat hadden wij ook nog uit de categorie Gezellig Nederlands.
1: Meisje, ik ben een zeeman.
0: Nieuw voor, meisje, ik ben een zeeman. En die is dus heel vaak van huis, hè?
1: Is heel vaak van huis.
0: En vanavond heb ik het al vaak over hun gehad. Ja, Rocking the Trolls, dus ja, die hebben we al gehad. En dan de meest merkwaardige alarmschijf aller tijden. Echt waar, dit heb ik altijd zo'n gek nummer gevonden. Sweet People in de Chanter. Ja, betekent in elk geval en de vogels zingen. Ja, en je hoort dus echt alleen maar vogels zingen. En dat 2 minuten 49 lang. Even voor mijn broodnodige rust.
2: Van jouw meeuwenplaat.
0: Ja.
2: Hoe is het mogelijk?
0: Mijn vrienden van Veronica die hebben toch aan die tafel gezeten. En we gaan nu een alarmschijf kiezen.
3: Nou ja, vroeger in de radiotijd werd ook nog wel wat drugs gebruikt, toch? Dat snap ik het wel.
2: De steekpenningen.
0: Ja, dat kan. Ja. Heel geen vogel. Nou, ik heb het overdag heb ik het ook nog wel eens geroepen. Ja, ik vind dit wel de meest gekke. En toen kreeg ik allemaal appjes binnen van ja, dit is gedraaid op de crematie van, mensen die heel close zijn. Dus dacht ik, oké, misschien zit het hem daar wel in.
2: Oh, ja.
0: Maar vogeltjes waren sowieso trend in 80.
3: Ja! Oh, ja!
0: Ja. Ja, de vogeltjesdans. En dan deze, daarvan weet ik niet helemaal of die erin past.
1: Oh, blokje, erg!
0: De Detroit Spinners en Cube.

0: deze. Geef wat meer rust, hè?
1: Oh, heerlijk.
0: Ja. Nou, dit was mijn rondje blokje erg. Dan wilde ik... Zijn we nou onderhand klaar? Of zeggen jullie, wacht, nee. We maken dit uur nog even vol?
1: We maken dit uur zeker vol. Ik ga van de vogels naar de slangen.
0: Whitesnake, ja. Die had ik ook klaarstaan.
1: De 1980 versie.
0: Ja, dan moet je er inderdaad wel even bij zeggen.
1: Ja. Niet de grote hitversie.
0: Nee.
1: Dat zeg ik.
0: Het is wel grappig om deze eens een keer te horen. Ja.

0: Ook de 1980 versie van Whitesnake for Your Loving staat in de tipparade deze week.
1: Maandag tot en met zaterdag. De avond.
0: Vrienden van Avondspits, zeg maar nee, dan krijg je de twee. Joost Nijssel en Joost Belafonte, oftewel Dubbel Joost. Het is deze week.

0: Dat was een
1: paar goeie ze nog.
0: Ja.
2: Nadia wordt helemaal rustig als je dit is.
1: Ja. Heerlijk. Ja. Oh, stap.
0: Zullen deze uitzenden tot 1 uur?
1: Nou, echt. Nou, dus, ik ga nog wel eens floten, hè?
2: Floten?
1: Ja, dan lig je in zo'n afgesloten bak. Heel zout water dat je drijft. Je hoort niks, je ziet niks en je blijft drijven. Dus dat, ja.
2: Echt iedere week vertelt u wel weer wat.
1: Dat is echt super zen. Dan, al je prikkels worden soort van gereset, of al je zintuigen, waardoor... Als je dan weer naar buiten loopt, dan is het alsof je het voor het eerst weer dingen meemaakt. Oh, zeg maar, dat is echt heel relaxed. Maar dat, als je daar dan binnenkomt in zo'n, ja, in zo'n ruimte, zo'n ontvangstruimte, dan krijg je een theetje en dan staat ook dit soort muziek op, inderdaad. Ja. Ja.
0: En hoe heet dat?
1: Floten.
0: Oké, man. Let's float

0: die 1980-lijst maar even afsluiten.
1: Ja, lijkt me goed. Ja. Laten we dat doen.
0: Ja. Ja. Hun tapeje van 5 uur inmiddels. Dat moet morgen weer uitgezonden worden. Vanaf een uur of 3 op de XXL Stenders stream zonder reclame. En aanstaande maandag staat hij op heerdis.nl/Stenders. En dan blijft hij voor de eeuwigheid zonder reclame staan. En dat is best de moeite waard, want vandaag hadden we dus een heel streng reclameregime. Tot ziens. Daarover gesproken, zullen we het regime maar weer even instarten?
1: Ja. Blijf hangen, want we zijn zo terug. Monica.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Daniel. Daniel. Float on, man. Float on. Float on. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Wat gebeurt er allemaal, ja.

0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online... waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. D66, CDA en de VVD praten overmorgen verder over de begroting voor Prinsjesdag. Ook vandaag werd er weer de hele dag overlegd, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Premier Jette zei vanmiddag al dat er niet meer met de oppositiepartijen wordt gepraat, omdat die genoeg input hebben geleverd. De begroting moet maandag af zijn. Zweden beschermt Finland de komende maanden tegen binnenvliegende drones. Het zet onder meer gevechtsvliegtuigen, marineschepen en luchtverdediging in. Finland vroeg om hulp omdat Oekraïnse drones vaker door Russische sabotage uit koers raken en neerstorten. Finland heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. De geplande OV-staking op 9 september zorgt voor problemen in Amsterdam-Noord. De pont over het IJ vaart, in tegenstelling tot eerdere stakingen, ook niet, melden lokale media. Daardoor moeten fietsers en voetgangers die van Amsterdam-Noord naar de rest van de stad willen, een omweg van wel 10 kilometer maken. In de Eredivisie stonden vanavond FC Groningen en Fortuna Sittard tegenover elkaar. Fortuna won met 3-2 dankzij doelpunten van Mohamed Iataren, Lequincio Zeefuik en Anthony de Scott. AZ staat nog steeds bovenaan in de competitie. Zij spelen morgenmiddag tegen Go Ahead Eagles. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken droog, al valt aan zee ook een lokale bui. Het koelt dan af naar 14 tot 16 graden. Ook morgen valt overdag hier en daar een bui en het wordt dan maximaal 22 graden.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Ons CW-fotoboek is er.
20: Spannend!
19: Wat is hij mooi geworden?
20: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
19: Het voelt alsof we er weer zijn.
21: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op

0: serious about fun.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €1,25.
5: Fans van voeden.
2: Aldi.
7: Je hebt nog maar 3 dagen om te stemmen voor de top 3000. Ga naar radioveronica.nl en luister vanaf maandagochtend 8 uur.

0: puur toeval.
1: Dat het op elkaar lijkt.
0: New Lewis in the News. And I want a new drug.
1: Ray Parker die leende wat in de Ghostbusters. Het is een redelijke rechtszaak geworden, toch? Dat heet Rob, alles van. Rob?
2: Weet Rob alles van? Ja, ja, ja. Ik was een van de advocaten. Ja. Ja. Ik zei, Ray Parker, deze heb jij niet met jouw Parker-pen geschreven, jongen. Nee. Nee, Huey Lewis zegt daar elke keer over. Ik zag laatst nog een soort filmpje bij de Top 2000 Go-Go. En daar zegt hij, ik kan er echt niks over zeggen. Heb ik beloofd, want dan ben ik mijn ongelofelijke bonus ben ik al kwijt. Dus ongetwijfeld heeft de rechter gezegd, ik vind het ook wel wat lijken, ja.
1: Het lijkt een klein beetje maar, toch?
2: Ja. Ja.
1: Leuk, deze Huey Lewis in de nieuws. Zeg, het uur is een ongeschreven blad. We kunnen eigenlijk doen wat we willen. Ja, dus daar hebben we je thuis hartstikke hard bij nodig. Mocht jij een suggestie hebben om deze vrijdagavond muzikaal in te vullen, dan kun je dat appen naar de studio en dan draaien we het gewoon.
2: Zit er de komende weken natuurlijk helemaal muurvast weer aan die top 3000.
1: Top 3000, ja. Dus ik zou nog eventjes ervan nemen.
3: Ik hoor dat jullie er zin in hebben, jongens.
1: Zeker. Rob, snurk jouw geur. Het zwaarste jingle.
2: I want a new drug.
1: I want a new drug, ja. Ja, precies. Nee, maar goed, het betekent wel dat op vrijdagavond iets meer in lijstje hebben.
2: Hij wil dat wel graag een nadelig uitleggen, die Daniel wil ons gewoon daarmee toch weer in een hoekje zetten.
3: Nee, dat valt mij gewoon een klein beetje iets op.
2: Nee,
3: maar,
2: ik zeg gewoon, dus dit is precies wat Jannes zei. Zijn vertaling was veel beter. Ja, we zitten de komende weken muurvast, dus, want die top 3000 is al door jullie samengesteld.
1: Juist.
2: En dus de vrije vingeroefening is dit voorlopig even de laatste gelegenheid.
1: Exact. Dus,
2: zo kun je
1: zeggen,
2: toch ook horen?
3: Ja, ja, nu je het zegt, Rob, ik ben er helemaal met je eens.
1: Ja. Dus grijp je kans en stuur je platen door. Alles mag. Dan gaan wij dat gewoon draaien natuurlijk. Ja,

0: Eat It Rob, Noisy Town, Radio Veronica.
1: Leuk dit.
0: Ja, leuk hè.
1: Nederlands waren zij, hè?
0: Ja, daar zat die plugger toch in?
1: Daar zat hij zeker in.
0: Ja,
1: ik heb hem net nog een appje gestuurd dat hij weer een dubbeltje aan me verdiend heeft.
0: Ja, precies.
2: Sorry, maar welke plugger is dat dan?
1: Corné Bos.
0: Ja, Corné Bos. Okay.
1: En ook nog een roemerig popjournalist van de VPRO.
0: Ja,
1: ja. Tijd.
0: Ja, ja.
1: Het zat allemaal. En ze waren best ook geliefd in Engeland. Lekkere sound ook. Ik heb het in Nederland ook veel opgezet. Het is nog steeds fijn om te horen.
0: Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Ja. Ondertussen loopt er hier best wel veel dingetjes binnen. Henry die daagt ons uit.
2: Ja.
0: Draaien jullie ook Bush bijvoorbeeld met de Dutch? Ik ken het niet.
1: Stembush is het.
0: Oh, Stembush. Oh,
1: denk ik, ja.
2: Ja. Ja.
1: Hieruit blijkt al dat we geen van allen enig idee hebben wat het is.
0: Ja, precies. Ik zie hier The Cure binnenkomen met The Forest. Vind ik een goede keuze. Harvest the Moon van Neil Young zie ik ook voorbij komen.
1: Ja, laten we The Forest niet doen, want daar ben ik vanavond mee begonnen.
0: Dus
1: stond nummer 1 in de lijst van 1980 vandaag de dag.
0: Erwin, The Forest gaan we niet doen vandaag.
1: Nee.
0: Dat je wel gehad.
1: Brabantse nachten zijn lang. Arnoud wilde je al die hele avond horen.
0: Oh,
1: die is ook 80. Maar als het ons uitkomt, hebben we 80 afgesloten.
0: Ja, precies.
1: En ik zie ons favoriete liedje van de afgelopen paar weken zie ik ook binnenkomen, de Womack Sisters.
0: Dat is deze toch?
1: Dat is deze toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Die zet wil hij graag horen.
1: Ja, met het krikkende bedje erin.
0: Ja, het krikkende bedje. Er is wel tijd voor, om 23:20.
1: Ja.
0: If you let me, if I let you. If I let you.

0: lekkere plaat dit. The Warwick Sisters en If I Let You. Met krik in een beetje, leuk.
1: We krijgen nog een bedankje.
0: Van wie?
1: Ja, voor het draaien. Ja, van Lizard.
0: Dat is heel fijn, dat is heel fijn. Er komt veel leuk spul binnen. Ik heb die Stan Bush eventjes gecheckt. Dat is uit de Transformer film is dat. Het klinkt heel erg jaren 80. Poedelrock. You got the
1: touch. Nou. You got the
0: power. Ze zijn heel erg geëtend, toch?
1: Dit durven we wel te draaien, toch?
0: Kijk wat Rob hiervan vindt. Sterk jouw groep.

0: Rambo-rock voor het...
1: Ja, dat vind ik een goede term.
0: Dat is een goede term.
1: Ja, dat is een goede term.
0: In de Rambo... Nee, dat is in de Transformers, de movie. Henry is er heel blij mee. Stan Bush en The Touch, zo heet het. Klinkt een beetje jaren 80.
1: Een beetje.
0: Een beetje, heel erg.
1: Een beetje.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, dit, het vroegen voor dit durven te draaien. Ja, dat hebben we, dat durven we. Ja, dat is geen enkel probleem natuurlijk.
1: Ja, speciaal voor jou, Henry. Ach...
0: Erwin die vraagt of deze dan ook al gedraaid is. Volgens mij niet.
1: Nee.
0: Niet The Cure, Forest, maar wel The River van Bruce Springsteen.

0: bedankt, zegt Erwin, met een 3 duimpjes. Wat is dat, een spierbal?
1: Ja, dat is een spierbal, ja.
0: Dat is een spierbal, ja, hè?
1: Dat ken jij niet, hè?
0: Nee, die ken ik. Dat vind ik te veel spierballen te halen, inderdaad. Bruce Springsteen, The River. We hebben nog een half uurtje. Geef je platen door. Als je nog per se een plaat wil om dit weekend te beginnen, kan gewoon via de app van Radio Veronica. Stuur een appje. We gaan ruim gewoon draaien. Ja. Ook al komt het uit de Transformer movie. Geen enkel probleem. Oh ja, misschien dat we ook nog even een plaatje van Dolly Parton moeten draaien.
1: Ja, sowieso.
0: Tot zo.
2: Die ene lijst met 3000 nummers houdt Nederland in zijn greep.
3: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
4: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
2: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
4: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
5: Hallo.
2: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
4: Kortom, wat mag er niet ontbreken
2: in de Radio Veronica Top 3000?
4: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Het is zomeruitverkoop bij Otrium. Nu met 25% extra korting.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken. Van
9: Albert Heijn. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Jannes Dorp.
11: Thank

0: Michael Field en Roger Chapman en Shadow on the Wall. Dan, grote vraag vanavond is, als we nog iets voor Dolly willen draaien. Van Dolly is heel veel op de radio geweest. Welke plaats zou dat dan moeten worden?
1: Nou ja, ik zat, kijk, Our Law is Love. Die kennen we natuurlijk heel vaak. Nee, ik zat dus vanmiddag toevallig, toevallig inderdaad, ja.
0: Muziek uit te zoeken.
1: Zat ik muziek uit te zoeken, dat gebeurt nog wel eens. Ja. En toen kwam ik, er zijn voor- en tegenstanders ongetwijfeld, maar de Jolene-versie van The White Stripes.
0: Oh ja, maar dat is niet. Oh ja, dat kan. Is dat leuk?
1: Ja, ik hoorde hem en ik dacht, ja, dat. Ja. Ik vond dat leuk.
0: Weet je niet van Dolly draaien? Dolly zelf.
1: Ja, dat kan ook. Maar dit is toch ook van Dolly zelf?
0: Ja, maar dit zingt ze toch niet zelf? Nee. Ze heeft toch genoeg geld aan verdiend? Dat zal. Maar even kijken hoor. Ik zal even zien. Ik zag hem hier staan. Ik pak jouw lijstje er even bij. Daniel die maakt iedere week altijd een lijstje. Dat heet Vrijdag ABC. En dat stuurt hij dan altijd helemaal door. En daar kan ik dan een beetje in grasduinen.
1: Ja, en weet je waarom ik het ABC noem?
0: Nou?
1: Omdat ik altijd elke letter van het alfabet erin stop.
0: Oh, dus dit was.
1: Is dat je nooit opgevallen?
0: Dit is bij de letter J. Is dit echt leuk of niet? We gaan je zendtijd af. Spelen. De White.
1: 2, 3. Ja, ik vind het vet hoor.

0: dingen zijn verdeeld aan.
1: Ja.
0: Sommige mensen vinden het leuk. Sommige mensen vinden helemaal niks. Ja. Dus dat kan natuurlijk ook. Het is geen enkel probleem. Ik vond waardig.
1: Ja, toch?
0: White Stripes. De versie van Jolene. Er kwam een voorstel om 13 covers van Dolly Parton te doen. Dat lijkt me geen goed idee.
1: Nee.
0: Laten we het niet doen. Deze wilde even kijken hoor. Antoinette gaat horen. Living Color. Love rears his ugly head. Geef de platen door. Via de app van Radio Veronica. Nog een kwartiertje.

0: En nog een freakiertje tussen 1 tussen 12 en 1. Maar dan moet ik wel die man met die snor even gaan omkopen nu.
1: Nou, weet je wat?
0: Ja?
1: Gaan we doen.
0: Gaan we doen, hè?
1: Ja. Ik heb wat kerst nog.
0: Fijne nacht, hè?
2: Het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: voeding.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look alike me.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 12 uur.
6: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties aan Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer en dan wordt het maximaal 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt, worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden.